0: keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Dat was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De Noordelijke Biobank Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Lifelines verzamelt al sinds 2006 gezondheidsdata waar onderzoekers over de hele wereld onderzoek mee kunnen doen. De biobank roept zo'n 16.000 familieleden van huidige deelnemers op om mee te doen. De actiegroep Platform Gerrit Krolbrug stopt per direct. Nu duidelijk is dat er geen tijdelijke fietsbrug komt tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug, heeft de groep besloten te stoppen. En Zummerbühne krijgt toch een vervolg. Hoewel de financiering vanuit het Nationaal Programma Groningen stopt, wil het theaterproject toch door, vertelt artistiek leider Reinoud Douma.
5: We gaan ook na deze 5 jaar door met voorstellingen maken. Volgend jaar gaan we namelijk naar Veendam.
4: Meer nieuws om 6:30.
0: De Ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, een nieuwe dag na die heerlijke zomerse dag van gisteren. Nou, om met de deur in huis te vallen, dat weer krijgen we vandaag niet. Hoe het wel gaat, vertel ik je zometeen.
6: Goedemorgen, Ochtendploeg.
7: Goedemorgen.

0: is wel een beetje waar, hè. Het draait allemaal om geld.
1: Ja.
0: Om liefde mensen, goedemorgen. Het is dinsdag vandaag, 8 september. Nieuwe dag is aangebroken. Mark Bogema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De Blanke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En wat een lekker weer was het gisteren.
3: Oh, heerlijk.
0: Ongelooflijk.
3: Ja, nog even gezwommen.
0: Heb je nog gezwommen?
3: Ja.
0: In de open lucht?
3: Ja, was wel een beetje fris.
0: Ja, de temperatuur van het water is alweer gedaald.
3: Ja, zeker. Ja, maar goed. Na een paar minuten erin zitten, kon ik me eraan overgeven.
0: Lekker hoor, ja. Ik ben gisteren een stuk gaan fietsen, gistermiddag. Ik was me heel erg aan het realiseren. Dit kon echt wel als de laatste dag zijn, dat je die zon zo op je huid voelt.
3: Ja.
2: Ik heb de kans aangegrepen om even gras te maaien.
0: Oh ja.
2: Dat ook nog.
0: Ja, we zweten, man. Dat kun je beter een dag later dan doen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, heerlijk, man. Die zon. Nou, vandaag wordt het echt anders. Een dag met vooral bewolking, wat lichte regen eerst. Kom ik een droge periode aan. Maar in de middag volgt een actieve regengebied. En nou, echt een stuk koeler dan gisteren, hoor. 18 of 19 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De acties beginnen deze week. Vandaag verzamelen duizenden overheidsmedewerkers zich in Den Haag om actie te voeren tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Worden zo'n 3000 ambtenaren verwacht van gemeenten, het Rijk en universiteiten voor een grote bijeenkomst. En morgen, roep ik nu alvast, maar we gaan het daar straks nog wel over hebben, is er een staking in het openbaar vervoer gedurende 24 uur.
2: Ja.
3: Ja.
0: Begint komende nacht om 2 uur. En er zou misschien wel een bus ergens her en der kunnen rijden, want er kunnen ook mensen niet staken natuurlijk. Maar de kans is niet heel groot dat dat gaat gebeuren.
2: Nee, dan wordt fietsen.
0: Ja, of met de auto.
2: Of met de auto.
0: Dat is tegenwoordig ook niet goedkoop, zullen we maar zeggen.
3: Oh, zo.
0: Ook daar straks nog aandacht voor. En ja, ook nog even kijken. Prachtig mooi. Helaas speelde het toernooi zich grotendeels 's nachts af. De US Open in Amerika. Tennis, mag er graag naar kijken. Botik van de Zandschulp heeft zich vannacht geplaatst bij de laatste 8. Toen ik wakker werd, was het spannend. Zat hij in de 5e zit.
3: Oh.
0: Tegen een Fransman, Gea. En toen ik gedoucht had en ik weer even op mijn telefoon keek, was toch benieuwd, toen had hij gewonnen.
3: Ah, mooi.
0: Hij heeft zich geplaatst. Hij speelt nu tegen de winnaar van de partij tussen Zverev, nummer 1 geplaatst, en Darderi. Nou, hartstikke spannend en mooi ook dat een Nederlander weer zo ver komt.
3: Ja, tof. Ja,
2: 5 uur lang achter elkaar, dat is toch wel
0: ongelooflijk.
3: Ja.
0: Ja. Ik tennis ook wel.
3: Ja.
0: Na een uurtje ben ik er altijd wel redelijk op.
3: Ja.
0: Zaterdag nog getennis. Nou, na een uur ben ik dan wel klaar. Ja, maar 5 uur. Ja, maar ze verdienen ook wel redelijk erbij.
2: Ja.
0: Jawel. Het is 8 september vandaag. Even kijken naar de historie van deze dag. 1921 was in Amerika de eerste Miss America-verkiezing. Dat zijn ook wel een van de eerste van de wereld zijn geweest. Zeker op dat vlak met Miss-verkiezingen. Dat is gewoon nog steeds wel een ding in Amerika.
3: Ja, zeker.
0: En op 6-jarige leeftijd hebben ze daar verkiezingen. Ja. 1921. En vandaag in 1996 legde een felle uitslaande brand in Stadskanaal het leegstaande voormalige Luxor Theater in de as. 1926 werd die geopend, het Luxor Theater. Was ook de eerste bioscoop die geluidsfilms ging vertonen in onze provincie. Maar raakte na een mooie periode ook wel in verval in de jaren 80. Er zat nog een café een tijdje in gevestigd. Maar in 1996 was er een flinke brand. En die brand legde toch dat beroemde en beruchte Luxor Theater in Stadskanaal in das. Nou, dat was de historie van deze dag. Zometeen weer terug naar het heden. Met aan de telefoon zijn meteen natuurlijk weer een vroege vogel.

0: toch, elke keer als ik dit liedje hoor, moet ik denken aan de shuttle run test vroeger op school. App Rick ons op 050-3182. Ik denk dat dat geen positieve herinnering
1: is. Nee, dat denk ik ook niet.
0: Moet ik ook.
1: Nee.
0: The Dire Straits en The Walk of Life. En ik zei net dat het afwachten was wie de tegenstander zou worden van de Boting van de Zonsgulp. Dat is inderdaad Zverev geworden, nummer 1 van de plaatsingslijst in de kwartfinale.
2: Dit is De Vroege Vogel.
0: En een bakker is altijd vroeg wakker. Martijn Olinga in Bierum. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Want het wekkertje gaat bij jou 3:30, zoiets was het?
3: Ja, 3:15 was het vandaag. Ja, de eerste. Dat heb ik nog even uitgedrukt. En de tweede 3:05. Ik denk, nou moet ik eruit.
0: Oh, dat kun je zelfs... Jij snoest nog even.
3: Ja, soms wel, ja.
0: Dan
3: ja.
0: heb je het even nodig nog. Dan denk je, oh nee...
3: Het was gisteren wat later dat ik sliep en ik dacht van nou, het is iets minder bestellingen, dus ik pak die 10 minuten even.
0: Ja, en het wordt wel gewaardeerd in huis dat de wekker nog een keer weer gaat?
3: Ik hoor ze niet klagen, okay. Dus ik heb een zacht muziekje erop, dus daar word ik wakker van.
0: Heb jij dan ook,
3: de rest niet als goed is.
0: Heb je dan ook reservewekkers nog staan als dat muziekje niet
3: doet? Ik heb er wel meestal wel 3 of 4 die dan om de 5 of om de 10 minuten gaan, zeg maar. Meestal heb ik er 5 minuten tussen. Dus eentje die al wat vroeger gaat en ook gewoon eentje nou echt op de uiterste tijd. En dan nog een paar ertussen. En dan, het gebeurt wel eens dat ik eentje mis, inderdaad.
0: Maar dat betekent dat je nooit zult verslapen?
3: Zelden.
0: Ja toch? Nee, maar dan moet je al door al die wekkers heen.
3: Ja, nee, dat klopt. Het is wel eens gebeurd hoor. Dat ik, maar dan schrik ik meestal 10 minuten later alsnog wakker. En dan denk ik, oeh, verdorie, ik heb ze gemist. Dan moet ik wegwezen. Dus dat is ook wel eens gebeurd. Dat overkomt me niet vaak, gelukkig.
0: Ik heb ook zo'n wekkerradio, zo'n hele oude nog. En dan heb ik als backup een paar tijden in mijn telefoon staan. Maar mijn telefoon had vorige week 's nachts nemens een update gedaan.
3: Dus
0: ik dacht, ook werkt niet van mijn
3: telefoon.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: En gaat die wekker dan wel of niet? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik was blij dat ik ook gewoon die ouderwetse wekkerradio nog
3: heb. Ja, precies. Ja. Nee, dat is wel handig dan.
0: Maar heb jij dan elke dag verschillende tijden dat je opstaat?
3: Ja, over het algemeen wel. Begin van de week is het wel een beetje 2:30, 3:00. En als het echt druk is, dat ik een 1 of 1.5 uur eerder begin. En vrijdag zit het eigenlijk standaard 12:45. En vrijdagavond 10:00. Dan sta ik ook weer op voor de zaterdag.
0: Ja, dat zijn echte nachten, hè, jongen. En, ligt het brood nu al in de oven, de eerste brood? Of heb je eerst de voorbereiding gedaan?
3: Bijna. Ja, zodra wij klaar zijn, dan ga ik gelijk door en zet ik de eerste brood in de oven.
0: Want je hebt nu alles gekneed en alles in de vormen gelegd?
3: De eerste, dat staat in de rijskast. Kleinbrood zijn we nou mee bezig. Dus het grootbrood staat te wachten dat het in de oven kan. En dan, na de kleinbrood hebben we nog weer de bollen. Dus een beetje de vaste volgorde, zeg maar.
0: En je zegt we, betekent dat je niet alleen bent?
3: We lopen al met 4 man rond.
0: 4 man? Oh, dat is lekker gezellig.
3: Ja, 1 banketbakker en 2 erbij in de broodbakkerij.
0: Lekker luid meezingen met Radio Noord?
3: Zeker.
0: Nou, hartstikke leuk. Gauw naar de oven, want die is denk ik al op temperatuur.
3: Die staat te wachten op mij.
0: Ja, heel goed. En we kunnen de klanten straks ook niet laten wachten bij jou.
3: Nee, zo is het.
0: Oké. Okay. Ja. Dankjewel Martijn. Okay. Tot de volgende keer.
3: Ja, hoor. Mooi. Hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: The Pointer Sisters. En Jump For My Love in de ochtendploeg op Noord. Goedemorgen. Het is 6:06. Straks hier het Groningse nieuws. Nu eens kijken buiten Groningen. In het tv-programma Opsporing Verzocht is gisteravond de stem afgespeeld van een verdachte van de hek bij Odido begin dit jaar. In de uitzending was te horen hoe de verdachte zich voordeed als een collega en zo een medewerker overhaalde om in te loggen in een werkomgeving die later nep bleek te zijn.
1: Ik spreek met de ICT-dienstbouw Dido. Ik bel vandaag van een zeker die nog openstaat bij jullie locatie en die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Ik kan dat nu niet precies zien, maar wat we moeten doen is dan eigenlijk via een interne service link en dan gaat het automatisch allemaal dicht. 1 seconde. Ja, dat is dus het probleem. Dus via een interne service link kan ik dan alles gelijk sluiten. Maar wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en zijn alle problemen wel gelijk weg. Heeft u nu dan de tijd?
0: De politie noemt de werkwijze heel gewiekst. Wie de beller was, is nog altijd onbekend. De politie hoopt met het laten horen van de stem tips binnen te krijgen over de verdachte of dat de verdachte zichzelf meldt. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. En daardoor gingen er afgelopen dagen nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. En die stijgende olieprijs merk je uiteraard ook gelijk weer aan de pomp, zegt economieverslaggever Bart Kamphuis.
2: Als ik zeg 2,71...
0: Dat is niet Bart Kamphuis. Nee, die gaan we nog even opzoeken. We gaan het wel over benzine hebben trouwens later. Omdat de Hardenbergenbrug bij Nijkerk voorlopig gesloten is, kan het in de ochtend druk worden op en rond de A28 die deels is afgesloten. Rijkswaterstaat en de AWB zeggen dat automobilisten de spits beter kunnen mijden als ze van die weg afhankelijk zijn. De Hardenbergenbrug bij het Gelderse Nijkerk, net voor Amersfoort, waar de 28 overheen gaat, blijft voorlopig gesloten. En hoe lang dat duurt, dat is nog onbekend. En Botik van de Zandschulp staat voor de tweede keer in de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de 21-jarige Fransman Jea afgelopen nacht in de vierde ronde na 5 sets. En speelt in de kwartfinale nu tegen Alexander Zverev. Dat is de nummer 1 van de plaatsingslijst. Botik van de Zandschulp bereikt in 2021 ook al eens de laatste 8 in New York. En daar verloor hij toen van de latere winnaar Medvedev uit Rusland. Het Groningse nieuws komt eraan. Mark, wat zit daarin?
3: Dan hoor je waarom Lifelines na 20 jaar weer op zoek is naar nieuwe deelnemers.
0: Horen we zo meteen. En het rijmt erop.
4: Oeh. Ja.

0: Sexy als ik dans, Jorden Nielsson. Het is 6:30 inmiddels. Mark Bogema is hier met het nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De noordelijke biobank Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Lifelines verzamelt al sinds 2006 gezondheidsdata waar onderzoekers over de hele wereld onderzoek mee kunnen doen. De biobank zoekt zo'n 16.000 familieleden van huidige deelnemers om een vierde generatie aan het onderzoek toe te kunnen voegen. Directeur Boukje Boertien legt uit waarom ze nu op zoek gaan.
2: Omdat onze 20 jaar lang volgen we die 167.000 mensen, maar onze deelnemers worden ouder. En ik zelf ook. Hè. Ik was 35 jaar toen ik begon en nu ben ik 55. Dus reken maar uit. We hebben nu 3 generaties. En we hebben behoefte aan een 4e generatie.
1: Lifelines heeft geld gekregen vanuit het Nationaal Programma Groningen, waardoor dit nu mogelijk is. Op de Ipo Haimaweg in Doezum zijn gisteravond meerdere gewonden gevallen bij een aanrijding tussen 2 auto's. Daarbij waren ook kinderen betrokken. In ieder geval 2 kinderen en 1 bestuurder zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van de verwondingen is niet bekend. Bij het ongeluk sloeg 1 auto over de kop, waarna hij aan de andere kant van de sloot terechtkwam. De andere auto raakte ook beschadigd. In 1 van de auto's zat een hond, die bleef ongedeerd. Een minderjarige jongen uit Groningen is zaterdag in Friesland aangehouden op verdenking van overlast en bedreiging. Bij de aanhouding mishandelde hij bovendien een agent. Dat gebeurde aan de Salomon Levi-stritten in de Westereen. De jongen was aanvankelijk op de vlucht geslagen, maar werd later in de omgeving opgespoord. De agent die door de jongen werd mishandeld, heeft aangifte gedaan. De stal met politiepaarden aan de Sondweg in Groningen vertrekt eind dit jaar naar het Friese Haskerhorne. Het gaat om 15 politiepaarden die moeten verhuizen om plaats te maken voor woningbouw. Daarmee komt na tientallen jaren een einde aan de stal in Groningen. Wel kunnen de paarden nog steeds worden ingezet in onze provincie, bijvoorbeeld tijdens wedstrijden van FC Groningen. Van tevoren wordt de paardeninzet per incident beoordeeld en gepland. Maar politieruiter word je niet zomaar, vertelt instructrice Ebelien Nieboer.
3: Om te kunnen starten met de opleiding moet je in eerste instantie al politieagent zijn. Je moet een aantal jaren straatervaring hebben. En dan volgt er eigenlijk best wel een hele pittige selectie. En dan gaan we gewoon kijken of ze het überhaupt in zich hebben om opgeleid te worden als politieruiter.
1: De actiegroep Platform Gerrit Krolbrug stopt per direct. Dat laat voorzitter Chris van Malkenhorst weten. De groep zette zich jarenlang in voor omwonenden van de brug in stad die in 2021 werd aangevaren. Sindsdien is de brug gesloten voor autoverkeer. De actiegroep wilde een tijdelijke fietsbrug voor tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Nu duidelijk is dat deze er niet komt en de gemeente hier ook niks meer voor gaat betekenen, heeft de groep besloten te stoppen. En Zummerbühne krijgt toch een vervolg. Het muziektheaterproject werd 5 jaar lang gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen. De voorstelling van dit jaar, de Graanrepubliek, was nummer 5. Maar volgens artistiek leider Reinoud Douma gaat Zummerbühne gewoon door.
4: Ja, sommige mensen denken dat Zummerbühne maar 5 voorstellingen zou gaan maken. Dat komt ook omdat wij met steun van Nationaal Programma Groningen 5 jaar financiering hebben gekregen. Maar wij wisten eigenlijk al een tijdje dat we eigenlijk gewoon door moeten. Want het is zo leuk om elk jaar op een andere plek dit soort muziektheater te maken. Dus wij gaan ook na deze 5 jaar door met voorstellingen maken. Volgend jaar gaan we namelijk naar Veendam.
1: Wel kijkt de organisatie nog hoe toekomstige voorstellingen gefinancierd gaan worden. Meer nieuws op rtwnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel Mark.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
0: En over Zummerbühne gesproken. Voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over. Gisteren was dat ons lopend vuur. Straks de reacties. Harma over totaal ander weer dan gisteren. En we praten over de hoge benzineprijs. Allemaal tussen nu en 7 uur in de Ochtendploeg.

0: It was the summer of 69, je hoorde Bryan Adams.
1: Lopend vuur.
0: Ja, het nieuwe theaterseizoen is van start gegaan. Honderden voorstellingen zijn er bij al die theaters in onze provincie. Heel gevarieerd, met allerlei dingen wat je leuk zou kunnen vinden. Muziek, dans, cabaret, kan van allemaal. Maar ja, kost ook wel een paar centjes natuurlijk. Zo, 25, 30 euro voor een voorstelling. Komt er wel een drankje overheen. Meestal wel, toch? Soms zit er bij de prijs in trouwens ook een drankje.
2: Oh ja.
0: Ja, je hebt ook voorstellingen dat je in de pauze een drankje erbij hebt, bijvoorbeeld.
3: Daar moeten we heen.
2: Ja, inderdaad. Praktisch.
0: En ook wel zo makkelijk.
2: Ja.
0: Maar vind je het ook leuk en ga je het ook doen? Voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over. Was gisteren ons lopend vuur. Wat is er allemaal binnengekomen, Daphne?
2: Ja, Henny heeft er tijd en geld voor over. Die gaat regelmatig heen. Alleen, ze zegt, het aanbod wordt steeds minder. Als in, er is gewoon minder dat ons aanspreekt.
0: Oh ja?
2: Ja, kan gebeuren.
0: Jazeker.
2: Dat is niet het geval voor HJ. Die gaat elk jaar gemiddeld 6 tot 9 keer heen. En die gaat dan vooral naar concerten. Ja, dat kan natuurlijk ook in het theater.
0: Ja, dat is leuk.
2: Ja, Saskia die maakt hier een geldpotje voor, zodat ze elk seizoen voorstellingen kan bezoeken. En ze gaat vaak, dus ja, ze maakt er ook tijd voor vrij.
0: Maar als je het op die manier doet, is het ook wel leuk, want dan kun je echt verheugen ook.
2: Ja, inderdaad.
0: Dan ben je alleen maar met het creëren van het geldpotje ermee bezig. Maar wat ga ik daar eens voor doen?
2: Ja, en dan heb je gewoon een hele lange periode dat je er ook naar uit kunt kijken, inderdaad.
3: Dan heb je het verdiend.
2: Ja, dan heb je het verdiend. Ja, ja, leuk. Paulien die zegt ook, ja zeker, ik ga graag naar musicals en concerten. Maar ze zegt wel, ja soms vind ik het wel echt te duur.
0: Nou, met name musicals.
2: Ja.
0: Dat zijn van die rondreizende circussen natuurlijk.
2: Ja.
0: Die ook Groningen, Martini Plaza bijvoorbeeld al aandoen. Dat is best wel aan de prijs.
2: Ja, ja. Precies.
0: Ja, ja.
2: Dus ze zegt, ja voor niet alles wil ik bijvoorbeeld meer dan 100 euro's neerleggen.
0: Zo, maar dat is ook heel veel. Want dat is allemaal meer mensen, mag ik aannemen dan toch?
2: Ja, dan zegt ze, ja, bijvoorbeeld de avond van filmmuziek.
0: Ja.
2: Dat is dan een heel groot iets.
0: Oké.
2: Dan zegt ze, ja, dat vind ik gewoon te duur.
0: Ja.
3: Er zijn natuurlijk enorme producties. Heel veel mensen die eraan meewerken.
2: Ja. Ja.
0: Ah, 100 euro, dat vind ik ook wel.
3: Zeker. Ja.
0: Zo.
2: Ja. Nou ja, goed, die mens moet ook allemaal betaald krijgen.
0: Ja.
2: Dus
0: nee,
2: ja, het
0: nee, natuurlijk.
2: Wel.
0: Maar ja, dat is wel een hap uit je portemonnee.
2: Nou, zeker. Ja.
0: Een avondje uit.
2: Ja, nou en Anneke die heeft het ook nog even over het aanbod. Die zegt, ja graag had ik echt een goed aanbod.

0: aanbod gezien in de theaters in Oost-Groningen op het gebied van klassieke muziek.
1: Oh, dat wordt gemist.
0: Ja, ja. Dus dat mist ze en dus gaat ze er niet heen. Maar ja, tijd en geld heeft ze er wel voor over.
1: Eentje nog? Of zijn we er doorheen?
0: Nou, Harry die heeft er al 5 gepland.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Ja, dus heel goed, Harry. Geregeld. Ja.
1: Voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over. Dat was gisteren ons lopend vuur. Rennekers 47% van de stemmen. Zit daarmee eens? Goed.

0: Sarah Burray en Love Song. En het is bijna 6:15. Nou, tijd dus voor het weer. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat een lekker weer gisteren, zeg.
1: Oh, het was fantastisch.
0: Man. Heerlijk.
1: Het was in eerste instantie misschien nog helemaal niet voor te stellen. Maar er was heel veel bewolking en er viel ook een beetje regen. En dan denk ik van, nou ja, komt het en uiteindelijk nog goud? Nou, en of het goud komt, is een dikke 27,5 graden in de stad. 17 graden op dit moment, bewolkt en dreug nog, dat nog wel. En de barometerstand doet zo'n 10 millibar. 27 graden in Visvliet, bewolkt 17,5 graden op dit moment met een motige zuidelijke wind. En in Roodschaal, bewolkt, dreug, 18 kilometer zicht, 18 graden op de thermometer. In augustus werd met 10 uur de zonderbie zo'n beetje 28 graden en de verdampte 5 millimeter. Ja, verdoof wat een hele andere dag. Het is in ieder geval al bewolkt. In Overtouw valt er dus wat lichte regen. En vanmiddag regent het soms in behoorlijk deur. En de temperatuur gaat maar uitkomen om in de bieden 18, 19 graden met een motige tot krachtige zuidwestse wind. In de loop van vanavond wat droog. En loter, denk loot op, met vannacht een minimum van 12 tot 14 graden in muin trekken en verspreid over de provincie buien. Kans op onweer, kans op windstoten. Maar er is ook wel zon. En met een motige tot harde zuidwesten, loten, noordwestenwind wordt 17 of 18 graden.
0: Ik heb een beetje idee, Hammer, dat die 18, 19 graden die vannacht al hadden.
1: Ja, het was een het is op dit moment in de dood 17, 18 graden. Dus ja, er komt nog een grootje bij.
0: Ja.
1: Het zit niks over.
0: Nee, precies.
1: Nee, het zit niks over. Nee.
0: Nou, dankjewel. Tot straks.
1: Tot zo.
0: Zo meteen gaan we het hebben over als je de portemonnee even flink moet rekenen. Momenteel, als je gaat tanken bij de benzinepomp.

0: Morgen staat en een keer in Garnijnen. Je rijdt toch met een grote vrees tegenwoordig langs de benzinepomp. Want bijna iedere dag is de prijs weer net een tikje hoger. Doordat de straat van Hormuz weer eens dicht is, blijven de benzineprijzen stijgen. Ja, dat valt op, hè. Dus ging Elwin daar maar eens over praten. Op straat, in Delfzijl.
1: Als ik zeg 2,71,2, wat zeg jij dan?
2: Ik heb werkelijk waar geen idee wat over heb.
3: De benzineprijs.
1: Ja, wacht eens even, ik ga een deurtje verder. De advies benzineprijs. U wist hem wel meteen.
3: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, toch?
3: Ja, ja, oprecht. Ja, ik ben net terug van vakantie. Daar tankten we nog voor 1,97.
1: Waar was dat?
3: België.
1: Ja, dat scheelt wel, hè?
3: Het scheelt enorm, ja. Ja.
1: Pas je nou een klein beetje je rijgedrag erom aan, of niet?
3: Ja, nee, helaas niet. In kleine dorpjes, je moet. Je komt er niet op de fiets. Maar ik werk in de thuiszorg, dus ik vind het wel heel wat om met je eigen auto dan overal heen te moeten. Want je verliest er zelf op.
1: En praten met de werkgever van, doe die kilometervergoeding een beetje omhoog?
3: Ja, gaat ook geen zoden aan de dijk zetten.
1: Ja, en thuiszorg op de fiets is ook wat, hè?
3: Zeker als je een groot gebied hebt wel, ja. Ja, dan kom je er ook niet.
1: Als ik zeg €2,71.
4: Brandstofprijs.
1: En wat vinden we daarvan?
4: Nou, uiteraard veel te duur.
1: Ja, ja?
4: Ja.
1: Merk je het zelf ook?
4: Nee.
1: Heel resoluut. Nee, ja, waarom niet?
4: Nee. Nou, in Winschoten is een tankstation is dat voor €2,12. Dus ik weet niet wat het probleem is.
1: Ja, dat zeggen we ook. Hè. In Winschoten zeggen we ook altijd van dat noemen we een beetje de tankboulevard. Ja, dan heb je een stuk of 4 pompstations om een rijtje. Dat zijn ook de goedkoopste van bijna heel Nederland. Hè?
4: Ja.
1: En bij dan al een klein beetje geluk?
4: Ik denk het wel.
1: Ja.
4: Want in Duitsland is het ook niet meer te doen.
1: Nee. De benzineprijs, adviesprijs.
5: Ja, maar luister, laat ze door naar Amerika. Maar eens een keer de gaskronen dichtdraaien. Of die kronen doorzout, die Trump. Laat hij maar eens eerst een keer door zichzelf.
1: Ja, want er is een oorlog door in midden Iran. Ben de prijzen zo hoog?
5: Ja, dat weet ik.
1: Ja.
5: Ik betaal nou net €2, €3 in Oeruzen, man. Maar als ik overal kijk, dan is het schrikbond.
1: Wordt autorijden steeds meer voor de elite, denk je, of niet?
5: Dat denk ik wel. Mensen willen veel geld hebben. Door is het voor hem, zoals wie. Waar ik loos niet in om hem straks op de fiets te staan.
1: Loor je hem nou ook volkens stoon of niet?
5: Ja, ja.
1: Ja, bewust ben je er wel mee bezig?
5: Ja.
1: En wanneer dan?
5: Alleen als ik naar de kringloop moet in Oeruzen. Dan gebruik ik hem. En voor boodschap. Maar voor de rest, nee.
1: Nee.
5: Dan lok ik hem gewoon stoon.
6: Nou, geen idee. Bij ons op de Schelling is het rond de €3.
1: Serieus?
6: Ja, serieus.
1: En heeft het te maken omdat het een eiland is, dat het dan vervoerd moet worden?
6: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: En dan bent u daarom nu in Delfzijl om te tanken?
6: Ja, ik denk, ga ik even door naar Delfzijl. Ja, maar dat was 2,41.
1: Ja, dat scheelt wel een hoop.
6: Ja, dat scheelt een heleboel.
1: Ja. En doet u dat wel eens dan? Dat u dan bewust...
6: Nou, ik heb hier een dochter in de buurt wonen, dus ik rijd dan echt heel weinig op de Schelling. En dan zorg ik dat ik aan de wal kan tanken.
1: Het is hopen dat het snel weer een beetje naar beneden gaat.
6: Dat hopen we maar.
1: Ja.
6: En gewoon Europa is één, zeggen ze. Maar waarom zijn die prijzen dan niet één?
1: Dat scheelt enorm, hè? Ik denk met de goedkoopste landen meer dan €1 per liter.
6: Ja, precies.
1: Nou, reken maar uit, 50 liter, 60 liter in een auto.
6: Ja.
1: Dat gaat echt wel tellen.
6: Ja.
1: Nou, tank ze hier dan.
6: Ja, precies.

zal eerlijk vertellen, ik dacht eerst dat dit broers waren, Max en Andy Grammer. Maar het is gewoon Max met Andy Grammer. En The Thing I Love draaien we graag bij ons op Radio Noord. En we weer regelmatig hier in de ochtendploeg. Nou, goedemorgen, welkom. Ik ga je straks vertellen na 7 uur wat het kamelenprobleem is. Dat op veel kantoren momenteel heerst. Het kamelenprobleem. Hoor je straks. Nu Kim Wilde en The Four Letter Word.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
4: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
3: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
5: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
3: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: En hier is Snort Nieuws met Mark Bogema.
7: Goedemorgen. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen om de opvang van asielzoekers na het vertrek van hulporganisatie Migrate. Sinds gisteravond is Migrate niet meer aanwezig om tenten uit te delen in Ter Apel. De actiegroep Platform Gerrit Krolbrug stopt per direct. Nu duidelijk is dat er geen tijdelijke fietsbrug komt tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug, heeft de groep besloten te stoppen. En zeiler Suzanne Huizer uit Stad reist vandaag af naar de Verenigde Staten voor het eerste Women's International Championship. Tot 19 september strijdt ze met Team Dutch Sail op de zeilregatta. Zenuwachtig is ze niet.
8: Het is wel gewoon gezonde spanning, zeg maar.
7: Meer nieuws om 8:30.
0: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Voordeeluitjes.nl, ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
11: Voordeeluitjes.nl. Prins Heerlijk slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
15: Radio Noord.
16: De ochtendploeg.
17: Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, even langs de prikklok. Straks koninklijk bezoek in het noorden en het bestrijden van een kamelenprobleem op kantoren. Nu Roxy Music.
18: Radio Noord.
19: Goedemorgen, Edwin.
20: Goedemorgen.

0: C-Music met altijd keurig in pak. Met stropdas, Brian Ferry en More Than This. En mocht je nog in het goede weergevoel van gisteren zitten, met het zonnetje, 5, 26 graden. Nou, vandaag is het wel een beetje anders. Het is een bewolkte dag, zegt Harma. Lichte regen in de ochtend. In de middag meer regen en 18 of 19 graden. En dan hopen we maar dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima hun regencape en paraplu meegenomen hebben.
1: Ja.
0: Of dat iemand dat voor hun doet. Ik denk dat
1: dat denk ik, ja, ja, ja.
0: Die komen vandaag, mocht je ze willen begroeten, naar het noorden. Die doen een dagje Drenthe streekbezoek. Ze beginnen in Veenhuizen, waar ze onder andere het gevangenismuseum bezoeken en ook de penitentiaire inrichting. Nou, dan worden ze waarschijnlijk wel weer vrijgelaten. Dan gaan ze naar onder andere Tinalo, naar Zeien. Ze gaan naar Assen en dan eindigen ze vanmiddag bij de buitenplaats in Eelde. Daarna zo'n 3:30 dan weer gaan vertrekken en uitgezwaaid worden. Dus mocht je nog even willen zwaaien, even willen kijken, dan kan dat vandaag bij onze buren in Drenthe.
2: Druk programma.
0: Nou, ze worden gereden, dat scheelt.
2: Ja, dat scheelt.
0: Ik weet niet of jullie beelden, ik zag ze gisteren pas, die beelden. Of jullie dat ook gezien hebben. Dat is een Nederlandse autocoureur, Luca Hartog. Nou, afgelopen weekend reed hij een race in China. En een Britse collega, Ollie Milroy, die was gecrashed. En die zat in een brandende auto.
1: Oh.
0: En die auto's hangen vol met camera's tegenwoordig. Ja. En Luke Hartog stopte naast die brandende auto. Speurde eruit, trok wat deuren weg. Je zag de brand, de vlammen echt uit die auto komen. Pakte op een gegeven moment ook een brandblusser. Ging blussen en slaagde erin om die Ollie Milroy uit de auto te krijgen.
1: Wow,
0: ja, echt super knap.
1: Oh ja, ik zie de foto hier voor me.
0: Die beelden zijn echt heel heftig om te zien. Gisteravond in het programma van Renze bij RTL 4... was Luke Hartog te gast. En hij werd bedankt door de vrouw van die Ollie Milroy.
3: Thank you so much for not only saving Ollie's life, but all the messages and the support since. It's been amazing. It's amazing how much I can love someone I have never even met yet, and I can't wait to hug you and be with your family and connect together, because I truly believe that you are meant to be connected to Ollie in some way.
4: Dankjewel. Doet wat met je natuurlijk.
0: Zo, natuurlijk. Ja, echt. Hij ligt in het ziekenhuis, 5 gebroken ribben, gebroken sleutelbeen, gebroken hand, gebroken vinger en een gekneusde long.
2: Weet je.
0: Maar als je de beelden ziet, dan valt dat nog ontzettend mee. Dat hij überhaupt overleefd heeft. Echt super knap wat hij gedaan heeft, die Luke Hartog. Indrukwekkende beelden. Ja, weten jullie wat kamelendagen zijn?
2: Nee.
0: Kamelenprobleem?
1: Nee.
0: Op kantoor? Nou, dat is de dinsdag en de donderdag. En als je dat in een weekje legt, zijn dat de piekdagen waarop mensen naar kantoor gaan.
2: Ah.
0: Okay. En als je dat dan zo visueel ziet, is dat een kameel. En dat noemen ze ook een kamelenprobleem. Want de dinsdag en de donderdag zijn nog steeds veruit de populairste dagen om kantoor te werken. Dat merk je ook op de wegen. Hè. Op dinsdag en donderdag staan de grootste files. Dus vandaag is een dag om naar kantoor te gaan.
2: Druk in de trein.
0: Druk in de treinen ook. Ja, even ter vergelijking. 65% van de kantoormedewerkers is er op dinsdag, 63% op donderdag, 19% op vrijdag.
1: Zo.
0: Ja. Merk je zelfs bij ons, hè, dat dan wat rustiger is.
2: Ja,
0: is
2: hier nu ook nog wat rustig, maar...
0: Ja, maar dat komt straks wel. Want het is een kamelendag. En dus willen ze ook proberen dat wat terug te dingen, wat gelijkmatiger te gaan verdelen. Dat is beter ook voor de treinen, voor op de weg en ook voor op al die kantoren. Dus zijn ze bij de Rijksoverheid inmiddels op kamelenjacht gegaan, zoals dat genoemd wordt, om personeel te verleiden om ook op andere dagen niet alleen maar thuis te werken. Want thuiswerken is nog steeds ontzettend in. Maar dat bijvoorbeeld woensdag lekker naar kantoor te gaan, omdat het dan ook daar wat rustiger is.
2: Ja, ja, hoe willen ze dat voor elkaar krijgen dan?
0: Nou ja, je kunt het aantrekkelijker maken met alle regelingen natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Bij de trein heb je ook al speciale tarieven op andere dagen en zo. Dat proberen ze ook allemaal voor elkaar te krijgen.
2: Misschien een lekkere lunch op vrijdag?
0: Nou ja, bijvoorbeeld.
1: Oeh.
0: Jij ziet voordelen voor ons gelijk hier.
2: Ja,
0: ja, ik snap het al.
2: Uitpakken hier.
0: Ja. En we gaan even terug naar 2008. Toen scoorde Ilse de Lange met So Incredible, een flinke hit in ons land.
1: Ja.
0: En dat nummer is weer helemaal in.
1: Oh ja?
0: Ja, dankzij, en daar gaan we weer, dankzij TikTok. Dankzij Aisha Vis, die werkt gewoon bij een winkel. En die maakt ook dansvideo's. Daar bereikt ze echt heel veel mensen mee. Tientallen miljoenen views haalt ze binnen met de dansvideo's. En ze heeft nu So Incredible erop gezet. Ja, en dat is dan weer opgepikt door allerlei influencers. Bijvoorbeeld door Jutta Leerdam. die dan Jake Paul uitlegt waarom dat in Nederland een grote hit is.
1: Oh.
0: Nou, Ilse de Lange heeft deze mevrouw, die Aisha Viss 22 is, ook maar eens even opgezocht. Daar hebben ze dan weer video's van geplaatst.
1: Oh, ja.
0: En ze bedankt haar met bloemen. Want gewoon 18 jaar later is So Incredible gewoon weer een hit. Dankzij TikTok.
1: Mooi.
0: Ja, zit ik niet op. Ja, zeker wel, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Oeps.
0: Nee, ja, is dat oeps?
1: Ja, wel veel tijd aan kwijt,
0: veel
1: hè?
0: Tijd, ja. Ah, je leert er wel van dansen. Ik ga Ilse de Lange even opzoeken. Leuk om zo even te draaien.

0: The Cure, Close to Me, was leuk. We waren gisteren met mijn vrouw het eten en we zaten op het terras. En er waren drie mannen, zaten het tafeltje verderop. En die mannen hebben de hele, waren mannen van mijn leeftijd, zeg maar, dus jong. En die hebben de hele, terwijl wij er zaten, alleen maar over muziek gesproken. En over The Cure. En dat was echt heel grappig. Ja, af en toe vang je dan de flat op. En ik dacht, dat is een leuk gespreksonderwerp.
1: Ja. Lopend vuur.
0: Maar daar gaan wij het nu niet over hebben. In onze lopend vuur gaat het over de landelijke staking in het openbaar vervoer morgen. Ja, dat is even schrikken. Als je nog niet wist, 24 uur, nauwelijks of geen bussen en treinen. Misschien een verdwaalde bus, weet je nooit helemaal. Hè? Maar in principe niet van 2 uur woensdagmorgen, dus morgen vroeg, tot 2 uur donderdagmorgen. De staking draait om de kabinetsplannen te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV zegt op te komen voor de bescherming van de WW en de WIA. Nou, die actie staat niet op zichzelf vandaag. Bijvoorbeeld is er ook een actie van overheidspersoneel in Den Haag. Ja, zo'n staking, dat heeft wel gevolgen voor bijvoorbeeld scholen en crèches, leerlingen die er allemaal naartoe moeten. Maar ook werkenden die via het openbaar vervoer naar het werk moeten, zullen de gevolgen ondervinden. Nou is het wel het dalletje in de kameelweken, hebben we net geleerd, de woensdag. Maar toch, hoe sta jij in deze discussie? Het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. Kijk ik even naar jullie.
2: Ja, ik heb er nu niet zo last meer van, want ik kan nou gewoon lekker fietsen. Maar voorheen moest ik wel echt ver reizen met de trein. Ja, dan was het wel minder geweest.
0: Als jij voor je werk bijvoorbeeld of voor scholen afhankelijk bent van het openbaar vervoer, is morgen een lastige dag.
2: Ja. Zeker.
3: Ja, lastig. Nou ja.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Of is het niet een lastige dag?
3: Jawel.
0: Nou ja, maar als jouw werkgever zegt, ja maar... Jij werkt op een crèche, daar komen die kinderen gewoon naartoe.
3: Ja.
0: En jij woont daar 20 kilometer bij vandaan of 30 kilometer vandaan. Zeg je, ja, maar je wordt wel verwacht hier morgen vroeg om 7 uur. Nou, kom er dan maar eens.
3: Ja,
0: als je geen autorijder hebt. Dat is hartstikke lastig. Ja. Aan de andere kant is zo'n actie ook niet voor niks.
3: Nee,
0: en is het voor onze toekomst, zeg maar, waar dan voor gestreden wordt. Met de bezuiniging op de VIA en de WW. Dus ja. Maar is er niet een te zwaar middel gelijk, is de vraag. Nou, ik ben heel benieuwd. We leggen het gewoon bij jou neer. Wij komen daar niet heel erg uit.
3: Nee.
0: Lastig onderwerp, maar misschien jij wel. Ja, jij zeker wel. Dus laat het ons weten. 050-3188-288. Even naar onze appen of bellen. Dan mag allebei, krijg je Daphne aan de lijn. Dat is sowieso wel leuk.
3: En, gezellig.
0: Ja, toch? Ja, en stemmen, dat is ook fijn. Dat doe je via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Tussenstandje nu, daar is wel redelijk 50-50. 54% van de stemmen zegt eens... het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking... is een te zwaar middel.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Zullen wij nog een paar jarigen doen? Zeker doen we nog een paar jarigen. Matthijs van Nieuwkerk is jarig. Bezig met een comeback, een nieuwe podcast uit. Hij gaat een quiz doen bij SBS6 en een muziekreisprogramma. 66 geworden vandaag, als gezegd. Helga van Leur, die toch vroeger altijd vertelde wat voor weer het zou worden. Daar is ze mee gestopt, hè. 56 geworden vandaag. Joep onder de Linden is jarig. Die kennen we vooral natuurlijk ook als... Bas Wouter Seaman.
3: Ah,
0: oh. Ja, inderdaad. Ja, ik zag
3: hij
0: kijken.
3: Hij vervelen ons.
0: 61, ja mooi hè. Plien en Bianca. 61, Joep onder de Linden. Corrie Konings is jarig. Zij wordt 75 vandaag. Treedt nog altijd op. Hè. En Alicia Beth Moore is jarig. 47. Alicia Beth Moore, die kennen we beter als Pink.

0: grunnige gedoes. Het komt er natuurlijk weer aan het eind van het jaar. Ik noteer deze vast even voor mijn lijstje. Pink is jarig vandaag. Just give me a reason. Die kun je krijgen om te luisteren zometeen naar het nieuws uit Groningen. Welke reden bijvoorbeeld om te luisteren, Mark?
1: Nou, dan hoor je bijvoorbeeld wat de toekomst in het verschiet heeft voor de Zummerbühne.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
0: Het is precies 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen om de opvang van asielzoekers na het vertrek van hulporganisatie Migrate. Sinds gisteravond is Migrate niet meer aanwezig om tenten uit te delen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zonder die tenten dreigen asielzoekers die 's nachts aankomen op straat te belanden. Zo sliepen in de nacht van zondag op maandag nog 12 mensen buiten. Zij konden nog wel rekenen op een tent van Migrate, maar dat is nu dus voorbij. De gemeente roept het Rijk en het COA op om snel met een structurele oplossing te komen. Aan het beneden Oosterdiep in Veendam is gisteravond een auto uitgebrand. De onbekende oorzaak vatte de auto vlam onder de motorkap. Een buurman ontdekte dat de wagen rookte en belde de brandweer. Die wist de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto flink beschadigd raakte. Zummerbühne krijgt toch een vervolg. Het muziektheaterproject werd 5 jaar lang gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen. De voorstelling van dit jaar, De Graanrepubliek, was nummer 5. Maar volgens artistiek leider Reinoud Douma gaat Zummerbühne gewoon door.
12: Ja, sommige mensen denken dat Zummerbühne maar 5 voorstellingen zou gaan maken. Dat komt ook omdat wij met steun van Nationaal Programma Groningen 5 jaar financiering hebben gekregen. Maar wij wisten eigenlijk al een tijdje dat we eigenlijk gewoon door moeten. Want het is zo leuk om elk jaar op een andere plek dit soort muziektheater te maken. Dus wij gaan ook na deze 5 jaar door met voorstellingen maken. Volgend jaar gaan we namelijk naar Veendam.
1: Wel kijkt de organisatie nog hoe toekomstige voorstellingen gefinancierd gaan worden. De actiegroep Platform Gerrit Krolbrug stopt per direct. Dat laat voorzitter Chris van Malkenhorst weten. De groep zette zich jarenlang in voor omwonenden van de brug in stad, die in 2021 werd aangevaren. Sindsdien is de brug gesloten voor autoverkeer. De actiegroep wilde een tijdelijke fietsbrug voor tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Nu duidelijk is dat deze er niet komt en dat de gemeente hier ook niks meer voor gaat betekenen, heeft de groep besloten te stoppen. De run van Winschoten bestaat dit jaar 50 jaar. Jarenlang deed Erik Blauw voor Radio Winschoten verslag van de ultraloop. Achter op de motor verzorgde hij het commentaar. Het was pionierswerk voor de lokale omroep, ook omdat er nog weinig bekend was over de hardlopers.
13: Je had eigenlijk alleen maar de naam, de leeftijd. En soms als ze een overwinning hadden geboekt dat jaar, had je dat ook nog. En dat schreef ik op in lijstjes en dat ging allemaal mee op de motor. Zodat je nog iets paraat had en nog iets kon melden als die loper dan voorop kwam te lopen.
1: En Suzanne Huizer uit Stad verwacht een mooi zeilavontuur in de Verenigde Staten. De 21-jarige student geneeskunde reist vandaag met team Dutch Sail af naar Newport, vlakbij New York, voor het eerste Women's International Championship. Huizer groeide op in Sneek en kreeg het zeilen daar van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Toen ze 2 jaar geleden ging studeren, kwam het zeilen op een iets lager pitje te staan. Maar dat veranderde snel toen ze werd uitgekozen voor Team Dutch Sail. Bang dat ze het zeilen verleerd is, is Suzanne niet.
14: Vanaf februari tot aan nu hebben we wel gewoon veel getraind. Dus nu ben ik daar niet onzeker over. Nee. Wel gewoon gezonde spanning, zeg maar.
1: De zeilregatta duurt tot en met 19 september. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
15: Waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
17: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
19: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
20: Goedemorgen, de Noordelijke Biobank Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Wie

0: Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. De noordelijke biobank Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. De biobank zoekt zo'n 16.000 familieleden van huidige deelnemers om zo een vierde generatie aan het onderzoek toe te kunnen voegen. Directrice Boukje Boertien van Lifelines.
1: 167.000 deelnemers, inwoners van Noord-Nederland, vormen de basis van Lifelines. Ze wonen in Groningen, Drenthe of Friesland. In de leeftijd van 0 tot 93 jaar. Een groot deel van die mensen zijn er nu nog steeds actief deelnemer. Hè. We hebben nu nog ongeveer 100.000 actieve deelnemers. En we zoeken familie van deze deelnemers.
2: Ik meld me aan omdat mijn oma of opa meegedaan heeft. Wat kan ik dan verwachten?
1: Ja, het is eigenlijk andersom. Jouw oma krijgt een berichtje. Heb jij familie van 40 jaar of jonger, woonachtig in Groningen, Drenthe, Friesland? Die mag meedoen met Lifelines.
2: Ja, waarom is het zo belangrijk dat er nieuwe mensen mee gaan doen?
1: Omdat onze 20 jaar lang volgen we die 167.000 mensen. Maar onze deelnemers worden ouder. En ik zelf ook. Hè. Ik was 35 jaar toen ik begon en nu ben ik 55. Dus reken maar uit. We hebben nu 3 generaties. En we hebben behoefte aan een 4e generatie.
2: Een van die deelnemers die 20 jaar geleden mee heeft gedaan en nu nog steeds meedoet is Isabelle Blaes. Isabelle, we lopen nu het hokje in. Wat ga jij hier doen in het hokje?
3: In dit hokje wordt mijn lichaamsgewicht gemeten en mijn lichaamslengte. Er staat hier een groot apparaat. Ik heb net mijn schoenen en sokken uitgedaan. En nu ga ik daarop plaatsnemen. Ik zal even de meting netjes uitvoeren eerst. Hè. Dat wordt dan.
4: Niet bewegen. De meting begint nu.
2: Niet bewegen. Inderdaad, ze staat helemaal stil. Hij gaat af op het vinkje. Wat heeft hij nou gemeten?
3: De meting nu was alleen mijn gewicht en lengte en BMI. Om te kijken of ik een gezond gewicht heb.
2: Ja, waarom ben jij 20 jaar

0: leden begonnen met meedoen?
1: Nou, dat had een beetje twee redenen. Ten eerste leek het me natuurlijk een hele handige check voor mijn eigen gezondheid elke 5 jaar. Maar ik vind het ook bijzonder hoe juist in Noord-Nederland, Friesland, Groningen, Drenthe, dat daar zoveel mensen al zoveel jaren gevolgd wordt, waar heel veel waardevolle informatie uitkomt, zodat ze kunnen kijken waar bijvoorbeeld ziektes ontstaan en waardoor, maar ook hoe mensen gezond kunnen blijven.
0: Gaat familie van jou zich opgeven?
1: Nou, ze zouden heel graag willen, maar ze zijn te oud. En de enige die zouden mogen deelnemen qua leeftijd zijn mijn neef en nicht. En die zouden dat ook wel willen, maar die wonen niet in het noorden.
0: Wie mogen er eigenlijk allemaal meedoen met Lifelines? Wie mag zich aanmelden?
2: Als je familie bent van een huidige Lifelines deelnemer, als je 40 jaar of jonger bent, en als je in Groningen, Drenthe of Friesland woont. Dus denk aan kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, partners. Dus bijvoorbeeld van mij mogen mijn kinderen en kleinkinderen zich aanmelden. En mijn partner niet, want die is te oud.
3: Lifelines-directeur Boukje Boutien was dat. Je hoort ook deelnemer Isabelle Blees. In een bijdrage van Jetse Koper. En zometeen de stal met politiepaarden. De Sontweg in Groningen vertrekt na tientallen jaren naar Friesland. Nou, waarom dat is, dat hoor je zometeen. En je hoort

0: Daryl Hall en John Oates en de Man Eater. Het is 7:45. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ik heb plan om te tennissen vanavond. Ik krijg net een appje binnen van mijn tennispartner. Die zegt, nou, die reservering van vanavond is onder voorbehoud van wat Harma nu gaat zeggen.
1: Nou, dan wordt het in de loop van de open wel beter.
0: Ja, we gaan vroeg in de avond.
1: Nou, dan zat waarschijnlijk nog wel nooit helemaal droog in.
0: Okay.
1: Nee, het is vandaag nooit zo'n geweldige dag als gisteren met 27, 28 graden. Trouwens, het oosten van Brabant en gisteren in Limburg, toen was dat een groen. Dat werd gewoon een tropische dag. Nee, vandaag zag het er allemaal minder fraai uit. De temperaturen van vandaag overdag liepen heel veel op die van afgelopen nacht. Er komt een beetje bij. 18, 19 graden met vermeens aangedurigens wat lichte regen. Maar ook nog lange droge perioden. Maar vanmiddag, ja, dan reed het soms toch wel even wat harder. En de temperatuur dus die 18, 19 graden met een motige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van de avond wat droog. In Loten kloot op met vannacht 12 tot 14 graden als minimum. In Maan verspreid over de provincie buiten, mogelijk met onweer in windsteun. Maar er is ook wel zon en met een motige tot harde zuidwest tot noordwestenwind. Nog een beetje droog, 17 of 18 graden.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. We gaan het hebben over paarden, want de stal met politiepaarden, de Zondweg in Groningen, vertrekt eind dit jaar naar Friesland, naar Haskerhorne. En daarmee komt na tientallen jaren een eind aan de stal, aan de Zondweg in Groningen. En daarvoor ook op andere plekken in de stad. Ja, de manege maakt plaats voor een nieuwe woonwijk, Stadshavens. Verslaggever Remco in het Hof was bij een les van instructrice Ebelien Nieboer. Ebelien Nieboer is hier, ja.
2: Mensen, we beginnen gewoon straks even lekker met de paarden even losrijden.
3: Oké, gaan we de volte even sluiten. Dus geleidelijk aan maak je de volte kleiner.
4: De communicatie tussen ruiter en paard, en dat moet gewoon goed zijn. Dressuur is eigenlijk de basis van alles, maar ook zeker de basis voor politieruiters. Nou, je merkt op een gegeven moment, hè, we werken daarom ook het liefst met vaste combinaties van ruiter en paard. En je merkt op een gegeven moment gewoon dat, ja, je hoeft maar ergens aan te denken en je paard doet het al voor je. Om te kunnen starten met de opleiding moet je in eerste instantie al politieagent zijn. Je moet een aantal jaren straatervaring hebben en dan volgt er eigenlijk best wel een hele pittige selectie. En dan gaan we gewoon kijken of ze het überhaupt in zich hebben om opgeleid te worden als politieruiter.
3: We gaan zo de ME-formaties gaan we oefenen. Hebben we in het verre verleden ooit eens één keer gedaan. Dus we gaan het eerst gewoon even een stap doen, even in alle rust, dat iedereen weer zijn positie weet.
0: Ja, paarden en daarvoor Ebelien Nieboer, zij is instructeur bij de bereden politie in Groningen. De verhuizing naar Friesland betekent voor Groningen niet dat er geen politiepaarden meer op straat te zien zijn. De noodzaak voor paardeninzet wordt nu gewoon per gebeurtenis beoordeeld. Zometeen reacties op ons lopend vuur met de stelling: het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. En de kennis hoorden ze net al heel even kort. De troubadours.

0: En die nacht die is net voorbij en overgegaan in de dinsdag 8 september. De troubadours en in de nacht. Lopend vuur. Morgen, 9 september, is er een landelijke staking, een 24-uur staking, in het openbaar vervoer. Niet of nauwelijks bussen of treinen dus. Staking draait om de kabinetsplan om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV zegt op te komen voor de bescherming van de WIA en de WW. Acties zijn niet op zichzelf, zijn veel meer acties. Maar heeft natuurlijk wel gevolgen. Als jij ergens naartoe moet, wordt dat morgen wel een stukje lastiger. Een platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel, is ons lopend vuur. Wat komt er allemaal binnen op 050-3188-288, Daphne?
1: Ja, Cor zegt, de vraag beantwoordt zichzelf al. Je zult maar een afspraak hebben in het ziekenhuis of een andere belangrijke plek. Koos die twijfelt wat, net zoals wij eigenlijk eerder al. Hij zegt, het is een zwaar middel en het brengt duizenden mensen in een lastig parket. Maar een paar spandoekjes en een megafoon zetten vaak ook geen zoden aan de dijk. Ik begrijp het wel, maar ik heb toch een beetje mijn twijfels. En Freddy zegt, alles en iedereen die strijdt tegen dit kabinet steun ik onvoorwaardelijk. Dus nee, het is niet een te zwaar middel. Sterker nog, ze mogen wat mij betreft het OV ook voor langere tijd platleggen.
0: Freddy hoeft nergens heen, denk ik.
1: Nee, precies. Kenneth, die zegt nog, deze staking was van tevoren al bekend, dus tijd genoeg gehad om afspraken te verzetten, of tenminste een oplossing ervoor te zoeken, zodat jij woensdag er geen moeite mee hebt dat er gestaakt gaat worden.
0: En toch zul je morgen op station mensen zien die...
1: Absoluut.
0: Dat is altijd zo, ja. Platleggen voor het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 53% van de stemmers is het ermee eens. Straks naar achten, onder andere de run van Winschoten. Nu Joshua Caddison.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
9: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
8: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
10: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
8: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: En hier is Nooit Nieuws met Mark Bogema.
12: Goedemorgen. Een minderjarige jongen uit Groningen is zaterdag in Friesland aangehouden op verdenking van overlast en bedreiging. Bij de aanhouding mishandelde hij een agent. De agent heeft aangifte gedaan. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen om de opvang van asielzoekers na het vertrek van hulporganisatie Migrate. Sinds gisteravond is Migrate niet meer aanwezig om tenten uit te delen in Ter Apel. En de noordelijke biobank Lifeline nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Lifeline verzamelt al sinds 2006 gezondheidsdata waar onderzoekers over de hele wereld onderzoek mee kunnen doen. Maar er zijn nieuwe deelnemers nodig, zegt directeur Boukje Boertien.
13: We hebben nu 3 generaties en we hebben behoefte aan een 4e generatie.
12: Meer nieuws hoor je om 8:30.
11: En Radio Noord verkeersinformatie, Daphne.
14: De N355 buiten Post richting Groningen. Tussen Zuidhoorn en afrit Hoogkerk. Daar staat 4 kilometer file. En daar doe je er 11 minuten langer over. De N386 Hogezand richting Vries tussen Annen en de aansluiting met de A28. 3 kilometer file en 9 minuten vertraging. En dan nog de A7 Heerenveen richting Groningen tussen Marum en Leek. Daar staat 4 kilometer file en daar doe je er 5 minuten langer over.
15: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
16: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hogezand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hogezand, natuurlijk.
20: Geen caravan weer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
21: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
22: Radio Noord. De Ochtendploeg.
23: Met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen, komend weekend is de run van Winschoten. Erik Blauw was jarenlang verslaggever, ook voor ons, voor Radio Noord. Hij blikt straks terug op jij zijn jaren.
24: Radio Noord. Goedemorgen.

0: in de ochtendploeg op Noord. And nothing's gonna stop us now. Ja, de run van Winschoten komend weekend weer bestaat dit jaar 50 jaar. Er ligt dan ook heel wat hardloophistorie in de straten van de Molenstad. De wedstrijd over 100 kilometer in 1991 was bijvoorbeeld een hele spannende. En Erik Blauw was er toen bij als verslaggever voor Radio Winschoten. Kijkend naar de beelden uit dat jaar kwamen de herinneringen bij hem boven. Hij zat er met de neus bovenop, achterop de motor.
1: Ik vraag even aan mijn motaat, Stef Wiera. Hoe hard loopt hij ongeveer, Stef?
2: Dat is 17 kilometer per uur.
1: Oké, u heeft het gehoord, misschien 17 kilometer per uur draait deze man op dit moment. Wie weet kan hij het volhouden. Wij laten ons even weer afzakken naar de mensen hierachter.
3: We hadden natuurlijk die eerste ronde als de mobiele phoneverbinding. Dat had wel iets hoor. Dat was heroïs, het kraakte, soms deed het niet achter op het parcours. Ja, en na een aantal jaren zijn we overgestapt op mobiele zenders. Eigenlijk was het veel te mooi voor achter op de motor. Je hoorde die motor bijna niet meer. Dus we hebben wel eens terugverlangd ook weer naar die tijd van mobiele phones.
4: Applaus, ja! En daar is het dan, dames en heren. Kijk eens, daar gaan ze vertrekken.
5: Dit is Radio Winschoten, sportlokaal met de run.
3: Daar ben ik zelf in beeld achter op de motor met Sumjek die de eerste 30, 40 kilometer er vandoor ging. Je had eigenlijk alleen maar de naam, de leeftijd en soms als ze een overwinning hadden geboekt dat jaar had je dat ook nog. En dat schreef ik op in lijstjes en dat ging allemaal mee op de motor. Zodat je nog iets paraat had en nog iets kon melden als die loper dan voorop kwam te lopen.
1: Heftige ontwikkelingen in de koers. Jan Sumjek loopt op dit moment op Bovenburen richting Beersterweg. Hij is nog een meter of 200-300 van die weg verwijderd. Maar wat gebeurt daar achter hem? Er zijn twee mensen die zich losgemaakt hebben uit die kopgroep. En het zijn niet de minste, laat ik dat meteen voorop zeggen. Het is Jean-Paul Praat uit België. Die momenteel hier zich los heeft gemaakt met Constantin Santalov. Je zou het bijna door elkaar gaan houden. Die twee die hebben de handen ineen geslagen. Die zijn onderweg naar Sumjek. Sterker nog, het gaatje is nog maar 50 meter ten opzichte van Sumjek.
3: En daarachter, dit was echt een run met een wedstrijd. In plaats van een optocht, hè, zoals je dat zo vaak ziet. Hier zijn ze bij elkaar. En ik kan mij herinneren dat er op enig moment ook sprake was van die lichamen die krijgen zoveel te verduren. Er was ook echt sprake van darmkrampen bij Jean-Paul Praat. En ik weet nog dat hij ergens bij het Hofplein, Hofstraat, dat hij daar een paadje op gelopen is en dat hij daar achter een conifeer zijn behoefte moest doen. Waarna hij toch gewoon de kop weer pakte en weer uitliep op de Rus Constantin Santalov.
1: Wat verdorie zeg, wat een tempo hier. En dat gebaar, hè. Hey Stef, je hebt het gezien, hè, op de motor, dat gebaar.
2: Fantastisch, fantastisch.
1: En wij zaten er als enige dichtst bij. Iedereen zat ernaast. De krant en ook het stationaal was er niet bij aanwezig. Maar wij hebben het gezien. Het moment dat Constantin Santalov zijn vingertje optilde naar Jean-Paul Praat en zegt van... Hier ben ik en zorg nou maar dat je me volgen kan. Wat een demarage, drop en erover.
3: Hier komt hij binnen, finish. Hier draait hij rechtsaf, het plein op. En dan loopt hij zo de hal in. Daar is hij. 6:20:26 uit mijn hoofd. 6:20:26, wat een tijd jongens. Ongelooflijk. Wat zijn dit atleten. Toptijd. Ja, prachtig. Manifestatiehal op zijn kop, die hal die missen we hè. Daar komt hij.
6: De putsch van Santalov.
3: De putsch van Santalov. En wat een humor had die man. Geweldig.
0: Leuk om,
3: super,
0: om
3: dit terug te zien. Ja. Echt geweldig.
0: Nou, dat vonden wij ook. En om terug te horen trouwens ook. Erik Blauw werkte ook jarenlang als verslaggever bij de Sport voor Radio Noord. En toen in 1991 als verslaggever van Radio Winschoten. Bij de run van Winschoten. Bijdrage gemaakt door Henk Elderman. Zometeen Summerbühne krijgt een vervolg in Veendam. En we gaan op zoek naar Ronald Niemeyer. Hij moet ergens zijn voor Worstleiden. MUZIEK

0: weet jij het ook? Is zometeen de grote vraag. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Hoogstijden.
0: We hebben onze WhatsApp-telefoon het even 3 keer getest. Flink opgepoetst, hij ligt hier klaar om jouw antwoorden binnen te krijgen. Antwoord op de vraag, Hoogstijden, waar is Ronald Niemeyer? Die heeft een aantal aanwijzingen voor je. En als je die volgt, kom je uiteindelijk, als het goed is, bij het goede antwoord uit. En bellen we jou misschien wel terug zo, over een half uur ongeveer. Wel opnemen. Maar ja, als je niet opneemt, dan bellen we iemand anders.
2: Ja, zo snel kan dat gaan, hè?
0: Voor de eerste aanwijzing neemt Ronald even de tijd.
3: Jongen, dat was voor mij ook een wen. Want van deze ploosnoom had ik nog nooit gehoord. Ik moest hem ook in goud lezen, want hoe spreek je het uit? Mag duidelijk wezen, het is een ploosnoom in ons provincie. Een bijzondere ploosnoom, want ik kon hem nooit. En het is in de gemeente Westerwolde. Dat is de eerste aanwijzing. Qua, net of je er wat aan hebt. Maar het gaat dus om een bijzondere ploosnoom.
0: Ja,
2: zo.
0: Dat is nog een, en dat Ronald deze plaatsnaam zo niet kende, dat is wel bijzonder, hoor.
2: Die is toch overal geweest met dat busje, zou je zeggen?
0: Overal geweest, zou je zeggen. 050-3-1-8-8-2-8-8. Dat jij het wel weet en het plaatsje wel kent.
3: Jongen, dat was voor mij ook een wen. Want van deze ploosnoom had ik nog nooit gehoord. Ik moest hem ook in goud lezen, want hoe spreek je het uit? Mag duidelijk wezen, het is een ploosnoom in ons provincie. Een bijzondere ploosnoom, want ik kon hem nooit. En het is in de gemeente Westerwolde. Dat is de eerste aanwijzing. Net of je er wat aan hebt, maar het gaat dus om een bijzondere ploosnoom.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. En om het je wat makkelijker te maken, straks uiteraard de tweede en ook de derde aanwijzing.

0: vast onderdeel van de Passion, dit nummer, hè. Ieder jaar weer. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Je hoorde de Frank Boeijengroep in de ochtendploeg. Het is 20 over 8. En er komt een vervolg na 5 edities op Zummerbühne. Afgelopen weekend was de laatste voorstelling van de Graanrepubliek. Met een totaal van 25 voorstellingen. Het afbreken is inmiddels begonnen. En dat is een mooi moment om vooruit te kijken. Want ook volgend jaar zal er een voorstelling zijn van Zummerbühne. Vertelt artistiek leider Reinoud Dauma.
1: Ja, wij zijn ontzettend blij met deze voorstellingreeks. En dat dat dan 25 avonden zo uitpakt. Ook nog uitverkocht. Je kan je voorstellen dat wij heel gelukkig daarmee zijn.
2: Toch nu aan het afbreken. Maar er wordt alweer gekeken naar volgend jaar. Want het gaat gewoon door.
1: Ja, sommige mensen denken dat Zummerbühne maar 5 voorstellingen zou gaan maken. Dat komt ook omdat wij met steun van Nationaal Programma Groningen 5 jaar financiering hebben gekregen. Maar wij wisten eigenlijk al een tijdje dat we eigenlijk gewoon door moeten. Want het is zo leuk om elk jaar op een andere plek dit soort muziektheater te maken. Dus wij gaan ook na deze 5 jaar door met voorstellingen maken. Volgend jaar gaan we namelijk naar Veendam.
2: En hoe gaan jullie dat financieel doen als dat van Nationaal Programma Groningen wegvalt?
1: Ja, dat is nog niet 100% in kannen en kruiken. Maar we hebben te horen gekregen dat Nijbegun vanuit de sociale en de economische agenda ook eigenlijk van plan is om Zummerbühne te gaan steunen. En dat is fantastisch, want dan kunnen we doorbouwen.
2: Ja, want inderdaad, dat betekent, neem ik aan, heel veel.
1: Ja, en het ook toegankelijk houden. Hè? Dus dat niet die kaartjes nog weer veel duurder moeten worden. Maar dat ook de mensen die misschien niet heel vaak naar het theater gaan, toch in hun eigen regio dit soort voorstellingen kunnen zien.
2: Ja, dus kun je eigenlijk wel concluderen dat het gewoon doorgaat?
1: Wij gaan sowieso door, ja.
0: Artistiek leider Reinoud Dauma van Zummerbühne in gesprek met Elvin Baas. Volgend jaar volgende halte, dus Veendam.
3: Voorstijden.
0: Dat is niet het goede antwoord, kan ik sowieso. Zullen we nog een keer dat hele lange omschrijving?
4: Ja, is goed.
0: Haal ik even koffie.
5: Jongen, dat was voor mij ook een wen. Want van deze ploosnoom had ik nog nooit gehoord. Ik moest hem ook in goud lezen, want hoe spreek je het uit? Mag duidelijk wezen, het is een ploosnoom in ons provincie. Een bijzondere ploosnoom, want ik kon hem nooit. Het is in de gemeente Westerwolde. Dat is de eerste aanwijzing. Net of je er wat aan hebt. Maar het gaat dus om een bijzondere ploosnoom.
0: Ja, nou, hebben we daar wat aan of niet? Ik denk dat we wat weg kunnen gaan strepen, Daphne.
6: Nou, best wel wat. Norbert, die kwam met Klontjesbuurt.
0: Oh, dat is een mooie.
6: Ja, Wipco dacht aan Jipsingboer Mussel.
0: Ja.
6: Raymond, Harry, Jantina en nog veel meer anderen dachten aan Ter Wupping.
0: En allemaal Nightgoud. Ronald kende die plaatsen, denk ik ook wel.
6: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Papa, doe dan een tweede aanwijzing erbij.
5: Ik ken ze vast. Lekkere broden of pizza's maken. In de open natuurlijk, hè.
0: 050-3188-288 met deze tweede aanwijzing.
5: Ik ken ze vast. Lekkere broden of pizza's maken. In de open natuurlijk, hè.
0: En de grote vraag is,
7: Bostijden.
0: En als je het weet, dan heb je ons en anders straks na 8:30 een nieuwe aanwijzing. Om 8:30 natuurlijk het Groningse nieuws. Wat zit daarin, Mark?
8: Ja, dan hoor je over een minderjarige Groninger die zich in Friesland in de nest heeft gewerkt.
0: Horen we zometeen meer over na een glaasje water voor Mark. En no doubt voor jullie thuis. Don't speak.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Het is bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Mark.
9: Goedemorgen. Een minderjarige jongen uit Groningen is zaterdag in Friesland aangehouden op verdenking van overlast en bedreiging. Bij de aanhouding mishandelde hij bovendien een agent. Dat gebeurde aan de Salomon Levi-stitte in de Westereen. De jongen was aanvankelijk op de vlucht geslagen, maar werd later in de omgeving opgespoord. De agent die door de jongen werd mishandeld, heeft aangifte gedaan. Op de Ipo Haimaweg in Doezum zijn gisteravond meerdere gewonden gevallen bij een aanrijding tussen twee auto's. Daarbij waren ook kinderen betrokken. In ieder geval 2 kinderen en 1 bestuurder zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van de verwondingen is niet bekend. Bij het ongeluk sloeg 1 auto over de kop, waarna hij aan de andere kant van de sloot terechtkwam. De andere auto raakte ook beschadigd. In 1 van de auto's zat een hond, die bleef ongedeerd. De noordelijke biobank Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Lifelines verzamelt al sinds 2006 gezondheidsdata waar onderzoekers van over de hele wereld onderzoek mee kunnen doen. De biobank zoekt zo'n 16.000 familieleden van huidige deelnemers om een 4e generatie aan het onderzoek toe te kunnen voegen. Isabelle Blaes is een van de deelnemers en vertelt waarom ze meedoet.
10: Ten eerste leek het me natuurlijk een hele handige check voor mijn eigen gezondheid elke 5 jaar. Maar ik vind het ook bijzonder hoe juist in Noord-Nederland, Friesland, Groningen, Drenthe, dat daar zoveel mensen al zoveel jaren gevolgd wordt, waar heel veel waardevolle informatie uitkomt, zodat ze kunnen kijken waar bijvoorbeeld ziektes ontstaan en waardoor, maar ook hoe mensen gezond kunnen blijven.
9: Lifelines heeft geld gekregen vanuit het Nationaal Programma Groningen, waardoor het nu mogelijk is om nieuwe deelnemers te trekken. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen om de opvang van asielzoekers na het vertrek van hulporganisatie Migrate. Sinds gisteravond is Migrate niet meer aanwezig om tenten uit te delen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zonder die tenten dreigen asielzoekers die 's nachts aankomen op straat te belanden. Zo sliepen in de nacht van zondag op maandag 12 mensen buiten. Zij konden nog wel op een tent van Migrate rekenen, maar dat is nu dus voorbij. De gemeente roept het Rijk en het COA op om snel met een structurele oplossing te komen. En de stal met politiepaarden aan de Sontweg in Groningen vertrekt eind dit jaar naar het Friese Haskerhorne. Het gaat om 15 politiepaarden die moeten verhuizen om plaats te maken voor woningbouw. Daarmee komt na tientallen jaren een einde aan de stal in Groningen. Wel kunnen de paarden nog steeds worden ingezet in onze provincie, bijvoorbeeld tijdens wedstrijden van FC Groningen. Van tevoren wordt de paardeninzet per incident beoordeeld en gepland. Politieruiter word je overigens niet zomaar, vertelt instructrice Ebelien Nieboer.
11: Om te kunnen starten met de opleiding moet je in eerste instantie al politieagent zijn. Je moet een aantal jaren straatervaring hebben. En dan volgt er eigenlijk best wel een hele pittige selectie. En dan gaan we gewoon kijken of ze het überhaupt in zich hebben om opgeleid te worden als politieruiter.
9: Nou, laten we hopen dat ze vandaag niet nodig zijn. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Dankjewel, Mark. Verkeersinformatie dan, Daphne.
12: De N355 buitenpost richting Groningen tussen Zuidhoorn en afrit Hoogkerk. Daar staat 3 kilometer file en 6 minuten vertraging.
8: Dankjewel. En waar is Ronald dan? Waar staat hij vast?
13: Ik ken ze vast. Lekkere broden of pizza's maken. In de open natuurlijk, hè?
8: Dan blijft hij nog even. 050-318-288.
14: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis, al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
15: Riga.
16: Riga Keukens. Daar word je blij van.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Riga.
16: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
15: Riga.
16: Riga Keukens, daar word je blij van.
19: Mulders Meubeldorp.
20: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
21: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
22: De Ochtendploeg
23: met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, duizenden Groningers hebben moeite met lezen en schrijven. Taalhuizen in onze provincie vragen deze week extra aandacht voor laaggeletterdheid. In de week van lezen en schrijven en over lezen en schrijven ga ik zo praten.
24: Radio Noord.
25: Goedemorgen.

0: Stay the Night. Uitnodiging van James Blunt. In Groningen zijn duizenden mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat betekent dat ze moeite hebben met bijvoorbeeld het invullen van belangrijke formulieren. Lezen van brieven bijvoorbeeld. Om deze mensen te helpen zijn er verschillende taalhuizen. Die organiseren deze week extra activiteiten om laaggeletterden te helpen tijdens de week van lezen en schrijven. Kibbelie van Rij is taalhuiscoördinator in Westerkwartier. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat verstaan jullie onder laaggeletterdheid?
1: Laaggeletterdheid zijn mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Daarbij ook wel een beperkte digitale vaardigheden beschikken.
0: En waar lopen ze dan in de praktijk tegenaan?
1: Nou ja, bijvoorbeeld wat we tegenwoordig zien is dat heel veel organisaties willen graag dat we uitgaan van digitale vaardigheden. Dus dat mensen weten hoe ze zich online al kunnen aanmelden voor een afspraak bijvoorbeeld. En als jij een beperkte digitale vaardigheden beschikt, dan is dat best wel een ingewikkeld proces.
0: En dat betekent dat je dan misschien wel een beetje buiten de samenleving komt te staan?
1: Ja, ook wel. En ook wel wat moeilijker mee kan komen. En daardoor ook niet genoeg of om helemaal mee te kunnen gaan in de maatschappij. Ja,
0: ja. En toen ik net zelf zei duizenden mensen, dacht ik, dat is ook echt wel heel veel eigenlijk.
1: Het zijn er ook ontzettend veel. Je moet je voorstellen, het zijn ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar. Dat zijn ongeveer 1 op de 5 mensen in Nederland die dus daar moeite mee hebben.
0: En hoe bereiken jullie die mensen dan? Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je daar last van hebt, als je dat overkomen is, omdat wat voor reden dan ook, dat je daar niet heel open over bent.
1: Nee, het is ook een heel erg lastig. En sommige mensen schamen zich daar ook al voor. En wat wij vanuit taalhuizen doen is, wij willen nog steeds onszelf op de kaart zetten door juist op een laagdrempelige manier ondersteuning bieden aan volwassenen die dus aan hun basisvaardigheden willen werken. En dat doen we aan de hand van bijvoorbeeld workshops aanbieden. Wij bieden in ons taalhuis 1-op-1 trajecten. En dat betekent dat je dan met een vrijwilliger kan werken aan, nou, bijvoorbeeld lezen of schrijven of digitale vaardigheden. Maar stel ook, je hebt een brief die je hebt ontvangen, wat je niet helemaal goed begrijpt. Daar kun je ook terecht bij ons. En dan gaan we samen kijken wat we voor jou kunnen betekenen. Ja.
0: Maar merken jullie dan, ondanks het wat je er allemaal doet voor die mensen, dat het nog wel een enorme drempel is om bij jullie binnen te stappen? Of jullie te benaderen?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Het is en blijft moeilijk om de eerste stap te nemen. En wij willen juist laten zien, bijvoorbeeld in de week van lezen en schrijven, wie wij zijn en waar je terecht kan. En daardoor organiseren we in de week van lezen en schrijven op andere plekken ook workshops. Dus wij hebben bijvoorbeeld een pop-up taalhuis die we organiseren. Of juist een

0: een koffietafel midden op een plein in het dorp of een stad. En op die manier hopen we dan ook zichtbaar te zijn en dat mensen op ons afstappen en hun vraag of juist ons willen vertellen waar ze behoefte aan hebben.
1: Ja, en deze week nog meer aandacht daarvoor. Wat gaan jullie bijvoorbeeld doen?
0: Er zijn verschillende workshops georganiseerd. Er zijn taalwandelingen georganiseerd. Er is ook een kookworkshop georganiseerd. Waarbij je dan een recept gaat lezen, mensen gaat ontmoeten en samen gaat eten. En daardoor op een heel ontspannen en laagdrempelige manier aan de slag gaat.
1: Dank voor de uitleg, Kimberly van Rij van het Taalhuis. Over de week van de laaggeletterdheid. De week van lezen en schrijven. Zo moet ik het zeggen. En zometeen. Dan zoeken we Ronald Niemeyer op. Die moet ergens zijn in de provincie. De grote vraag is, waar sta je? Als jij het weet, mag je ons appen. En anders luisteren we straks nog even naar de derde aanwijzing.

0: Duitse band. Midden jaren 80. Propaganda en Jewel Eye to Eye. We nodigen je uit voor een duel om, met ons eigenlijk, hè, om te raden waar Ronald is.
1: Ik ken ze vast lekkere broden of pizza's man. In de open natuurlijk, hè? Ja.
2: Morgen komt vaak binnen.
0: Morgen, ja.
2: Ja. En Godlinsen zag ik ook nog één keer binnenkomen.
0: Dat zou best eens kunnen zijn, familie die daar woont.
2: Ja, die Italiaans is pakt.
0: Met Santanera, met... ja, toch? Pizza's. Ja, zou zomaar kunnen. Maar uit goud, dan doen we nog één aanwijzing. Bij Ronald.
1: Ik ben in een streekje vlakbij Bhutange. En er is ook een wandelroute in de buurt.
0: 050-3188-288.
1: Ik ben in een streekje vlakbij Bhutange. En er is ook een wandelroute in de buurt.
3: Bosteiden.
0: Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, als je er lang blijft staan, wordt hij vanzelf weer nat, denk ik, hè?
4: Ja, maar ik heb hier op dit moment zon.
0: Oh.
4: Ja.
0: Nou, dan komen we naar je toe.
4: Wat, sorry?
0: Dan komen we naar je toe nu.
4: Ja, nee, ja. Dat is gewoon, ja. En dat is toch, de bewolking die geeft toch wat ruimte voor wat zon. Maar ja, op de radar is de zon dat bewolkt is. Dus ja, het ben echt goed. En de bewolking boven het van een man hem op dit moment. En voor de rest, ja, de kinderen van mij zien hierdoor wel eens wat lichte regenval. En in de loop van de middag, dan gaat het wat harder regen. Ja, dan regent er ook behoorlijk wel deur, soms. Temperatuur komt nooit hoger dan 18, 19 graden. En de wind, motig tot krachtig, komt uit het zuidwesten. Dan in de loop van de open wordt het droog. En vannacht in Kloten ook redelijk op. Met zo'n 12 tot 14 graden als minimum. En maar, ja, wordt ook wel weer een andere dag. De wind draait naar het noordwesten motig tot hard. En we hebben te maken met verspreiden over de provincie buiten. Mogelijk met onweer en windsteun. En de temperatuur 17 of 18 graden.
0: Dankjewel.
1: Ik ben in een streekje vlakbij Bhutange. En er is ook een wandelroute in de buurt.
0: 050-3188-288. En blijf bij je telefoon. Maar misschien...

0: Swinder.
1: Hoogstijden.
0: En Noorstad. Nou, we gaan iemand terugbellen. Iemand die het heeft weten te raden. En het was een moeilijke vandaag. Zelfs Ronald, die er was, had er nooit van gehoord.
2: Nee.
0: Belde die.
2: Bijzonder, hè?
0: Ja, dat is heel bijzonder inderdaad.
2: Dat nog kon gebeuren. Nou ja.
0: Dat wij Ronald nog iets kunnen leren over Grun.
2: Ja,
0: dat is ook mooi.
2: Dat is mooi, ja. Oeh, spannend. Altijd als hij vaker overgaat, dan denk ik altijd van, oh.
0: Jammer denk ik dan, als het misgaat.
2: Ja.
3: Goedendag. Dit is de voicemail van...
0: Oké.
2: Ja, volgende.
0: En waren meer goede antwoorden die binnenkwamen. Gelukkig.
2: Ja, gelukkig.
0: En dan gaan we gewoon iemand anders bellen. En die heeft een dikke mazzel. Als hij de telefoon opneemt, althans.
2: Nou, het duurde ook even voordat hij overging überhaupt, maar...
0: Altijd één.
2: Ja.
4: Met Arnold.
0: Dag Arnold, met Edwin. En Daphne.
4: Ja, goedemorgen.
0: Van Radio Noord. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Waar is Ronald?
4: Bakovens mee.
5: Ik ben in Bakovens mee. Bakovens mee. Zo spreek je het ongeveer uit, denk ik.
4: Oké.
0: Okay. Ja. Nou, dan had jij het ook goed uitgesproken volgens mij.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja. Moest je zoeken, moest je googlen of wist je het gelijk?
4: Ja, nee, ik moest wel even zoeken. Dat was best lastig, moet ik zeggen.
0: Is het moeilijk, hè?
4: Ja, best wel.
0: Ja. En het feit dat zelfs Ronald zegt, nou, dat wist ik heel even niet. Dat is toch wel opvallend ook.
4: Ja, klopt.
0: Ja. Maar jij hebt het goed. En het levert je een prachtige prijs op het weerstation van Radio Noord.
4: Nou, helemaal goed.
0: Komt jouw kant op binnenkort. Mee. Ja.
4: Nou, prima.
0: Ben ik blij om dat te horen. Heb je plannen voor vandaag, Arnold?
4: Ja, ik ben vrij vandaag. Dus, ja.
0: Wat doe je voor werk?
4: Niet al te veel. Ik ben bakker.
0: Ja, ben jij bakker? Wat leuk.
4: Ja, dat klopt.
0: Dat is normaal dat het heel vroeg opstaan natuurlijk.
4: Ja, dat valt tegenwoordig mee. We bakken tegenwoordig overdag.
0: Oh, echt waar?
4: Dus ik begin om 7 uur.
0: Oh, en vroeger moest je altijd wel vroeg opstaan dus?
4: Ja, ik ben er 40 jaar om 2 uur begonnen.
2: Oh.
0: Zo.
2: Ook wel een toepasselijk beroep bij deze
0: plaatsnaam. Ja, bij de bakoversnee. Ja, dat klopt.
4: Dat precies.
0: Ja. En waarom ben je vrij vandaag, zomaar?
4: Ja, als je wat ouder wordt, mag je wat minder werken. Hè? Dus ik denk nog dat heb ik 4 dagen. Dus,
0: zogeheten oude piepdagen is dat toch?
4: Ja, precies.
0: Nou, nu ik je toch in de lijn heb. Morgen is er een staking in het openbaar vervoer, 24 uur lang. Is dat een te zwaar middel of niet? Ons lopend vuur gaat erover.
4: Ik denk voor sommige mensen wel. Voor mij maakt het niet heel veel uit. Maar, als je wat wil bereiken, zul je toch op een of andere manier iets moeten doen.
0: Iets moeten doen,
4: ja.
0: Dus een beetje meer tussenin. Eens, oneens kan allebei voor jou.
4: Ja, nou, ja. Ik ben het in principe mee eens, hoor. Omdat wat de sociale zekerheid wat
0: te behouden.
4: Te krijgen, zeg maar.
0: Ja, precies. Ik snap het, Arnold. Dankjewel.
4: Ja.
0: Blijf nog heel even hangen voor alle gegevens.
4: Is prima.
0: Fijne dag.
4: Oké.
0: Ja, platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. Daphne, wat komt er bij ons binnen allemaal?
2: Ja, Saskia die zegt, ja, voor mantelzorgers is het geen ideale situatie. En Dennis die zegt, juist nee, dit is de enige manier om de regering te laten weten dat we dit soort aanpassingen waar de werknemers zelf voor sparen niet goed zien. Dus nou ja, die is weer het helemaal tegenovergestelde. Dorina die zegt, ja, het is helemaal terecht. Mag voor mij eigenlijk wel wat langer duren nog. Gea ook, soms kun je niet anders en is dit het enige middel. Rob die noemt het ook niet een te zwaar middel. Iedereen zou het werk voor een onbepaalde tijd neer moeten leggen tot de plannen van dit kabinet van tafel zijn.
0: Allemaal reacties die binnenkomen op 050-3188-288. Het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. Nou, reageer. 050-3188-288 en stem via rtvnoord.nl of de app van Noord. 52% van de stemmers is het eens met de stelling. Straks na 9 uur gaan we zeilen. Nou, wij niet, maar iemand die we gaan bellen. En je hoort het thema van onze top 3. En nu Harry Styles, American Girls.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: Libri-vuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
2: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
5: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
6: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
5: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
4: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
7: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
8: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
9: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
4: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het Groningse nieuws dan met Mark Bogema.
11: Goedemorgen. De noordelijke biobank Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Lifelines verzamelt al sinds 2006 gezondheidsdata waar onderzoekers van over de hele wereld onderzoek mee kunnen doen. Maar er zijn zo'n 16.000 nieuwe deelnemers nodig. Aan het beneden Oosterdiep in Veendam is gisteravond een auto uitgebrand. De onbekende oorzaak vatte de auto vlam onder de motorkap, maar een oplettende buurman schakelde de brandweer in. En Zummerbühne krijgt toch een vervolg. Hoewel de financiering vanuit het Nationaal Programma Groningen stopt, wil het theaterproject toch door, vertelt artistiek leider Reinoud Douma.
12: We gaan ook na deze 5 jaar door met voorstellingen maken. Volgend jaar gaan we namelijk naar Veendam.
11: Meer nieuws om 9:30.
10: En meer verkeersinformatie nu met Daphne Blanke.
13: De N355 buitenpost richting Groningen tussen Zuidhoorn en afrit Hoogkerk. 3 kilometer file en 6 minuten vertraging.
14: Bouw of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de appels van Oudebos.
15: Iets zoets.
16: Of de pruimen van Oudebos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudebos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
14: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
18: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
19: Radio Noord.
0: De Ochtendploeg.
19: Met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, zeilster Suzanne Huizer. Oetgrun doet mee aan het eerste Women's International Championship. Over haar avontuur vertelt ze zometeen.
20: Goedemorgen.

0: The Black Eyed Peas and I Got a Feeling. Voor Suzanne Huizer wacht een mooi zeilavontuur in de Verenigde Staten. De 21-jarige studenten geneeskunde hier in Groningen reist zometeen met Team Dutch Shell af naar Newport. Dat is vlakbij New York. Voor het eerste Women's International Championship. Suzanne, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Waar sta jij nu lichtelijk gestrest?
1: Ik sta in vertrekhal 3 van Schiphol. En we gaan zo op pad.
0: Ja. Nou, fijn dat je nog heel even aan de lijn kunt komen. Want wat is dat voor wedstrijd? Dat de Women's International Championship?
1: Ja, dat klopt.
0: En wat is het voor wedstrijd?
1: Dat is het WK. En we zijn op uitnodiging. Nodigen ze een paar landen uit. En dan zijn er 19 landen die er daar meedoen. En we gaan vanaf 15 tot 19 gaan we racen. En we gaan dus nu al heen om ook te trainen en de locatie te verkennen.
0: En waarom ben jij uitgenodigd om mee te doen?
1: Vanaf november tot februari afgelopen jaar hebben we een selectieprocedure gevolgd. En daaruit zijn 10 meiden geselecteerd om hier aan mee te doen. Dus zodoende. Dus ik heb me aangemeld voor de selectie.
0: Ja, want jij bent opgegroeid met zeilen bij het Snekemeer en de omgeving. Maar je hebt ook door je studie geneeskunde in Groningen heel lang niet gezeild.
1: Klopt. Ik ben op een gegeven moment naar Groningen gegaan om te studeren. Toen heb ik ervoor gekozen om even het zeilen op een kleine pauze te zetten. Dus ik heb toen 1,5 jaar niet gezeild. En toen kwam dit op mijn pad. En toen kon ik dit toch wel combineren samen met mijn studie. Dus kon dit er gewoon nog tussendoor.
0: Ja, maar is dat dan iets wat je niet verleert als je het 1,5 jaar niet doet?
1: Nou, het is de kennis die je hebt opgebouwd, die raak je niet meer kwijt. Maar het is wel, als jij stopt en anderen gaan door, dan lopen ze wel op je vooruit, zeg maar.
0: Ja, maar kennelijk heb je genoeg talent om dat dan weer in te lopen de afgelopen tijd.
1: Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik.
0: Ja. Hey, en wat verwacht je van die wedstrijd?
1: Er zijn sowieso heel veel nationaliteiten, dus dat is heel leuk. Dus we gaan heel veel nieuwe mensen ontmoeten. Je gaat heel veel nieuwe dingen leren. En het is op een locatie waar wij nog nooit hebben gezeild, dus dat is ook gewoon voor ons genoeg om te leren. Ik denk dat we vooral heel veel gaan leren en we moeten gewoon kijken waar we staan ten opzichte van de rest van de wereld. Dus dat is ook gewoon een beetje spannend, maar wel vooral gewoon heel erg leuk. Ja. En we hebben er gewoon lang naartoe gewerkt, dus nu, laat maar komen, hebben we ook wel een beetje.
0: Ja. Over 2 jaar wordt er ook gezeild in Amerika, Olympische Zomerspelen. Ja. Is iets heel gek als ik dat dan al noem, of niet?
1: Nou, dat is niet heel gek, want je zit natuurlijk wel in het zeilen omdat je uiteindelijk naar de Spelen wil. Nu is het zo dat LA wel al heel snel om het hoekje kijkt. En omdat ik dus wel ben gestopt voor Groningen, staat dat sowieso niet meer voor mij erop. Maar daarna zit ze in Australië. Dus ik ben benieuwd. Dus ik hoop hierna na Groningen maar daar vol voor in te zetten. Ja,
0: die droom blijft wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, heel veel succes. Hoe laat is de vlucht?
1: Om 10:50 vliegen we.
0: Oh, en je gaat nu inchecken en hoop ik dat je niet naast dat kind komt te zitten wat net heel erg aan het huilen was op de achtergrond.
1: Ja, dat hoop ik ook niet.
0: Suzanne, goede reis en heel veel succes in Amerika.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, hoi. Hoi. Ochtendploeg op Noord. Zo meteen het thema van onze top 3. Hangt samen met iets wat we vanochtend al in het nieuws hadden. Wat? Dat hoor je zo meteen na Henk Wijngaard en Hey Suzy. Hey.

0: verjaardagsnijdenswens. De Bauza en Magnetic. Top 3. Het is vandaag de internationale dag van de alfabetisering. We spraken vanochtend al over laaggeletterdheid. Duizenden Groningers hebben moeite met lezen en schrijven. En taalhuizen vragen er deze week extra aandacht voor in de week van lezen en schrijven. We spraken daarover. Dat is best een leuke aanleiding voor een top 3. We doen een top 3 met liedjes of artiesten met letters in willekeurige volgorde.
1: Ja.
0: Hoe leg ik dat het beste uit? Nou, het kan in een logische volgorde zijn. Gisela, Ellie, Richard, Jacob. En in dat geval is het gewoon een ABC'tje.
1: Ja.
0: De Jackson 5 en ABC. Deze kan ook heel goed. Leuk. Dit is Freeze en I.O.U. Evelina komt erbij. En wat dacht je dan van deze van Robbie Williams? I don't wanna DJ.
2: DJ.
0: DJ, ja.
1: Ja.
0: En als die dan binnenkomt, moet je ook gelijk denken aan deze. Van In Deep. Last Night, de DJ Save My Life. Letters dus in onze top 3. Geef ze maar door via 050-3188-288. 050-3188. Voor onze

0: Frosty Storm van Remco K. Deze week Gronings Gouden komen leuke liedjes binnen. Voor onze top 3 thema's, dus letters in willekeurige volgorde. Laat je na 9:30 nog wel even een paar dingetjes horen wat binnenkomt hier. Een opvallend verhaaltje opgetekend door onze collega's van AT5. Amsterdam-Noord, daar gebeurde zo'n rotonde helemaal klaar. Helemaal weer opgeknapt. Spik en span, mooiste dingen erbij. Verkeersborden glimmen. Eén ding is niet helemaal goed gegaan. Er staat nu een grote grijze prullenbak midden op het fietspad. De gemeente heeft er nu maar een rood-wit paaltje voor en achter gezet.
1: Nou, ik vind het me toch een Gielder echt typisch Noord. Dit kan je verwachten.
2: Ja, meneer, wat denkt u?
3: Kijk zelf, dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
4: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Nee. Het is echt gewoon dom.
1: Dit zijn grapjes van de gemeente. Ja, ik hoop alleen wel dat ze het grapje weghalen.
0: Ja, dat gaan ze doen, hebben ze beloofd bij AT5. En daar waar die mevrouw zei, typisch Noord, bedoelen ze Amsterdam-Noord.
5: Oké.
0: Maar ook typisch Noord is zometeen ons nieuwsoverzicht om 9:30 met Mark Bogema. Wat zit daarin?
6: Ja, nou, misschien had die gemeentewerker het wel verkeerd gelezen. Ik vertel straks waarom de week van lezen en schrijven hier in onze provincie niet alleen om lezen en schrijven draait.
0: En daarna nog ons lopend vuur stemmen kan op het platleggen van het openbare leven. Door een 24-uur staking is een te zwaar

0: omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
1: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetangs zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: 9:30, het Groningse nieuws krijg je van Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De Noordelijke Biobank Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Lifelines verzamelt al sinds 2006 gezondheidsdata waar onderzoekers van over de hele wereld onderzoek mee kunnen doen. Het gaat om een grote groep mensen, zegt directeur Boukje Boertien.
11: 167.000 deelnemers, inwoners van Noord-Nederland, vormen de basis van Lifelines. Ze wonen in Groningen, Drenthe of Friesland. In de leeftijd van 0 tot 93 jaar. Een groot deel van die mensen zijn er nu nog steeds actief deelnemer. We hebben nu nog ongeveer 100.000 actieve deelnemers. En we zoeken familie van deze deelnemers.
10: In totaal zoekt Lifelines zo'n 16.000 nieuwe deelnemers. Lifelines heeft geld gekregen vanuit het Nationaal Programma Groningen, waardoor dit nu mogelijk is. Je hoorde net over een rotonde in Amsterdam-Noord, maar ook op de Groningse rotondes gaat het wel eens mis. Op de Diamantlaan in Stad zijn gisteravond een auto en een fietser op elkaar gebotst. De fietser lijkt in tegengestelde richting en zonder verlichting over de rotonde te zijn gegaan. De automobilist zag diegene daardoor over het hoofd. De ambulance heeft de fietser meegenomen naar het ziekenhuis. Aan het beneden Oosterdiep in Veendam is gisteravond een auto uitgebrand. Door onbekende oorzaak vatte de auto vlam onder de motorkap. Een buurman ontdekte dat de wagen rookte en belde de brandweer. Die wist de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto flink beschadigd raakte. Zummerbühne krijgt toch een vervolg. Het muziektheaterproject werd 5 jaar lang gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen. Die financiering is nu voorbij. De voorstelling van dit jaar, de Graanrepubliek, was nummer 5, maar dus niet de laatste. Volgend jaar strijkt Zummerbühne neer in Veendam. Wel kijkt de organisatie nog hoe de toekomstige voorstellingen gefinancierd gaan worden, zegt artistiek leider Reinoud Douma.
12: Ja, dat is nog niet 100% in kannen en kruiken, maar we hebben te horen gekregen dat Nijbegun vanuit de sociale en de economische agenda ook eigenlijk van plan is om Zummerbühne te gaan steunen. En dat is fantastisch, want dan kunnen we doorbouwen.
10: En duizenden Groningers hebben moeite met lezen en schrijven. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vragen taalhuizen in onze provincie daar extra aandacht voor. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om problemen bij het invullen van belangrijke formulieren of het lezen van brieven. Maar het draait tijdens deze week niet alleen om taal, zegt taalhuiscoördinator Kimberly van Rij.
13: Wat we tegenwoordig zien is dat heel veel organisaties willen graag dat we uitgaan van digitale vaardigheden. Dus dat mensen weten hoe ze zich online al kunnen aanmelden voor een afspraak bijvoorbeeld. En als jij een beperkte digitale vaardigheden beschikt, dan is dat best wel een ingewikkeld proces.
10: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Mark, dankjewel. Het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. Ons loopt het vuur, straks de reacties. En daarna, over die laaggeletterdheid gesproken, doen wij een top 3 met letters, maar wel in willekeurige volgorde. R-E-S-P-C-T, find out what it means to me. Mooi. hebben we vanmorgen veel lol om gehad.
14: Ja.
9: Ooit optreden geweest bij Umberto Tan. Een zangeres die zong dit nummer. R-E-S-P-E-C-T. En die zong dat in willekeurige volgorde.
14: Ja, R-E-S-T-E-C-P of zoiets. Ja.
9: Het is R-E-S-P-E-C-T van Aretha Franklin. En wat dacht je van deze? De Dolly Dots. Gerda, Richard, kom met S-T-O-P. Stop. Ja,
14: die kan niet missen.
9: YMCA, nee, die komt heel vaak binnen. En deze is trouwens ook ontzettend goed bedacht. Arno van der Heijden.
15: Amion, Bemion, Semion, Demion, Emion, Emion, Remion, Hamion, Imion, Jemion, Kamion, Elmion, Emion.
9: Ja, mooi hè. School, school, school, ja. En een nummertje van Jan Rot eigenlijk. Je deed het in het Engels met Counting Sheep, zeg maar hetzelfde. En deze is ook een klassieker hoor.
16: R-D-I-V-O-R-C-E.
9: Divorce.
16: Becomes final of the day.
9: Monica Westheim ook in onze S-C-H-E-I-D-I-N-G. Nou ja, zo staan letters in willekeurig of juist soms de juiste volgorde. Geef ze maar door. 050-3188-288. Hier is het W-E-E-R, het weer met Harma Boer.
17: Vroeg is bewolkt met eerst soms wat lichte regen en vanmiddag volgt een actieve regengebied. Temperatuur gaat richting 18-19 graden met een motige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van vanavond wat droog, loten kloot op met vannacht een minimum van 12 tot 14 graden. En muiden trekken verspreid over de provincie buien mogelijk met onweer en windsteun. Toch is er ook ruimte voor de zon. En met een motige tot harde zuidwest- tot noordwestenwind wat 17 of 18 graden.
18: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com. Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
19: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
20: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 1.

0: Mary, Mary and Shackles, praise you.
1: Lopend vuur.
0: Morgen is er een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Een staking georganiseerd door de vakbonden in de strijd tegen de kabinetsplannen te bezuinigen op de sociale zekerheid. Gaat in om 2 uur komende nacht en duurt dan 24 uur tot 2 uur op donderdagmorgen. Ja, dat heeft gevolgen. Denk maar aan scholen of bedrijven waar werknemers en leerlingen niet kunnen komen of heel moeilijk kunnen komen omdat ze van het openbaar vervoer afhankelijk zijn. Ja. Aan de andere kant, als je iets wil bereiken, zul je ook iets moeten doen. Het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. Is ons lopend vuur, krijgen we heel veel reacties op binnen.
2: Klopt, ja. Henny is het ermee oneens. Die zegt, kom maar op met de stakingen. Rudy, die zegt, degene die erop tegen zijn, hoeven schijnbaar niet bang te zijn dat ze hun baan verliezen of hun terechte uitkering gekort wordt. De stakers doen het niet alleen voor zichzelf, maar ook voor iedereen die eventueel in een penibele situatie komt. Dus beter steunen in plaats van er negatief over zijn. En ook Dennis zegt, ja, het kan eigenlijk iedereen overkomen. Ook mensen die het goed hebben. En dan ook nog Onneke, een goed idee. Alle werkenden zouden zich erbij moeten aansluiten. Iedereen kan ziek worden en nooit meer kunnen werken. Harnold daarentegen, die zegt, ja, gezien wat er tegenover staat, nee, want inderdaad, best wel veel mensen kunnen er last van hebben. Greetje heeft daar een oplossing voor. Beter alles laten rijden en mensen gratis meenemen.
0: Dat zou ook een oplossing kunnen zijn, ja, inderdaad. Ja, zeker.
2: Zou kunnen.
0: Ja.
2: René, die zegt nog, de bezuinigingen zijn ook een te zwaar middel. Dus die is denk ik wel voor de stakingen. Manon, die vraagt zich nog af, ja, ik weet eigenlijk niet of ze daar in Den Haag wel wakker van gaan worden. Feit is dat we met z'n allen pruttelen, maar het verleerd zijn te protesteren door onze stem te laten horen dat we het er niet mee eens zijn.
0: We protesteren toch heel veel juist tegenwoordig?
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja,
2: nou, ze zegt nog, ja, wie zwijgt stemt toe. Nou ja, en dit is niet om over te zwijgen. Wim Dieleman,

0: Ja, stuur nog even een spraakopname trouwens.
1: Ja, ik denk inderdaad dat het hoe dan ook een te zwaar middel is. Niet alleen omdat het voor het eigen personeel niet heel handig is. Want openbaar vervoer is al duurder als dat je met de auto gaat. Dus het wordt op deze manier, kost alleen maar meer geld en wordt het nog duurder. Dus ja, eigenlijk keert de wal het schip. Ofwel, je gooit op deze manier ook weer je eigen glazen in. Dus ja, te zwaar middel. Fijne ochtend allemaal.
2: Ja, dankjewel Wim.
0: Dankjewel.
2: Nog een paar reacties?
0: Ja, Joey die vindt het ook een te zwaar middel. Die zegt, er zijn ook mensen afhankelijk van het openbaar vervoer. Je hebt bijvoorbeeld al maanden een ziekenhuisbezoekafspraak staan. En de wachttijden die zijn immers ja, vrij lang. En de NS bedenkt ineens, ja, we gaan lekker staken. Dan moet je je ziekenhuisbezoek verzetten. En dan wordt er gezegd, ja meneer, over 3 maanden kunnen we weer een afspraak inplannen.
3: Oh, dat is wel zo heel sneu dan.
0: Dat is wel zuur, ja.
3: Ja.
0: En Trea, die zegt nog, als iedereen die dit niet een te zwaar middel vindt, zich nu eens vrijwillig inzet om mensen die afhankelijk zijn van het OV naar hun plaats van bestemming te brengen. Ja, dat is wel een goed idee, toch? Win-win.
2: Het platleggen van het openbare leven door een 24-uur staking is een te zwaar middel. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 50-50 hoor. 51% zegt eens, 49% zegt oneens.
4: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.
2: Zometeen onze top 3.

0: Rutger van Barneveld.
1: Top 3 in de week van lezen en schrijven. Aandacht voor laaggeletterdheid. Aandacht voor letters in onze top 3. In welke volgorde dan ook. Nou, er werd leuke suggesties binnengekregen. Originele suggesties ook. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Dankzij Evelina en Roelof. Dit is Freeze met 3 E'en. En I.O.U.

0: Ah, deze kan ook heel goed, hè? Dan hoor je precies apen. Ja, Rosé en Bruno Mars. Top 3. En onze top 3 over letters. Goedemorgen, Femke.
1: G-O-E-D-E. Ja, goedemorgen.
0: Ja. Hij is ook de hele ochtend al zo bezig. Zometeen de ochtend door, vind ik te lang om te spellen.
1: D-O-D.
0: Ja, dat is waar, ja. Welcome to D.O.D. Wat is jouw eerste record?
1: Well, the first record is something about some guys and I'm gonna...
0: Oh nee, doe maar in
1: Nederlands. Nee, ik ga het in Nederlands. Ah nee, we zijn ook grunnigers, nou. We gaan het gewoon in het Nederlands doen.
0: No.
1: Nee, ben ik ook niet. Ik ben ook geen grunnigers.
0: Ik ben een grunnigers.
1: Dat is helemaal door elkaar heen. Ik ben gewoon Fries. Ja. Maar prima. Deze straatjongens moeten er echt mee stoppen, want ze blijven mijn hart maar breken.
0: Oh ja.
1: Ja, jij weet hem natuurlijk al.
0: Ja, zal ik heel even wachten dan, dat jullie hem weten?
1: Deze straat?
0: Ja, probeer die straatjongens maar letterlijk te vertalen.
2: En de Backstreet Boys.
0: Ja!
2: Maar welk nummer weet ik niet, hè?
0: Quit playing
1: games with my heart.
0: Ah, ja!
1: Mijn lievelings vroeger.
0: Ja? Oh, dan gaan we met jou genieten. Zometeen aan de andere kant van 10 in de ochtend door. Veel plezier zometeen. Ik heb er nog eentje. We zeiden net al toen we het fragmentje liet horen. Die kan eigenlijk niet ontbreken. Jacob, Tineke, Ellie. Zoveel mensen kwamen met The Village People. En YMCA in een top 3 gevuld met letters. Veel plezier.

0: Hasta luego. Tot snel. Hoi. Mooi hem.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen, in de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
15: Voordeeluitjes.nl. De bladeren vallen en

0: samen schilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Oogtroep.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
5: Radio Noord.
6: De Ochtenddooi.
7: Met Femke de Wallen.
8: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de Ochtenddooi hier op Radio Noord. Zometeen ABC, maar eerst Backstreet Boys. Dit is Quit Playing Games.

Ja, dat kunnen ze wel, die mannen van ABC. All of My Heart, met wederom een prachtig stringarrangement. Je hoorde ze op Radio Noord in de ochtend door op deze dinsdagochtend. 8 september 2026. Fijn dat je luistert naar de ochtend door. Misschien ben je lekker thuis, misschien ben je aan het werk, misschien ben je aan het sporten. Hoe dan ook, hou hem op Noord, want ik heb fijne muziek. 10 tot 12.

draai ik een plaat die misschien wel is uitgekozen door jou. Elke dag dan vraag ik eigenlijk aan jou thuis van, nou, welke plaat wil jij graag horen op Noord? En dit is je kans als jij een liedje hebt waarvan je zegt, ja, die zou ik heel graag willen horen. Gisteren bijvoorbeeld kwam er een enorme waslijst aan verzoekjes binnen. Nou ja, het weer houdt niet echt over, dus ik zou zeggen, pak je kans en stuur even een appje naar 050-3188-288 en vertel mij welke plaat ik zo meteen over een minuutje of 6-7 moet gaan draaien voor jou. Dat mag van alles zijn. Dat mag een plaat zijn die past bij de dag van vandaag. Mag een plaat zijn die past bij wat je gaat doen vandaag, bij de energie die je hebt vandaag, hoe je wakker bent geworden. Misschien is het wel een bijzondere dag vandaag. Kan natuurlijk ook. Dan kan je een liedje aanvragen voor jezelf, voor die dag of voor een ander. Maakt allemaal niet uit. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon een appje sturen. Dus laat mij weten welke plaat jij zo meteen heel graag wil horen op Noord. En wie weet hoor je hem dan zo meteen na Ace of Base en na Somjeu.

0: Ace of Base en The Sign op Radio Noord. Inge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij hebben elkaar vorige week meerdere keren aan de telefoon gehad.
1: Ja, klopt.
0: Met Tel en Bel.
1: Toen ja, nou was je de vrijdag niet en toen heb ik het gewonnen.
0: Ja, wat goed. Gefeliciteerd.
1: Ja, ja. Ja, dankjewel.
0: Dus jij hebt eindelijk het schoudertasje. Tenminste, dat is onderweg naar jou.
1: Ja, en nou nog die dobbelstenen. Maar dat gaan we ook nog proberen.
0: Ja, nou zometeen over een minuutje of 20 dan speel ik het weer.
1: Ja.
0: Dus ja, dus even afwachten.
1: Luisteren.
0: Ja, heel goed, heel goed. Ja, en dat zeg jij mooi, we blijven luisteren. Want ik krijg een fotootje van jou. Van wat lijkt een of een hotelkamer of een appartementje, huisje denk ik.
1: Appartementje, een huisje, ja.
0: Met een tv en dan zie ik mijn eigen hoofd op die tv. Maar, maar dat appartement staat niet in Groningen.
1: Nee, die staat in Limburg.
0: Op vakantie daar.
1: Ja, we zijn nog een weekje naar Limburg.
0: Wat heerlijk.
1: Ja.
0: En hoe is het daar?
1: 22 graden, 23 graden. Dus we gaan straks ook gezellig... Want we zitten vlakbij Duitsland, dus we gaan straks naar Duitsland.
0: Oh, leuk.
1: Nou, morgen nog een dagje naar Roermond. Ja.
0: Leuk zeg, het is zo mooi daar altijd, hè?
1: Ja, ja.
0: En inderdaad, lekker dicht bij Duitsland. Ik moet zeggen, ik vind het altijd heel leuk om in Duitsland te zijn. Het eten, de mensen.
1: Ja. Een beetje andere winkels ook.
0: Ja. Ja, zeker. Ja. En mooie, mooie steden, mooie gebouwen.
1: Daarom.
0: Ja, ja. Leuk. Hey, en dan morgen naar Roermond. En dan verder nog leuke vooruitzichten voor deze week?
1: Ja, donderdag dan gaan we nog naar Beek. Daar is ook een plaats in Limburg.
0: Ja, ik ken het. Ja.
1: Dus,
0: nou, mooi zeg.
1: Dus, ja.
0: Ja, en dat is wel grappig. Jij zit dan in Limburg. Daar wil je ook heel graag een liedje horen over Limburg, heb ik begrepen.
1: Ja. Parolen, hè?
0: Dat
1: lijkt me wel leuk.
0: Ja, nou, dat ga ik natuurlijk gewoon voor je draaien, Inge.
1: Ja.
0: Ik wens jullie nog een hele fijne week daar.
1: Dankjewel.
0: En heel veel succes ook met het dobbelspel. Ik hoop dat het lukt.
1: En we blijven luisteren en kijken, want we kijken s'avonds om 6 uur ook gewoon Noord Vandaag. Oh. Dus dat, we houden alles bij.
0: Nou, dat vinden we heel fijn om te horen. En blijf dat ook vooral doen, want we doen het graag voor jullie.
1: Ja, doen we.
0: Goed zo. Hey, Inge, fijne dag.
1: Ja, fijne uitzending nog.
0: Doeg!

0: Cause I gotta have faith. Ja, het jaar 1988 begon goed voor George Michael. Dit werd meteen een hit en er zouden nog 3 nummer 1 hits volgen datzelfde jaar. Het was een goed jaar voor George Michael. Je hoorde hem met Faith op Radio Noord. Zometeen is het tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zo in?
1: Ja, er is deze week aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Het is 1 minuut over 9:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oud-PVDA-politicus en dijkgraaf van Waterschap Noorderzijlvest Bert Middel is overleden. Middel werd in 1952 geboren in de Oosterparkwijk in Groningen. Op 21-jarige leeftijd werd hij voor de Partij van de Arbeid gekozen in de gemeenteraad van Groningen. Hij kwam in 1989 in de Tweede Kamer en daar zette hij zich onder andere in voor mensen in de bijstand en asielzoekers. Hij was ook lid van de Eerste Kamer en hij was van 2005 tot 2011 burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland. Daarna was hij dijkgraaf van Waterschap Noorderzijlvest. Bert Middel is 74 jaar geworden. Op de Ipo Haimaweg in Doezum zijn gisteravond meerdere gewonden gevallen bij een aanrijding tussen 2 auto's. Daar waren 6 mensen bij betrokken, waarvan 4 kinderen. De 4 kinderen en een volwassene zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van de verwondingen is niet bekend. Bij het ongeluk sloeg 1 auto over de kop, waarna hij aan de andere kant van de sloot terechtkwam. De andere auto raakte ook beschadigd. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over de opvang van asielzoekers na het vertrek van hulporganisatie Migrate. Sinds gisteravond is Migrate niet meer aanwezig om tenten uit te delen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zonder die tenten dreigen asielzoekers die 's nachts aankomen op straat te belanden. Zo sliepen in de nacht van zondag op maandag 12 mensen buiten. Zij konden toen nog wel op een tent van Migrate rekenen, maar dat is nu dus voorbij. De gemeente roept het Rijk en het COA op om snel met een structurele oplossing te komen. Duizenden Groningers hebben moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat ze problemen hebben met bijvoorbeeld het invullen van belangrijke formulieren of het lezen van brieven. Om deze mensen te kunnen helpen zijn er verschillende taalhuizen. Deze week vragen zij extra aandacht voor laaggeletterdheid in de week van lezen en schrijven. taalhuiscoördinator Kimberly van Rij wijst op het belang hiervan.
8: Daarbij vinden we het ook gewoon belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze ook op hun eigen tempo aan hun vaardigheid kunnen werken. En ook uiteindelijk met als doel kunnen participeren in de maatschappij. Want de maatschappij gaat nu best wel snel. En we willen graag dat mensen die het gevoel hebben dat ze daar niet in mee kunnen, dat we daar ondersteuning kunnen brengen.
1: En aan het Beneden Oosterdiep in Veendam is gisteravond een auto uitgebrand. Door onbekende oorzaken vatte de auto vlam onder de motorkap. Een buurman ontdekte dat de wagen rookte en belde de brandweer. Die wist de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto flink beschadigd raakte. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Dankjewel.
0: En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
10: Vroeg is bewolkt met eerst soms wat lichte regen en vanmiddag volgt een actieve regengebied. Temperatuur gaat richting 18-19 graden met een motige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van vanavond wat droog, loten kloot op met vannacht een minimum van 12 tot 14 graden. En muiden trekken verspreid over de provincie buien mogelijk met onweer en windsteun. Toch is er ook ruimte voor de zon en met een motige tot harde zuidwest tot noordwestenwind wat 17 of 18 graden.
0: Dankjewel Harma. Ja, het is zo meteen weer zover. Dan ga ik weer dobbelen om eens te kijken wie er vandaag de drie cijfers die ik dobbel in zijn of haar telefoonnummer heeft zitten. Diegene maakt kans op het hele leuke dobbelspel Fiefgeliek. Hoe het allemaal precies werkt, hoor je allemaal zo meteen.
11: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
14: De bladeren vallen en de...

0: Geschreven door de Bee Gees. En die hoor je ook in de backing vocals. Dionne Warwick en Heartbreaker op Radio Noord.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, de dobbelstenen die gaan bepalen wie er vandaag vandoor gaat met de Groningse versie van dat klassieke dobbelspel. Fiefgeliek heet het. En het is gewoon met 5 dobbelstenen dobbelen. En dan heb je zo'n heel leuk briefje. Dan moet je dan invullen welke dobbels je gaat laten meetellen voor de punten. Je hebt ein en twee en draaien. Je hebt de grote strot of vief gelijk verdold. Dat is de minneronde, volle bak, vijf van een soort. Nou ja, kist het wel. En wat gaan wij doen? Wat moet jij doen om dit spel te kunnen winnen hier in de ochtend door? En de middag door trouwens, want we spelen het 2 keer per dag. 'S Ochtends hier bij mij in de ochtend door. En vanmiddag bij Karel in de middag door. Ja, hoe werkt het? Ik ga zo meteen 3 dobbelstenen in dit bakje doen. Ik heb ze er zelfs al in zitten. En dan ga ik dobbelen en dan komen er 3 cijfers uit. 3 getallen. En die getallen, het enige wat je hoeft te doen is even checken of die 3 getallen in jouw telefoonnummer zitten. Dus je hoeft geen ingewikkelde dingen te doen. Nee, alleen even checken of al die getallen in jouw telefoonnummer zitten. Zitten die erin in willekeurige volgorde, want dat maakt dus echt niet uit. Dan mag je als een malle gaan bellen met 050-3188-288. En ga ik dat allemaal checken. En als het klopt, dan haal ik je naar uitzending en dan heb jij dat spel gewonnen. Zo simpel is het eigenlijk. Dus, ik ga dobbelen. 3 getallen zitten ze in jouw telefoonnummer. Na de 06 wel te verstaan, hè, want die tellen uiteraard niet mee. Dan bel je met 050-3188-288. Nou, ik ga dobbelen. Zo, even goed schudden. Dat hoort zo, hè, dat brengt altijd geluk zo. Op de kop. En dan komen daar 3 getallen uit. De 1, de 3 en de 6. Dus heb jij na die 06 een 1, een 3 en een 6 in jouw telefoonnummer zitten? Dan mag je nu bellen. 050-3188-288. Een 1, een 3 en 6. Goedemorgen, wie heb ik aan de lijn?
3: Goedemorgen, met Tjipke van Montvoort.
0: Tjipke, hoor ik het nou goed?
3: Ja, ik zat even de radio uit.
0: Ja, dat is goed hoor.
3: Ja, ik zit precies onder de radio. Ik kom net binnen en ik hoor dat je gaat dobbelen. En ik denk, was de soorten niet te proberen te bellen.
0: Je was net op tijd. Want je was ook echt de eerste die belde. Dus dat heb je nog behoorlijk rap gedaan.
3: Ja, ik zat er bovenop, hè.
0: Ja, heel goed. Heel goed. Ja. Hey, Tjipke, wat was je aan het doen vandaag? Voordat je zo in alle haasten mij belde.
3: Wij hebben een stukje gemeentegrond dat niet bijgehouden wordt. Dus dat hebben we heb ik helemaal onkruidvrij gemaakt.
0: Zo.
3: We gaan zaterdag zelf plantjes kopen om erin te zetten dat het weer netjes wordt.
0: Ach, wat leuk.
3: Dus dat was ik aan het doen vanmorgen.
0: Ja, even voor de buien,
3: dus
0: zeg maar.
3: Ik ben nog wel een beetje buiten adem, zoals je hoort.
0: Ja, ik hoor het, ja, maar dat geeft niks. Je bent lekker druk bezig. En mooi voordat het regengeweld weer losbarst.
3: Ja, begint hier te spetteren. Dus het was precies klaar.
0: Ja. Hé, Tjipke, ik ga eens even jouw telefoonnummer erbij pakken. Ik ga hem natuurlijk niet live op radio noemen, maar ik ga wel even checken. Nee. In de volgorde, ik zie een 3 en ik zie een 6 en ik zie een 1. Na de 06. Ja, dat betekent dat jij hem hebt gepakt.
3: Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ben jij een beetje van het spelletje spelen?
3: Nou, ik vind het zelf wel heel leuk. Mijn man minder. Maar als we dan spelletjes doen, dan meestal wint hij ook nog. Dus dan is hij ook heel happy.
0: Dat is vervelend, hè? Dan vindt hij er niks aan, maar dan wint hij vervolgens wel.
3: Ik vind dat helemaal niet erg. Het gezellig. Spelletje doen vind ik veel gezelliger, toch?
0: Je kan goed tegen je verlies.
3: Oh ja, zeker wel,
0: Mooi. Ja. Nou, dit spel is voor jullie. Hij komt zo snel mogelijk jullie kant op.
3: Heel leuk, ja.
0: En dan wens ik jullie veel dobbelplezier.
3: Dankjewel.
0: Blijf je nog even hangen?
3: Ja, is goed.
0: Goed zo. Zometeen hoor je de hele boel op Radio Noord. Maar eerst Bruno Mars en deze heerlijke plaat. Dit is All My Soul op Radio Noord.

0: Hartstikke idee. Obladi, oblada van de Beatles. En mocht je nou de tv aan hebben gehad, dan zag je onze beweegcoach Angelique lekker bewegen. En misschien heb jij dat thuis ook wel gedaan. Zometeen gaan we niet bewegen. We gaan wel tellen, want ik heb zometeen een hele leuke schoudertas voor je klaar liggen. Die kan van jou zijn als je zometeen meetelt met Tel en Bel. Welke plaat dat wordt, dat hoor je allemaal natuurlijk zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 11 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Bouw- of metaalproject?
18: Staaldigitaal.
17: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: Staalzaar geboren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
20: Radio Noord.
21: De ochtend door.
22: Met Femke de Wallen.
0: Pak je pen en papier er maar bij, want we gaan zo meteen tellen en bellen naar Somber en Belinda Carlisle. Dit is Circle in the Sand.

Somber hoorde je op Radio Noord en Homewrecker. Het is de hoogste tijd. We gaan tellen. Ik heb een plaat voor je klaarstaan. En hij is niet heel moeilijk vandaag. Het is gewoon goed luisteren en kruisjes zetten of je vingers omhoog. Want het zou zelfs gewoon met je vingers kunnen. Dit is de plaat.

Dit is hem. Nas Barkley en Crazy is de plaat die we gaan tellen. Je voelt hem al aankomen. We gaan het woordje Crazy tellen. En als jij weet hoe vaak dat voorbij komt in deze plaat, dan mag je zo meteen bellen. 050-3188-288. Ik wens jou heel veel succes. Tel

0: 050-3188-288 als jij kans wil maken op dat hele leuke schoudertasje. Met mooi erop, de fanny pack, zoals we dat liefkozend noemen. Hij kan van jou zijn als je mij kunt vertellen hoe vaak je het woordje crazy hoorde. Goedemorgen met wie?
1: Hallo, met Marga.
0: Dag Marga, hallo.
1: Hallo, probeer het nog een keer.
0: Nou, het was niet heel moeilijk.
1: Ik denk 9.
0: Nou, Marga, het is goed dat je het nog een keer hebt geprobeerd. Want dat is goed.
1: Nou,
0: dat betekent dat die van jou is. De schoudertas, het fanny pack. De fanny pack. Als je even aan de lijn blijft, ga ik zorgen dat die jouw kant op komt.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Fijne uitzending. Sorry?
0: Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Nee, huishoudelijke klussen.
0: Oh, ja, dat moet ook gebeuren.
1: Ik dacht, daar is het weer het voor en dat, laat me dat nu maar doen.
0: Ja, en is er dan iets specifieks wat er op het programma staat?
1: Nee, gewoon alles even bij langs, wat strijkgoed en nou, dat soort dingetjes.
0: Ja, nou, succes daarmee.
1: Dank je.
0: En ik spreek je zo nog even.
1: Is goed, okay. Bedankt.
0: Joe. Zometeen Ilse de Lange op Radio Noord. En get it right, maar eerst het goede doel. Dit is België.

Lange en Get It Right op Radio Noord. En zometeen hoor je Ed Sheeran, maar eerst de koning van het schrijven van liedjes. Kleine schilderijtjes zijn het. Kleine schetsen van het leven. Zo ziet hij dat zelf trouwens ook. Billy Joel en River of Dreams op Radio Noord.

0: Ed Sheeran en Shivers op Radio Noord. En zometeen hoor je het laatste nieuws van Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zit erin?
1: Ja, er worden 16.000 nieuwe deelnemers gezocht om mee te doen aan een onderzoek. En ik vertel zo waar het om gaat.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: 11:58 is het geworden. Tijd voor Noordnieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oud-PvdA-politicus Bert Middel is overleden. Middel werd in 1952 geboren in de Oosterparkwijk in Groningen. Op 21-jarige leeftijd werd hij voor de Partij van de Arbeid gekozen in de gemeenteraad van Groningen. Hij kwam in 1989 in de Tweede Kamer en daar zette hij zich onder andere in voor mensen in de bijstand en asielzoekers. Hij was ook lid van de Eerste Kamer en daarna burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland. Daarna was hij dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest. Bert Middel is 74 jaar geworden. Bij een aanrijding tussen twee auto's in Doezum gisteren aan het einde van de middag waren 6 mensen betrokken. Onder hen waren 4 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de Ipo Haimaweg. 1 auto sloeg door de aanrijding over de kop en kwam aan de andere kant van een sloot naast de weg terecht. De andere auto raakte ook flink beschadigd. De kinderen en een volwassene zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Morgen rijden er geen treinen in onze provincie vanwege een landelijke OV-staking. Zowel de treinen van NS als die van Arriva staan stil. Of er bussen rijden is nog onduidelijk. Qbuz adviseert daarom om de reisplanners goed in de gaten te houden. Arriva, Qbuz en NS balen van de landelijke OV-staking van morgen. De stakingen zijn niet gericht op de werkgevers, zoals vaak het geval is, maar op het kabinetsbeleid. De NS verwacht donderdag, de dag na de staking, weer de normale dienstregeling te kunnen rijden. Wel waarschuwt het spoorbedrijf voor mogelijke opstartproblemen. De Noordelijke Biobank Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Lifelines verzamelt al sinds 2006 gezondheidsdata, waar onderzoekers over de hele wereld onderzoek mee kunnen doen. De biobank zoekt nog zo'n 16.000 familieleden van huidige deelnemers om een vierde generatie aan het onderzoek toe te kunnen voegen. Directeur Boukje Boertien legt uit waarom ze nu op zoek zijn. Op zoek gaan.
8: Omdat onze 20 jaar lang volgen we die 167.000 mensen. Maar onze deelnemers worden ouder. En ik zelf ook. Hè. Ik was 35 jaar toen ik begon en nu ben ik 55. Dus reken maar uit. We hebben nu 3 generaties. En we hebben behoefte aan een vierde generatie.
1: Lifelines heeft geld gekregen vanuit het Nationaal Programma Groningen, waardoor dit nu mogelijk is. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
9: Vroeg is bewolkt met eerst soms wat lichte regen en vanmiddag volgt een actief regengebied. Temperatuur gaat richting 18, 19 graden met een motige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van vanavond wat droog, loten kloot op met vannacht een minimum van 12 tot 14 graden. En buiten trekken verspreid over de provincie buien mogelijk met onweer en windstuin. Toch is er ook ruimte voor de zon en met een motige tot harde zuidwest tot noordwestenwind wat 17 of 18 graden.
0: Dankjewel Harma.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op...
9: Wat 17 of 18 graden.
0: Dankjewel, Arma.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
13: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeel.

0: Phil Collins op Radio Noord en Two Hearts in de ochtend door.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en ik ga zo meteen de laatste van de Noord 9 draaien. De hekkensluiter van de lijst van Radio Noord met de 9 populairste platen van dit moment. Het is een plaat die maar liefst 18 weken al in de Noord 9 staat. En ook maar liefst 11 keer op 1 heeft gestaan. Maar die lijkt nu toch de weg naar onder hebben gevonden. En de vraag is, staat hij er volgende week nog in? Of niet? Ik ga zo meteen vertellen om welke plaat het gaat, maar niet voordat ik je vertel wat de nummer 7 is. Die is deze week voor Simon Joan.

0: het goed in de lijst, staat al 7 weken in de Noord 9. Bungelt wel een beetje onderaan. Vorige week op plek 8, nu dus op 7. Op nummer 8, waar deze dus vorige week stond, een nieuwe binnenkomer. En die is voor Sylvia Romy en...
1: Hey ja, je was tot die prima.
0: Madonna van Sylvia Romy staat dus op nummer 8. Ja, en dan de vraag, welke plaats staat er toch op nummer 9? We zijn nog niet van hem af. This Birdie.

0: Fijne plaat hoor, op deze dinsdagochtend. Christopher Cross en All Right in de ochtend door. Ja, zometeen dan is het tijd voor tussen de middag. Nivino, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Mooi.
1: Jij zegt net dat Coldplay naar Nederland komt.
0: Ja, mijn dochter die zei het ineens. Mem, Coldplay komt, daar wil ik weer heen.
1: Ik zit even te kijken, komen ze wel?
0: Ja, dat, ja, god of haar informatie klopt niet. Maar ze schijnen naar Amsterdam te komen volgend jaar.
1: Oh, Amsterdam. In de Johan Cruijff Arena?
0: Ja, dat is even de vraag.
1: Daar kom ik niet.
0: Nee, dat is kut, maar ja. Oh, sorry. Oh. Piep.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Oh, sorry hoor.
1: Ja, geeft niet. Nou, gisteren heb je misschien gehoord dat we inderdaad echt alles kunnen bespreken op de radio. Dus misschien dat het daarom... Ja, ik vond het heel leuk. We hadden het over seks en dat ging heel goed. Hele mooie open gesprekken hadden we.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja. Ja, vond ik mooi.
0: Kan dus wel.
1: Het kan zeker, ja. En vandaag wil ik ook weer een onderwerp bespreken wat nou misschien ook wel een beetje een taboe is. Het heeft niks met seks te maken, maar met lezen en schrijven. Oh. Ja, de laaggeletterdheid neemt toch weer toe onder jongeren. Maar ik weet, ook onder volwassenen is er laaggeletterdheid. Niet iedereen kan heel goed lezen en of schrijven. Dus mijn vraag in Altijd Wat Anders is... hoe zit het eigenlijk met jouw geletterdheid? Mm-hmm. Ja, loop jij wel eens ergens tegenaan? Heb jij laaggeletterdheidsproblemen? En waar loop je dan inderdaad tegenaan? Want ik heb het idee dat je dan helemaal niet mee kan komen in de maatschappij.
0: Dat lijkt me heel ingewikkeld.
1: Misschien heb je er ook wel hulp bij... Misschien ben je er flink mee bezig nu om dat te verbeteren. Maar ik ben heel benieuwd of er iemand is die daar ook over durft te vertellen. Want ik denk, als er ook maar één persoon is die erover durft te vertellen... dat je daarmee heel veel andere mensen ook weer helpt... om misschien zelf over een drempel heen te komen. Mm-hmm. En ik wil het dan ook wel even hebben over überhaupt het lezen van een boek. Wat is je favoriete boek? Pakken we er ook gewoon bij.
0: Dat vind ik altijd zo'n lastige vraag.
1: Oh, ja?
0: Ja, dan moet je weer kiezen. Er zijn zoveel mooie boeken.
1: Ja, maar wat is het laatste boek dat je hebt gelezen dat je denkt van... oeh, die blijft me nog wel even bij? Scheldwoorden op de radio?
0: Ik heb ooit twee boeken eigenlijk... maar dat is echt al heel lang geleden dat ik die heb gelezen. Een trilogie, die heb ik gelezen toen ik in 2014 op vakantie was in Amerika. Reden we in een camper dwars door Amerika heen. Toen heb ik een boek Rozen gelezen over een trilogie. Maar ook... Vlak daarvoor, De Blauwe Fiets. Was ook meerdere generaties ging over. Het was een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Dat vind ik sowieso altijd interessant. Dat kruipt bij mij altijd onder de huid. En dat, daar heb ik iets mee. Maar echt, de laatste boek, echt volledig wat ik heb gelezen, was die nieuwste van Dan Brown.
1: Oh.
0: Ja, ging over een enorme race tegen de klok in Praag. Vond het wel een leuk boek, hoor.
1: Is toch een thriller?
0: Ja, dat.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik ben altijd een beetje van de historie en de romantiek en alles bij elkaar.
1: Oh ja.
0: Dus daar moeten we allemaal in zitten.
1: Het laatste boek dat ik heb gelezen is een boek dat ik kreeg toegestuurd door een luisteraar.
0: Oh.
1: Bedenk ik me nu. En die heeft het boek heeft hij zelf geschreven, Rob van der Neut.
0: Ja.
1: Volgens mij heet hij niet, is dat zijn artiestennaam, zeg maar. En dat was ook een thriller. Het ging over een moord in een niet bestaande gemeente in Groningen. Maar moest de hele tijd heel erg aan Pekela denken.
0: Ja.
1: En dat boek heb ik dus uitgelezen nu op de laatste vakantie.
0: En?
1: Was heel vermakelijk. Dus Rob, als je dit hoort, bedankt voor het toesturen. En hij stuurde dat ook omdat hij mij wilde stimuleren om weer te gaan lezen.
0: Dat
1: dus
0: goed.
1: Dat is goed gekomen tot nu toe.
0: Fantastisch. Veel plezier dus zometeen. En ik ben benieuwd of mensen hierover denken.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Michel Koenen met het NOS Journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. De middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nu de hoofdpunten van het Grunnige Nijs. Fleur, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Oud-politicus Bert Middel is overleden. Naast Kamerlid en burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland was hij ook dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest. Hij is 74 jaar geworden. Bij de aanrijding gisteren in Doezum waren 6 mensen betrokken, waaronder 4 kinderen. Er waren bij het ongeval op de Ipo Haimaweg 2 auto's betrokken, waarvan 1 auto over de kop sloeg. En verschillende taalhuizen vragen deze week extra aandacht voor lage letterdheid in de week van lezen en schrijven. Taalhuiscoördinator Kimberly van Rij wijst op het belang hiervan.
14: De maatschappij gaat nu best wel snel. En we willen graag dat mensen die het gevoel hebben dat ze daar niet in mee kunnen, dat we daar ondersteuning kunnen brengen.
13: Meer nieuws om 12:30.
12: Ja, en over die laaggeletterdheid gaat het ook in Altijd Wat Anders straks. Na 12:30 is dat pas. Dankjewel. Meer nieuws dus om 12:30.
15: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
16: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
17: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
18: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
17: Riga.
19: Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
17: Riga.
19: Riga Keukens, daar word je blij van.
20: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
21: Radio Noord.
12: Tussen de middag.
21: Met Nivino Geertsema.
12: Goedemiddag, morgen een landelijke OV-staking. Wat kunnen we daarvan allemaal verwachten in Groningen? Collega Marten.

0: Alex Warren met Fever Dream op Radio Noord. Het is 8:08. En heel mooi dat je weer luistert naar Tussen de Middag. Een nieuwe aflevering op dinsdag 8 september alweer. En woensdag 9 september, het staat al heel lang in de agenda. In ieder geval van collega Martin Nauta, landelijke OV-staking.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en morgen gaat dat dus gebeuren. Wat kunnen we daar in Groningen van gaan verwachten, Martin?
1: Nou, als je normaal met de trein gaat, dat kan morgen niet. Dat is de simpele uitleg.
0: Punt. Ik dacht ook bussen.
1: Ja, en daar zit een beetje de nuance. En ook nog, daar is gewoon nog heel veel niet duidelijk. Q-Bus geeft namelijk aan, we weten gewoon nu nog niet wie er wel en wie er niet gaan staken. Kijk, bij de trein is het heel duidelijk. Daar heeft ProRail gezegd, we leggen het hele spoorverkeer plat, en anders wordt het één grote bende. Nou, heel simpel gezegd. Bij de bus is het anders. Daar gaan ze kijken naar welke chauffeurs er wel willen rijden. Nou ja, en dat gaan ze morgen vroeg zien. Als dat genoeg chauffeurs zijn, dan gaan ze een soort beperkte dienstregeling rijden. Ik zou er niet van uitgaan dat alle bussen gaan. Maar ja, daar weten we gewoon nog niet wat de impact precies gaat zijn. Nee.
0: Maar waarom weten ze, dat zouden ze bij wijze van toch ook nu al kunnen weten, zodat er duidelijkheid is?
1: Ja, nou ja, goed, de werkwijze is dat het op die ochtend bij binnenkomst van de chauffeurs, dus dat is morgen al heel vroeg, dat de eerste chauffeurs langskomen, dat ze dan aangeven of ze wel of niet stakingsbereid zijn of werkwillend zijn.
0: Dan moeten die chauffeurs niet met de trein naar het werk moeten?
1: Nee, dat lijkt me heel onpraktisch morgen, want dan is het zeker een probleem.
0: Ja. Waarom wordt er gestaakt?
1: Vanwege de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Dus op de WW en de WIA. Nou, die plannen die zijn er al een tijdje. Die zijn al een tijd geleden aangekondigd natuurlijk bij de presentatie van het kabinet. Zijn al wel grotendeels ook teruggedraaid, hè, in de onderhandelingen met Pro vooral om een sluitende begroting te krijgen voor komend jaar. Maar de bonden hebben gezegd, de staking gaat alsnog door. En daar zijn de vervoerders niet blij mee.
0: Nee, wat is de laatste keer dat er echt een landelijke OV-staking was?
1: Dat had ik moeten weten, maar dat weet ik niet.
0: Dat is best wel ingrijpend.
1: Ja, en we hebben natuurlijk wel dit jaar al eentje gehad die een ochtend was, tot een uur of 8 ochtends. En dat het daarna werd opgestart. Maar dat het zo'n hele dag stil komt te liggen, dat is echt wel een tijdje geleden.
0: Wil men ook staken? Wil iedereen dat, laat ik het zo zeggen?
1: Ik heb ze niet allemaal gebeld, alle buschauffeurs en machinisten. Maar er is wel stakingsbereidheid. Anders dan ga je als vervoerders, en vooral als ProRail in het geval van de treinen, natuurlijk niet het hele verkeer stilleggen. Arriva baalt daar trouwens van, hè, dat ProRail dat heeft gedaan. Dat is wel interessant. Die zeggen, ja, wij hadden lokaal gezien, we hadden hier echt nog best wel wat treinen kunnen laten rijden morgen.
0: Ja, maar dat kan dan toch niet?
1: Nee, want als de treiningsleiders van ProRail niet aan het werk zijn.
0: Ja.
1: Ja, dan wordt het wel een beetje gevaarlijk, ook al kun je wel wat rijden.
0: Dus gaan de wissels niet door en zo, dat soort dingen?
1: Nou precies, dan wordt het gewoon te gevaarlijk. Dus zij hebben zich daarbij neer te leggen, maar ze laten wel weten, we hadden dit graag anders gezien.
0: En
1: kijk, ProRail doet dat, omdat het anders gewoon een bende wordt op het spoor. Dan rijdt de trein bijvoorbeeld naar Den Haag wel, maar komt hij niet meer terug, omdat de machinist van de terugweg staakt. Waardoor je bijvoorbeeld problemen krijgt dat er in Den Haag heel veel treinen staan, maar in Groningen geen trein meer over is. Zodat je, en dan is de angst dat ook de volgende dag je last gaat hebben van die staking. Nou ja, voor Arriva geldt is het natuurlijk heel anders. Want hier heb je veel minder spoor. Is Groningen altijd dichtbij. En zou dat probleem misschien ook wat minder goed, naar voren komen.
0: Maar nou wordt er gestaakt. Worden er voor alternatieven gezorgd? Op wat voor manier dan ook?
1: Bij een staking rijdt er geen alternatief vervoer. Er is wel één uitzondering. Als je met die treinvervangende bus naar Leer wilt, die nu nog rijdt, omdat er nog geen treinen rijden naar Leer.
0: Ja.
1: Dat kan wel.
0: Oh.
1: Want die chauffeurs van die bus die vallen onder een andere CAO en staken dus niet mee. Dus je kunt, als je echt heel graag met het openbaar vervoer wilt morgen, kun je naar Duitsland.
0: Dus eigenlijk is het helemaal niet zo erg dat die Friesenbrücke ooit is aangevaren.
1: Nee, daar hebben we nu nog even profijt van. Ja.
0: Maar dat is wel raar, want stel dat die trein dus naar Leer zou rijden.
1: Ja, dan zou die niet gaan.
0: Nee.
1: Nou, dit is een heel technisch verhaal over CAO's, waar ik je niet te veel mee wil vermoeien. Okay. Maar die bus gaat dus wel. Dus nogmaals, als je heel graag in een bus wil zitten morgen, het kan, maar dan kom je wel in Leer uit.
0: Hoe gaan werkgevers in de provincie hier nou mee om? Want mensen, er zijn veel mensen gewoon afhankelijk van openbaar vervoer.
1: Ja. Ja, vaak wordt gezegd dat er thuis kan worden gewerkt, bijvoorbeeld op zo'n dag. Of worden er manieren gevonden om te carpoolen. De Hanze bijvoorbeeld ook, die geeft ook aan bij studenten van kom nou wel zoveel mogelijk naar college, want die colleges gaan wel gewoon door.
0: Ja.
1: Alleen wordt er vaak wel gewoon mee omgegaan van soms is het gewoon overmacht. En dan is zo'n staking wel een goede reden.
0: Oké, wat ga jij nou morgen doen als treinenliefhebber?
1: Ik ga op de fiets.
0: Oké.
1: Dat doe ik elke dag.
0: Dankjewel. En we zullen jou ongetwijfeld morgen ook nog wel horen, vermoed ik.
1: Vast en zeker.
0: Want ook genoeg nieuws over bijvoorbeeld de bussen morgen nog te melden. Dus even afwachten.
2: Yes.
0: Dankjewel. Nou, morgen dus fietsen, Harma. Dan zou het mooi zijn als het gewoon de hele dag droog is. En het liefst ook nog een zonnetje erbij.
3: Dat wel, maar het blijft nooit de hele dag droog.
0: Oh.
3: Nou, het is nooit de hele dag regen, zoals we straks gewoon beleven. Want als het nou straks overal regent, dan wordt voorlopig ook nooit meer droog. Dat wordt pas in de loop van de om. Nou, en dan valt er zo'n 5 tot 10, of misschien in het westen van de provincie 15 mm. Want het blijft een beetje hangen door meer over het westen van de provincie. Ja, en dat wordt eigenlijk een beetje veroorzaakt door twee lege drukgebieden. Eén onderweg vanaf Schotland richting Scandinavië. En die kreeg wat verstaking van een lege drukgebied dat zich uitstrekt richting onze omgeving vanuit Frankrijk. Ja, en dan is het een kwestie van laat me gewoon uitrekenen. En dan is het vanzelf alweer weg. Maar Muiden zit aan de achterkant van het systeem. Dan hebben we een noordwestelijke wind, kolenboom. Lucht en dat levert in pittige buien op onstabiele atmosfeer en op donderdag een uitlopen van hoog. Vrijdag weer een paar buien en in het weekend ook zie ik weer wat meer hoge druk in Vlaanderen. Dus ja, het is eigenlijk voor alles en nog wat voor iedereen. Maar ja, natuurlijk het mooie weer. Maar dat is op dit moment even op. Voor vandaag 19,5 graden is dat op dit moment in Slochten. Het is nog droog. De barometer stamt door zo'n submillibar. Delfzijl 19 graden. Windschoot 20 graden. Krap aan. Wat sputters had vermoed, maar dat is inmiddels ook alweer weg. En in Roodschaal inmiddels lichte regen. 15 kilometer zicht. 1,5 millimeter is de vaal. En er staat een motige tot vrij krachtige westelijke wind. Nou, vanmiddag. Wordt nog niet regent. In het westen van de provincie regent inmiddels wel. Maar dan gaat de regen zich geleidelijk aan ook verder uitbreiden. En wanneer dat in en daardoor gebeurd is, wat ik al zei, tot halverwege de opende zit we door eigenlijk wel met. Temperatuur ligt op dit moment om de 18, 19 graden. En zal waarschijnlijk nog iets wat verder naar beneden gaan. Met een motige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van veropende wordt dus droog. Loter opklots vannacht 12 tot 14 graden als minimum. Nog wel weer kans op een bui. In Muiden verspreid over de provincie buien. Mogelijk met onweer en windsteun. Toch is er ook wel zon. En met een motige tot harde zuidwest tot loter noordwestenwind wordt 17, 18 graden. Donderdag een droge dag met regenmotig zon. 19 of 20 graden. Vrijdag een paar buien. Een graad of 19. En zondag zondag dan zit de wind weer in het zuidwesten. Temperatuur 20 of 21 graden met op zondag droog weer. En zondag geleidelijk aan weer een grote wordende kans op een bui.
0: Wat is nou het laatste bouw dus toe lezen en stormen?
3: Oh, dat mag wel heel diep groot, maar ik kwam eigenlijk niet veel verder dan Donald Duck.
0: Nee, dit is geen grap, hè?
3: Nee. Ja, nou ja, ik ben wel heel laag van het tijdschriften en zo, Liberale Margriet en dat soort dingen. Maar echt bouken, ja, dat was denk ik toch eerst richting de MAVO. Nou, ik heb hier ook nog wel wat andere bouken, maar... Nou, ja,
0: hoe komt dat dan?
3: Dat is meer lectuur van, wat, van algemene wetenschap en kennis en dat soort dingen. Maar sorry.
0: Nou, hoe komt dat?
3: Ja. Omdat alles tegenwoordig op internet te vinden is.
0: Ja, oké.
3: En dat is het. Ja. Maar ik ben niet zozeer om lezen om iets helemaal te verluizen in een verhaal. Ik ben meer van het kennis vergoren.
0: Daar
3: ben ik meer mee bezig.
0: Ja, dus ook over het weer en zo.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: Oké. Nou, leuk. We hebben het straks in altijd wat anders hebben het over lezen. Want de laaggeletterdheid grijpt toch steeds meer om zich heen bij de jeugd. Maar ik weet zeker ook bij volwassenen, Harma, dat speelt, hè?
3: Ik ook, ja.
0: Maar durf er maar eens over te praten. Nee, klopt. Ja. We gaan het er zo over hebben. Dankjewel, Harma. En tot naar de mol.
3: Mooi.
0: Zometeen David Guetta met Teddy Swims en Tones and I. Dat is een hele club mensen. Maar eerst Coldplay. Komen ze nou naar Nederland? Gaan we nog even uitzoeken. Je hoort nu het mooie Clocks.

Gone, Gone, Gone, David Guetta. Met Teddy Swims en Tones and I. En daarvoor dus Coldplay. Ja, en ik ben echt even gaan zoeken. En als Google het niet meldt, ja, dan durf ik het nog niet helemaal op te vertrouwen. Ik zie nog geen tourdata van Coldplay. En zeker geen bezoeken aan Nederland, dan wel Amsterdam. Dus dat wachten we even af. Zou natuurlijk wel heel mooi zijn, want ik heb er wel eens met Femke over gehad. Toch wel echt een bucketlist dingetje. Een concert van Coldplay lijkt me echt mooi. Zometeen Fleur met Noordnieuws. En daarna altijd wat anders over lezen en schrijven. Laaggeletterdheid. Heb jij zelf te maken met laaggeletterdheid? Of in jouw omgeving misschien wel? En durf je er wat over te vertellen? Bel dan zo naar 050-3188-288. En ik ben ook wel benieuwd naar jouw favoriete boek. Of jouw laatste boek dat echt indruk heeft gemaakt op jou. Als je laaggeletterd bent en je probeert toch te lezen, dan zou dat heel goed zijn voor je. Maar kunnen we het straks wel over hebben. Eerst deze mooie van Style Council.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NRV.
3: En waarom NRV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Half 1 is het, Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Morgen rijden er geen treinen in onze provincie vanwege een landelijke OV-staking. Zowel de treinen van NS als die van Arriva staan stil. Of er bussen rijden is nog onduidelijk, vertelt ook onze verslaggever Marten Nauta.
11: Kijk, bij de treinen is het heel duidelijk. Daar heeft ProRail gezegd, we leggen het hele spoorverkeer plat, want anders wordt het één grote bende. Nou, heel simpel gezegd. Bij de bussen is het anders. Daar gaan ze kijken naar welke chauffeurs er wel willen rijden. Nou ja, en... Dat gaan ze morgen vroeg zien. Als dat genoeg chauffeurs zijn, dan gaan ze een soort beperkte dienstregeling rijden. Ik zou er niet van uitgaan dat alle bussen gaan. Maar ja, daar weten we gewoon nog niet wat de impact precies gaat zijn.
10: Qbuz adviseert daarom om de reisplanners goed in de gaten te houden. Arriva, Qbuz en NS balen van de landelijke OV-staking van morgen. De stakingen zijn niet gericht op de werkgevers, zoals vaak het geval is, maar op het kabinetsbeleid. De NS verwacht donderdag, de dag na de staking, weer de normale dienstregeling te kunnen rijden. Wel waarschuwt het spoorbedrijf voor mogelijke opstartproblemen. Oud-PvdA-politicus Bert Middel is overleden. Middel werd in 1952 geboren in de Oosterparkwijk in Groningen. Op 21-jarige leeftijd werd hij voor de Partij van de Arbeid gekozen in de gemeenteraad van Groningen. Hij kwam in 1989 in de Tweede Kamer en daar zette hij zich onder andere in voor mensen in de bijstand en asielzoekers. Hij was ook lid van de Eerste Kamer en van 2005 tot 2011 burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland. Bert Middel is 74 jaar geworden. Bij een aanrijding tussen twee auto's in Doezum gisteren aan het einde van de middag waren 6 mensen betrokken. Onder hen waren 4 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de Ipo Haimaweg. 1 auto sloeg door de aanrijding over de kop en kwam aan de andere kant van een sloot naast de weg terecht. De andere auto raakte ook flink beschadigd. De kinderen en een volwassene zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Summerbühne krijgt toch een vervolg. Het muziektheaterproject werd 5 jaar lang gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen. De voorstelling van dit jaar, de Graanrepubliek, was nummer 5. Maar volgens artistiek leider Reinoud Douma gaat Summerbühne gewoon door.
12: Ja, sommige mensen denken dat Summerbühne maar 5 voorstellingen zou gaan maken. Dat komt ook omdat wij met steun van Nationaal Programma Groningen 5 jaar financiering hebben gekregen. Maar we wisten eigenlijk al een tijdje dat we eigenlijk gewoon door moeten. Want het is zo leuk om elk jaar op een andere plek dit soort muziektheater te maken. Dus wij gaan ook na deze 5 jaar door met voorstellingen maken. Volgend jaar gaan we namelijk naar Veendam.
10: Wel kijkt de organisatie nog hoe toekomstige voorstellingen gefinancierd gaan worden. Afgelopen weekend waren de laatste van in totaal 25 voorstellingen van de Graanrepubliek. De organisatie spreekt van een succesvolle editie. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
9: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
13: Vanmiddag gaat het vanuit het westen storen aan overal regen en overtaal regent het behoorlijk deur. Temperatuur ligt allemaal bij de 18, 19 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van vanavond wordt het droog. Loten kloot op met vannacht een minimum van 12 tot 14 graden. En men trekt verspreid over de provincie buiten. Mogelijk met onweer in windsteun. Toch is er ook wel zon. En met een matige tot harde zuidwest tot loten noordwestenwind wordt 17 of 18 graden.
14: Nou, prima weer om lekker binnen naar de radio te luisteren. Of de telefoon op te pakken en te bellen naar 050-3188-288. Om het te hebben over lezen en schrijven en de moeite misschien wel met lezen en schrijven die je hebt. Ik zou het heel mooi vinden als er iemand over durft te vertellen. Want het probleem speelt bij jeugd steeds meer. Blijkt vandaag uit onderzoek. Maar speelt ook zeker bij volwassenen. Alleen de drempel om daarover te vertellen lijkt me best hoog. Kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik daag je toch uit om dat te doen. Want ik denk dat je daar ook weer heel veel andere mensen mee helpt. Dus heb jij zelf moeite met lezen en schrijven? Leid jij aan laaggeletterdheid? En hoe ben je daar nu mee bezig? Waar loop je allemaal tegenaan? En krijg je ook hulp om dat tegen te gaan? Ik ben heel benieuwd. En ook heel simpel, wat is je favoriete boek? Welk boek heeft heel veel indruk op jou gemaakt? Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen? We kunnen het er allemaal over hebben in Altijd Wat Anders.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3-gangen-diner al voor €99.
17: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken

Zes over half één. Mooi dat je naar de radio luistert. 050-3188-288. Altijd wat anders. We gaan beginnen. En ik wil het graag hebben over laaggeletterdheid. Nogmaals, ik snap dat het, net als gisteren eigenlijk, toen het over iets heel anders is, maar dat ging, dat dit een onderwerp is, waar je misschien iets moeilijker over praat, dat de drempel wat hoger is, maar toch weet ik dat er ook nu mensen luisteren die te maken hebben met laaggeletterdheid, bij hunzelf of in de omgeving, moeite met lezen en schrijven en daardoor misschien ook niet, ja, helemaal meekomen in de maatschappij. Ik ben benieuwd waar je zelf allemaal tegenaan loopt. En ik daag je ook uit om te bellen. Ik zou het heel mooi vinden als je belt. Omdat ik ervan overtuigd ben dat door je verhaal te doen, door er zo open mogelijk over te vertellen, dat je dan ook andere mensen die er misschien ook mee te kampen hebben, toch ook over die drempel helpt om er wat aan te kunnen doen. Dus vandaar, bel alsjeblieft. En ik zou je alles vragen. En als je zegt, ik heb geen zin om deze vraag te beantwoorden, dan zeg je dat gewoon tegen me. En dan even goede vrienden. Zo werkt het ook. 050-3188-288. En ja, überhaupt het lezen. Hoe vaak lees je nog? Ik heb daar, ik denk een jaar geleden ongeveer was dat, heb ik opgebiecht dat ik zelf vind dat ik te weinig lees. Ik kreeg meteen een boek toegestuurd. Dus dat ging goed. Ik heb het boek nu ook uit. Van, nogmaals, ik noem hem nog maar even, want het was echt een leuk boek. Rob van der Neut, Slaap.

0: mee te maken heeft. En dat is heel lastig, want het heeft met allemaal microbiomen en alles te maken, maar wel heel interessant.
1: En dat lees je dan op de wc?
0: Nee, ik heb dit op vakantie gelezen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Maar okay, dat komt omdat ik zelf last van mijn darmen vaak heb.
1: Ah, oké. Okay. Dus maar is het ook wel ontspannend? Want...
0: Ja, lezen is sowieso ontspannend, denk ik. Ik denk, maakt het eigenlijk bijna niet uit waar je over leest. Dat het lezen zelf is natuurlijk een activiteit wat je doet.
1: Ja.
0: En daar raak ik wel ontspannen van.
1: Ik ben benieuwd naar het laatste boek dat indruk heeft gemaakt op jou. Of misschien wel het boek dat je als kind heel veel indruk maakte op jou. Ik moet direct weer denken aan De Zevensprong van Tonke Dracht. Ik kan me die kaft ook nog heel goed herinneren. Ik zou het verhaal nu ook niet na kunnen vertellen. Maar ik weet nog wel dat het verhaal het zoog me echt op. Ik zat midden in dat boek, in dat verhaal. Ik zag het ook voor me. Nozems zaten erin volgens mij. Ik zag alles voor me. En ik kon dat, ja, voor mijn idee heb ik dat ook in één ruk uitgelezen vroeger. En zo las ik vroeger wel veel meer. Veel meer nog dan nu. Het begint iets beter te worden, maar ik kan nog steeds meer lezen. Daar ben ik wel van overtuigd, wat betreft mezelf. Maar we gaan eens even kijken naar wie er aan de lijn hangt. Dat is Henry Nijborg. Mooi, Henry.
2: Hey, mooi.
1: Jij bent genomineerd als taalheld, begrijp ik.
2: Ja, weet je dat nog?
1: Ja, ik ben er nog.
2: Ja, dan weet je dat nog.
1: Oh, dat weet ik nog. Ja, want heb ik jou niet hier een jaar geleden ongeveer ook over gesproken?
2: Nou, ja. Oh. 4 maanden terug.
1: Oh, oké, tijd gaat snel.
2: Waar ik genomineerd door Noordoost-Groningen.
1: Ja, want leg nog even uit, Henry, wat is een taalheld ook alweer?
2: Een taalheld waar je genomineerd door Groningen, Noordoost-Groningen. En er waren 12 provincies. En er zijn 10 provincies zijn hem ingegeven. En ik werd uitgeloosd. Mm-hmm. Dus ik heb ook ingewezen naar Enschede. We hebben Lotien Brinkhoff die prijs uitgereikt. Ik heb hem trouwens niet gewonnen, hoor.
1: Nee.
2: En dat maakt ook niet uit, wat een leuke dag.
1: Ja.
2: Ik heb wel een mooie troostprijs gekregen.
1: En wat was dat? Boek zeker?
2: Ik ben blij mee. Nou, nee, wel een geldbedrag.
1: Oh.
2: Niet de hoofdprijs.
1: Nee, oké. Okay. Nee, want even over taalhelden, Henry, om het even kort samen te vatten. Jij hebt, in ieder geval je had, maar je hebt het misschien nog steeds wel, moeite met lezen en schrijven. Hè? Dus jij bent iemand die laaggeletterd was / is.
2: Ja.
1: Op wat voor manier uitzicht dat? Hoe komt dat bij jou naar voren?
2: Nou, ik sta nog steeds positief achter. Ik word ik kom net bij het taalhuis weg.
1: Oké, okay, wat heb je gedaan?
2: Ja, dat wordt alleen maar beter. En ben je aan.
1: Ja.
2: Dus, en ik heb heel mooie berichtjes gekregen die gestemd hebben. Ik ben er 300 mooie berichtjes gekregen van oude vrienden, kameraden.
1: Zo.
2: En ding dan. Nou, dat was heel goed.
1: Hey, en hoe, want je probeert het dus te verbeteren. Nou, sowieso daarvoor, Henry, al petje af.
2: Ja, maar ik begin ook mijn medemens te helpen.
1: Nou.
2: Maar aankomende dinsdag, dan moet ik naar Radio Delta in Delfzijl.
1: Mm.
2: Die wil ook een interview geven over mij.
1: Mm.
2: En dan 29 september ga ik naar Rietschans. Dan geef ik ook, komt ook 40, 50 maal of zo.
1: Zo.
2: Moet ik ook voorstel doen. Nou, ja.
1: Maar Henry, dat betekent dus dat een onderwerp dat moeilijk te bespreken is, en wat ik me goed kan voorstellen, waar veel mensen zich ook misschien wel voor schamen.
2: Ja, dat jij... ik doe dat niet.
1: Nee, hoe kan dat?
2: Nee. Ja, hoe kan dat? Ik had het. Nee, ik schaam me niet voor, omdat ik weet dat er meer dan 3 miljoen mensen in Nederland laagletterlijk zijn.
1: Zoveel.
2: En ik dacht dat het nooit zo wel was. Ik dacht, ik ben de enigste, maar dat is niet zo.
1: Nee. En doe jij daarom ook jouw verhaal zo mooi en open, Henry? Dat je anderen ervan wil overtuigen?
2: Ja,
1: dat... ja.
2: Ja.
1: Hey, en nu, want waar loop je nog steeds tegenaan, Henry? Wat is nog steeds een probleem voor jou?
2: Oh, nee, ik kan al redelijk wat zappen. Schrijven gaat ook goed. Je moet hem nadenken met al van die trucjes, en dan wist ik nooit. En nou, ja. En nou krijg ik computerles. Dus ook dan ga ik nog computeren, WhatsApp, mijn e-mail sturen.
1: Ja.
2: Kijk.
1: En wat brengt het jou dat jij dit allemaal nu wel veel meer en beter kan?
2: Ja, je snapt het wereldje een beetje. Ja, ik snap het nu een beetje.
1: Ja.

0: En heb je ook meer contact met mensen misschien?
1: Ja, zeker. Oh god, ja man. Nee, echt leuk.
0: Ja.
1: Nee, echt waar hoor.
0: Ja, nee, ik geloof jou.
1: Toen ik in de horeca zat, toen heb ik toen ben ik opeens weggevallen door mijn longaandoening. Alles viel weg, hè.
0: Ja.
1: Dus zat ik een half jaar thuis. En toen zei mijn zoon en mijn vrouw, ga je iets doen, niet al thuis zitten.
0: Ja.
1: Nou, en toen zei mijn zoon, ga maar in die inschrijvende kring iets. En zodoende ben ik erin gegaan. Maar ik heb meer sociaal contact nu.
0: Ja. Klopt. Ja, daar ben ik heel blij om, Henry. En hoe, want vandaag kwam dat onderzoek uit, hè, dat onder kinderen onder de 15 jaar wordt het steeds een groter probleem. Hoe lang heb jij het al en hoe kwam je hierachter?
1: Kwam ik hierachter? Ja, ik kwam er pas achter toen ik thuis zat.
0: Oké.
1: En is er ook naar.
0: Ja, dus eigenlijk heb jij daar echt heel lang, daarmee rondgelopen?
1: Ja,
0: super wel. En eigenlijk als ik jou nu zo hoor, Henry, en stel ik twijfel over mezelf, over mijn laaggeletterdheid, stel dat ik dat zou hebben, dan zou ik nu denken, die Henry is zo'n topper. Ik ga hier ook mee aan de slag. Ik wil hier wat aan doen. Kun jij mensen tips geven hoe ze dit kunnen oppakken?
1: Ja, je kunt gewoon bij elke bibliotheek je laten inschrijven voor laagletteren. Je moet gewoon worden binnen op informatie vinden.
0: Ja.
1: Dus je moet dat wel doen.
0: Gewoon melden bij de bibliotheek eigenlijk. Daar komt het op neer.
1: Ja, dat is altijd een tuin. Dan kun je gewoon overal. Dus elke Groningen. Ja. Leeuwarden.
0: Mm.
1: Als je veel meer bibliotheek hebt, veel meer te doen. Als je denkt, ik doe zo en met computercursus, kijk nou.
0: Computercursus, geweldig. En jij. Jij helpt zelf ook mensen, Henry? Op wat voor manier?
1: Nee. Ja, ik bel jou.
0: Oh, oké. Okay.
1: Morgen, volgende dinsdag, heb ik een radio-interview.
0: Ja.
1: En Radio Delta, ja, concreet voor jou misschien, dat weet ik niet. En dan heb ik ook nog iets in Groningen, denk ik, 20 september.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nou, dan ga ik met mensen praten en zo.
0: Dus je probeert mensen te helpen eigenlijk door jou gewoon jouw verhaal te doen?
1: Nou, en ik heb wat te doen.
0: Henry, misschien ben je wel niet de landelijke taalheld, maar je bent wel onze taalheld.
1: Nee, alleen ik moet nog vissen bij jou, zei jij.
0: Wat zei jij?
1: Jij zei voor een keer vissen, maar ook leuk.
0: Vissen?
1: Ja, dat klopt nog.
0: Vissen is zeker leuk, ja.
1: Ja, dat pak je ook nog op.
0: Oké. Okay. Henry, ik vond het mooi dat je weer belde.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot volgende keer, hè?
1: Ja, fijne uitzending. Jo,
0: hoi.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Kijk, dit is nou een echte inspirerende topper, is dit, Henry. En denk je nou zelf van, nou, ik twijfel, mijn berichtjes op WhatsApp gaan eigenlijk ook niet zo goed. Of ik kan ook niet alle brieven lezen die ik krijg thuis gestuurd. Meld je inderdaad bij de bibliotheek. Henry heeft het ook gedaan en moet je eens horen wat het hem allemaal heeft gebracht. Bjorn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wel inspirerend, hè, zo'n man.
2: Ja, best wel, ja.
0: Ja. Wat is jouw verhaal, Bjorn?
2: Ik heb dyslexie, een van de zwaarste vormen dyslexie.
0: Kijk.
2: Dat was vroeger, was je gewoon dom. Daar kwam het gewoon op neer.
0: Ja, dat inderdaad, zo reageerde de buitenwereld op je, bedoel je?
2: En de school ook.
0: De school? Als in...
2: De school ook, ja. Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daardoor moest ik ook naar speciaal onderwijs toe.
0: Dus de juffen en meesters hebben jou daar niet bij geholpen?
2: Nee. Nee, ik werd er zelf om gepest in de klas. En zelf door de leraar en de leraressen.
0: Nee.
2: Ja, echt.
0: Maar wat deden ze dan? Wat zeiden ze dan?
2: Nou ja, je had vroeger bijvoorbeeld, had je je linkerbord en daar werden 20 woordjes opgeschreven op de maandag. Die moest je dan overschrijven. En dan ging op vrijdag ging het bord dicht. En dan moest je op maandag, moest je die woordjes moest je weer opschrijven. Nou, dan was er weer één die had een 19 fout van de 20. En die mocht dan voor naar de klas lopen en dan mocht de klas lachen. Ja, dat is echt gebeurd. Dat is echt gebeurd.
0: Maar hoe alleen heb jij je gevoeld, Bjorn, als kind?
2: Redelijk. Gelukkig heb ik hele sterke ouders om me heen. Heb ik nog steeds hoor, gehad. En die hebben me er altijd in geholpen. Ja. En ik heb één mazzel gehad. Ik wist op mijn 8e al wat ik zou willen worden. En daar heb ik gewoon alles voor gedaan om dat te worden, zeg maar.
0: Wat ben je geworden?
2: Chefkok.
0: Kijk!
2: Dus ik kan aardig in de pan roeren, zeg maar.
0: Ja, en dan zit ik even meteen, dat is misschien mijn zieke fantasie, maar dan zit ik even te denken aan dat zo'n juf of meester van jouw school dan bij jou aanschuift in het restaurant zonder dat ze doorhebben. En dat jij misschien wat extra
2: Nee, dat zou ik nooit doen.
0: Nee?
2: Nee. Dat een laatste collega van mij ook was ook iemand die was redelijk irritant in het restaurant. Die zegt, ja, spuug er maar in. Ik zei, nee, dat doe ik niet. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. En dat zal ik ook nooit gaan doen. Nee. Dat hoort gewoon niet zo.
0: Maar
2: ik heb wel toen al mijn diploma's heb gehaald. En ik heb echt al mijn diploma's gehaald in de horeca. Ben ik wel naar de school toegegaan en heb laten zien. Zo van, kijk, kan het dus wel.
0: Ja, en hoe... Oh, dat vind ik mooi. En hoe reageerden ze?
2: Ja, niet eigenlijk.
0: Oké.
2: Okay. Niet.
0: Maar goed,
2: en lezen is nog steeds niet mijn hobby. Net zoals als ik een film kijk, ik doe het zonder ondertiteling. En dan versta ik het gewoon het Engelse en dat soort werk, zeg maar. Mijn brein werkt gewoon anders.
0: Maar recepten, Bjorn?
2: Eén keer voordoen doe ik het na.
0: Geweldig.
2: Het zit allemaal in mijn hoofd.
0: En de menukaart?
2: Ook maak ik zo, dat is geen probleem. Ja, er zitten heel veel spelfouten in. Dus laat ik iemand anders de spelfouten eruit halen.
0: Ja.
2: En dan maken we een menukaart. Zo doen we dat gewoon. En tegenwoordig worden de kinderen heel anders behandeld om dyslexie. Maar in mijn tijd, ik ben 40, was het echt, ja, je was gewoon dom. Punt.
0: Ja. Ja.
2: En lui, werd altijd tegen mij gezegd. Of tegen mijn ouders.
0: Hey, we proberen, net als Henry net, onbewust eigenlijk heel veel mensen volgens mij inspireert. Doe jij dat nu ook al? We horen hoe jij naar jouw doel hebt toegewerkt al. Terwijl je al werd gepest en je hebt het gehaald. Wat zou jij tegen mensen en misschien wel jeugd die nu ook luistert willen zeggen? Die zelf ook te kampen hebben met dyslexie.
2: Kop ervoor en gewoon doorgaan. En bewijzen, en gewoon laten bewijzen, want ik geloof in karma. En karma komt gewoon terug. En gewoon doorgaan en de dingen doen waar je plezier in hebt. Ja. En als er mensen zijn die jou niet respecteren zoals jij bent, moet je er afscheid van nemen.
0: Mooi.
2: Dan zijn de mensen jou niet waard.
0: Ja. Ik vind het mooi, Bjorn. Ik ben ook wel nog wel even benieuwd wat je... Want je, dat dyslexie, dat kun je niet genezen tussen aanhalingstekens. Zijn er wel dingen waardoor het misschien iets minder kan worden?
2: Een bril. Ik heb vroeger ook een bril ervoor gehad. Er zat een prisma in. En dan mijn ene oog staat net niet helemaal recht voor mijn hersenen. Dat is in principe dyslexie. En die trekt dat oog dan weer wat rechter. En dan kan ik iets beter lezen.
0: Ja.
2: Maar als ik zonder bril een boek ga lezen... Ik kan in principe één boek kan ik mijn hele leven mee doen. Want ik sla de bladzijde om en ik weet dan niet meer wat erin staat.
0: Nee, oké. Want het gaat ook om te onthouden.
2: Ja,
0: of het opslaan.
2: Lezen is bij mij gewoon heel moeilijk. Ja. En als ik ook een boek lees en ik bijvoorbeeld vroeger de Donald Duck hadden... Mijn ouders hadden een abonnement op, keken gewoon de plaatjes. Het lezen kon ik toch niet.
0: Oh ja, dan verzon je dan zelf je eigen verhaal er een beetje bij of zo?
2: Ja, in principe wel. Ja, daar komt wel een beetje op neer.
0: Want omdat je bepaalde dingen gewoon niet kan... is het misschien zo dat... Kijk, blinde mensen kunnen bijvoorbeeld heel goed ruiken en horen.
2: Ja.
0: Kun jij ook dingen zeg maar bovengemiddeld goed die anderen weer niet kunnen?
2: Ik ben heel handig met mijn handen. Dus ik kan in principe alles wat ik zie kan ik maken.
0: Oh ja.
2: Alles is een groot woord, maar veel kan ik maken, zeg maar. Ik kan heel goed problemen oplossen met... Als er iets kapot is, of er moet iets gemaakt worden, of er moet iets gebouwd worden, daar ben ik gewoon heel... Ik ben heel goed met mijn handen. En dat is ook heel handig dat ik in de horeca werk, dat ik kok ben.
0: Ja.
2: Altijd met je handen werken.
0: Ja. En je hebt dus misschien ook wel een bovengemiddelde fantasie.
2: Ja, in principe, ja, zo kan je het wel noemen, inderdaad. Ja. Ja.
0: Bjorn,
2: zoals vroeger ook, zoals ik al zei, ik bedacht mijn eigen verhaaltje erbij.
0: Ja. En als jij nu terugdenkt aan die jongen die dan weer naar voren werd geroepen in de klas en je ziet hem voor je, wat denk je dan?
2: Dan ben ik trots op mezelf.
0: Bedankt, hè?
2: Geen probleem, Mimino.
0: Tot volgende keer.
2: Tot volgende keer, jongen.
0: Bjorn was dat. Gaan we naar Gerard Dekens. Mooi, Gerard.
3: Mooi, Mimino.
0: Nou, jij hebt geen lage lettertijd, want jij hebt ons elk kwartier van de dag zowat.
3: Ja, dat is niet waar.
0: Maar we zijn heel blij met jouw inbreng altijd, Gerard. Wat appte je nou net?
3: Over de Donald Duck.
0: Ja.
3: Als je problemen hebt met lezen, dan is dat een hele makkelijke manier om... en op een begrijpelijke wijze worden daar verhaaltjes verteld. En je hebt het plaatje erbij.
0: Ja, dat zei Bjorn net ook. Die las vroeger gewoon de Donald Duck.
3: Ja, ik was er net even tussenuit, want dat heb je allemaal meegekregen.
0: Oh. Nou, Bjorn is dyslectisch. Sterker nog, best wel heel erg dyslectisch. Hij werd er vroeger mee gepest. Op school, door de juffen en meesters, door andere kinderen. Maar hij wist toen al, ik wil kok worden, chef-kok. En dat is hij geworden. En volgens mij is het ook een goeie. En hij zei, ja, als ik dan las, dan pakte ik gewoon de Donald Duck. En dan las ik niet die tekst, maar dan keek ik gewoon naar de plaatjes. En daar verzon ik dan mijn eigen verhaal bij.
3: Ja, dat is ook een manier.
0: Ja.
3: Ja. Maar ik gebruik Donald natuurlijk ook nog wel eens een keer als ik echt vermoeid ben en ik duik niet in een boek of zo, maar pak ik gewoon even de Donald Duck en dan ga ik een stukje in lezen. Nou, ja. Dan ben je ook bezig.
0: Daar zijn we voor ter ontspanning, Gerard.
3: Ook dat. Ja. Maar in 2018 heb ik hersenletsel opgelopen. En toen kon ik heel moeilijk lezen en schrijven.
0: Ja.
3: En door het boek van Out of Africa is het allemaal weer goed gekomen.
0: Vertel eens, waarom door dat boek?
3: Dat is het enige boek wat ik op dat moment goed begrijpelijk kon lezen. En ook met goede grote letters. En toen zodoende ben ik weer beginnen te lezen en te schrijven.
0: Ja. En heb je dat dan zelf een beetje opgetraind? Moet ik dat zo zien?
3: Ja, doe ik elke dag.
0: Oké. Okay. Echt verplicht een paar pagina's of zo?
3: Nou nee, niet verplicht. Gewoon, ik ga gewoon een stuk lezen. Ik pak nou gewoon ook andere boeken. En dan ga ik gewoon een stukje lezen.
0: Ja.
3: Het voordeel is dat ik denk in plaatjes. En vandaar ook dat ik heel vaak wat fotootjes maak en zo.
0: Ja.
3: Dus dat heeft allemaal een beetje met elkaar te maken.
0: En door dat hersenletsel dus ging het lezen dus minder. Het schrijven dan?
3: Dat werd ook minder. Okay. Maar doordat ik kon lezen, kon ik ook weer gaan schrijven.
0: En is het nu dan als van ouds weer, als van voor 2018? Of?
3: Ja. Oh. Ja.
0: Dus, maar dat heb je dus helemaal zelf gedaan?
3: Ja, heb ik allemaal zelf gedaan.
0: Ja.
3: Ja, ook wel een beetje hulp gehad van een schooljuffrouw.
0: Oké. Okay.
3: Dus dat was ook welkom hulp.
0: Mm.
3: En zodoende ben ik weer op het oude niveau.
0: Ja. Hey, en je hoorde het net, mensen die, Bjorn bijvoorbeeld, Henry ook, die praten dan over een onderwerp waar ook wel een taboe op rust. Hè? Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt van ja, maar ik kan niet lezen en schrijven of heel slecht, maar daar ga ik toch niet over vertellen.
3: Niet kijken? Weet je, een taboe dat zit tussen je oren.
0: Ja.
3: En jij zei al in het begin van het programma van om daarmee mensen te stimuleren en te activeren om beter te worden in lezen en schrijven, dan hoort dit er ook bij.
0: Ja. Ja.
3: Het is een stukje van het leven, weet je?
0: Nou, inderdaad, want alles is weer als van ouds, zeg je net, Gerard, maar in de jaren na 2018, op wat voor gebieden kwam je niet meer mee?
3: Ik kreeg bijvoorbeeld brieven thuis. En die moest ik lezen. Nou, ik begreep er echt geen jota van, wat erin stond.
0: Mm-hmm.
3: En ook de letters kon ik niet meer goed van elkaar onderscheiden. Nou, toen, in die tijd had ik dus contact met een hele goede schooljuffrouw. En die heeft mij dat allemaal voorgelezen. En gingen we dus samen lezen, zo'n brief.
0: Dus zij is eigenlijk jouw taalheld, om het zo te zeggen?
3: Ja.
0: Ja. Waarom heeft ze dat gedaan dan?
3: Goede vrienden helpen elkaar, hè?
0: Ja. Moeten we nog een accentzonnetje zetten? Wie is het?
3: Nee, ik ga geen namen noemen.
0: Oké. Hoeft ook niet.
3: Nee, dat is tussen haar en mij. Ja. En voor de rest hoeft er geen rugbaarheid aan gegeven te worden.
0: Maar ik vind het wel mooi dat ze dit zo heeft gedaan met
3: ja.
0: jou.
3: Ja. Ja, daar zijn vrienden voor, hè?
0: Ja. Gerard, bedankt.
3: Ik wens je nog een plezierige uitzending.
0: Komt
3: en
0: goed.
3: Tot de volgende maar weer.
0: Tot de volgende. En veel plezier met Donald Duck, hè?
3: Kom goed.
0: Altijd mooi. Hoi.
3: Ja. Oké. Okay.
0: Hoi.
3: Hoi.
0: Nou, mooi dit.
4: Ja.
0: Dat iedereen wel daar zo eerlijk over is. Nogmaals, ik snap dat je het ook moeilijk vindt om over te praten. Moeilijk kan vinden, maar deze drie heren hebben er prachtig over verteld. Waarvoor dank nogmaals ook aan Henry en Bjorn. Dit was... altijd wat anders. Ik vond het weer mooi.
4: Mooi.
0: Morgen weer een nieuwe aflevering. En wij gaan nu nog lekker tot 2 uur door met de middag door, wou ik zeggen. Jeetje, nee. Dat is pas om 2 uur. Dan komt Karel met de middag door. Wij gaan door met Tussen de Middag.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
11: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de appels van Oudebos.
12: Iets zoets.
13: Of de pruimen van Oudebos.
12: Iets fris en sappigs.
13: Oudebos.
12: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
16: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Radio Noord. tussen de middag.
18: Met Nivino Geertsema.
19: Goedemiddag, vind je de pepernoten in de winkel al gek? Nou, wij gaan het nu nog gekker maken, want ik ga het zo hebben over kerstbomen.

0: Ja, het lijkt misschien nog wat ver weg. Kerst. Maar de Groningen City Club is alweer op zoek naar een kerstboom voor op de grote markt in stad. En dat wordt natuurlijk niet zomaar een kerstboom. Nee, het moet natuurlijk weer echt zo'n reuze kerstboom zijn. Een hele grote. En er is nog iets bijzonders aan deze zoektocht. Erwin van den Berg gaat het voor het eerst doen. Erwin, goedemiddag.
1: Ja, helemaal nerveus.
0: Ja, is dat zo?
1: Nee hoor, nee.
0: Oké. Okay,
1: ik heb al een aantal jaren met Louis van der Tuin, die het vroeger deed, meegelopen. Dus ik weet van de hoed aan de rand, zeg maar.
0: Nou, want hij heeft er volgens mij 13, 14 bomen uitgezocht in zijn loopbaan, Louis.
1: Ja.
0: Wat is nou de belangrijkste tip die hij jou heeft meegegeven?
1: Nou, dat het een mooie boom moet zijn.
0: Ja, dat is een belangrijke tip.
1: Een belangrijk uitgangspunt. Ja.
0: Maar wat heb je het meest van hem opgestoken dan? Zonder dat hij nou iets tegen je zei, maar gewoon uit eigen inzicht, zeg maar.
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk wat kennis op het gebied van het weghalen van de boom. Dus er moet een kraan komen, een grote vrachtwagen. En dat soort momenten, ja, die moeten allemaal wel geregeld worden. Nou, dat heb ik wat inzicht in gekregen van hem. Dat gaat op zich prima. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste op dit moment. En natuurlijk het regelen van de boom zelf. Dus ja, daar moet natuurlijk media-aandacht aan gegeven worden.
0: Nou, dat is je tot nu toe
1: dat
0: gelukt.
1: Dat is tot nu toe gelukt.
0: Wat heb jij met bomen?
1: Ja, ik vind ze mooi. En ik heb een modelbouwbaantje, ook met bomen. Dat vind ik al fantastisch. Heel veel verschillende bomen. En natuurlijk, de kerstboom is natuurlijk wel een moment in de mooie periode van het jaar, zo zeg ik altijd. He, gezelligheid en de reden van waarom die kerstboom thuis staat, dat vind ik altijd goed.
0: En nou gaat het jullie om niet zomaar een boom. Hij moet op de grote markt staan en mensen moeten hem ook nog eens kunnen zien.
1: Ja.
0: Dus dat moet nogal een grote worden. Hè? Even de voorwaarden van de boom. Waar moet die allemaal aan voldoen?
1: Nou ja, belangrijk is dat het echt een kerstboom is. Hè? Dus zoals een kind een kerstboom tekent in een driehoek eigenlijk. We hebben de wedstrijd altijd gehad van de grootste boom is de mooiste boom. Nou, dat heb ik laten varen omdat ik denk dat je op een gegeven moment moet kiezen voor de mooie boom en niet voor de grootste boom. Maar vanaf 16 meter is wel even een must.
0: Oké. Okay.
1: Dat zijn eigenlijk de voorwaarden. En verder halen we hem bij de bewoner weg.
0: Ja, want nogmaals, het gaat om een boom die nu bij iemand in de tuin staat.
1: Absoluut.
0: Gewoon geworteld en alles.
1: Ja.
0: En hoe gaan jullie dan te werk als je denkt van, oh, dit is een mooie?
1: Ja, we roepen eigenlijk op om de mensen te reageren met een paar foto's. Het liefst van Oost, West, Zuid en Noord. Dat we rondom de boom kunnen zien op foto's. Vervolgens de plek waar die staat. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. En dan wordt er gekeken of die vervoerbaar is. Hè, dus we weg kunnen halen, de boom. En dan komt er een dieplader, een hoveniersbedrijf die de boom omzaagt. En we zagen dus de boom boven de grond af. Ja. De wortel blijft in de grond zitten, die laten we ook zitten. Maar de rest nemen we allemaal mee.
0: Maar waarom zouden mensen van een boom af willen als ze zo'n mooie boom in de tuin hebben?
1: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af, nee.
0: Ja, want van die mensen ben je afhankelijk. Maar waarom bestaan die mensen?
1: Er zijn mensen natuurlijk die een boom ooit geplant hebben. En natuurlijk in de loop der tientallen jaren eigenlijk wel. Want de boom groeit vrij traag. Toch een hoge bomen gekregen waar ze later van denken, ja, wat een ding. Ja. Wel een grote neemt de zon weg, hij staat in de weg, hij wordt staat misschien wat dicht bij een woning, dat mensen zeggen, ja, ik ben een beetje bang voor het om. Een dennenboom waait in principe ook wat makkelijker om als in principe een gewone, volwassen, goede boom. En hij heeft natuurlijk een bepaald moment en is hij min of meer uitgegroeid. En dan wordt hij eigenlijk alleen maar kaler aan de onderkant. Dus dan zie je eigenlijk alleen geen boom meer, maar een stam.
0: Ja.
1: En dat zijn vaak toch wel de doorslagregende, dat de mensen zeggen van ja, ik wil.
0: Ja. Vorig jaar begon de zoektocht in juli, weet ik nog. Waarom nu pas in september, waarom zo laat?
1: Nou, omdat we hebben dat wisseling gehad natuurlijk met Louis en met mij. Vervolgens is er nogal een bestuursverwisseling geweest bij de Groningen City Club. Daar is natuurlijk wat tijd aan verloren gegaan in mijn ogen dan. Om de go te geven aan mij om te beginnen met die boom.
0: Komt het dan wel goed dan?
1: Ja, altijd.
0: We kunnen niet kerst natuurlijk.
1: Altijd vertrouwen in.
0: Nee, oké, prima. Hoe gaat een aanmelding in zijn werk?
1: Nou, we hebben op internet een Facebookpagina. Sfeerverlichting Groningen. Daar kunnen ze op reageren. Ze kunnen mij mailen op sfeerverlichting@groningen.nl. sfeerverlichting@groningen.nl.
0: Sfeerverlichting@groningen.nl.
1: Nee, sorry hoor, het ging even te snel.
0: Nee, zeg het maar. Dan moeten we het wel goed hebben, hè?
1: Ja, ja. Nee, sfeerverlichting Groningen cityclub.nl is
0: het. Oké. Nou, ik hoop dat het allemaal dat het goed gaat in deze tijd nog. Maar nog 3 maanden ongeveer, hè? Daar komt het op neer.
1: Ja, we hebben natuurlijk wel even kerststad dat er van tevoren wordt opgebouwd.
0: Ja.
1: Dat gaat eind november gebeuren.
0: Okay.
1: Dus voor die tijd moet die boom er ook staan.
0: Minstens 16 meter dus. Hij moet mooi zijn, ja. Niet te kaal van onder. En het moet gewoon een echte driehoeks kerstboom zijn.
1: Daar een knappert.
0: Een knappert. Nog één ding, een kritisch puntje. Wanneer gaat dat een keer een kunstboom worden, Louis? Want dat is toch veel duur... Of Louis, sorry. Erwin, dat is toch veel duurzamer?
1: Ja, dat klopt. We zijn. Kijk, het duurzame is gewoon poot een kerstboom op de grote markt. En laten we er lekker staan.
0: Ja.
1: En hangen er 1 keer per jaar lampjes in. Dat is het meest duurzame. Want je kunt praten wat je wil, maar alles is natuurlijk anders. Maar dat is uiteraard het meest duurzame. Er is ook voldoende ruimte op de grote markt. Dat is wel een dingetje waar ik dan zelf ook wel.
0: Dit is jouw missie?
1: Nou ja, ja eigenlijk. Ja, ja.
0: Jij wil een blijvende kerstboom op de grote markt?
1: Ja, dat zou wel top zijn. Het hoeft niet per se op de grote markt.
0: Nou, ja.
1: Nou ja, ik vind bijvoorbeeld dat op dat ringetje daar boven bij de vismarkt daar. Ik weet niet of je dat weet.
0: Oh ja,
1: dat is ook een mooi plekje.
0: Okay.
1: Dat is op zich geen verkeerde plek.
0: Oh jongens.
1: Dus maar een kunstboom, ja, dat is wel een ding. Ja, mensen vinden hem vaak lelijk. Hij verhoudt natuurlijk snel. Ze zeggen, oh, diezelfde boom weer, weet je wel. Dus ja, dat is een beetje wel wat ik algemeen hoor. Maar inderdaad, een kunstboom is zeker een optie. Alhoewel hij vrij duur is en vrij kostbaar.
0: Ja, klopt.
1: Je zit zo'n 50.000, 80.000 euro.
0: Zo.
1: Dat is een aardig bedrag voor zo'n boom. Daarbij moet je hem elk jaar neerzetten en weer weghalen. Dat is wel een dingetje.
0: Dus een blijvende kerstboom, Erwin. Ga jij degene zijn die daarvoor zorgt?
1: Sorry, de?
0: De blijvende kerstboom.
1: Ja, het is wel een go.
0: Nou,
1: ik moet even met de gemeente overleggen.
0: Ja, ik wou zeggen, nee. Dan moet je eerst bij hun zijn. Dankjewel, Erwin. Succes met de zoektocht.
1: Super.
0: En hou ons een beetje op de hoogte. En mochten we nog hulp kunnen bieden, dan...
1: Nou ja, ik bel je wel als we weer gaan plaatsen.
0: Dankjewel. Ik heb zin in Mariah Carey.

0: Ja, nu gewoon weer een paar maanden wachten om dit nummer opnieuw te horen. Sfeerverlichting@groningencityclub.nl. Sfeerverlichting@groningencityclub.nl. Als jij die kerstboom in de tuin hebt staan voor de Grote Markt. Minstens 16 meter hoog, dat moet die wel zijn.
1: Mooi nieuw register, wat een mooie uitzending, ja.

0: Justin de Wild, cheerio. Nou, weinig reden tot vrolijkheid bij het volgende verhaal. Want na 38 jaar sluit dierenspeciaalzaak Hogenberg in Bijum in de stad de deuren. Dat heeft de eigenaresse Sandra Hogenberg op Facebook geplaatst. Op 31 oktober dan is het definitief afgelopen. Verslaggever Marco Grimon vroeg zich af waarom en nam een kijkje in de winkel.
1: Het is nu nog volle bak. Alle schappen zijn wel vol. Ik zie hondenmanden, ik zie kattenvoer, hondenvoer en hondenspeeltjes natuurlijk. Sandra, dit gaat verdwijnen.
2: Ja, ik ga per 31 oktober mijn winkel stoppen. Omdat het eigenlijk gewoon niet meer vol te houden is. We hebben erg last van het online concurrentie. Ik heb weinig spontane klanten nog op het winkelcentrum. Want het winkelcentrum loopt een beetje leeg. En dat heeft natuurlijk invloed ook op de mensen die boodschappen doen.
1: Ja. Je zegt online, kopen mensen veel?
2: Ja.
1: Waarom is dat? Waarom komen ze minder snel bij jou?
2: Wij zitten in dure winkelpanden. Online zitten ze in loodsen. Maar dat zit bij wijze van in een 4 keer zo groot pand als mij. Dat betaalt dus een keer 1000 euro huur. Ik zit hier en ik moet 5.500 euro huur inclusief betalen. Ja, dan moet ik heel wat verkopen.
1: Dus jij bent eigenlijk duurder dan wanneer ik via internet bestel?
2: Ja, precies. Want ja, ik heb mijn adviesverkoop nodig om mijn kosten te kunnen dekken. En dat wil dus eigenlijk nu niet meer.
1: Nee. Hoe lang zie je dat al gebeuren? Hoe lang zie jij het al een beetje misgaan?
2: Ja, ik denk echt vanaf corona is het echt toegenomen. Toen is eigenlijk natuurlijk iedereen de online markt opgestuurd. Omdat er weinig andere mogelijkheden waren. Nou was ik toen gewoon open, want ik was essentieel samen met de supermarkt. Dus ik heb daar op dat moment alleen maar voordeel van gehad. Want toen was het heel druk bij mij in de winkel. Maar je zag daarna echt dat het wegklapt. En je krijgt het niet weer terug. Ik zie het gewoon niet meer goed komen. En ik werk al 4 jaar achter elkaar. Zonder vakantie is het nadeel van een zelfstandig ondernemer. Maar ik wil ook wel weer een beetje leven.
1: Ja. Het is mooi geweest.
2: Het is mooi geweest.
1: Ja, dat zeg je met een enorme glimlach. Zo zie ik jou hier ook rondlopen met klanten en als je hier bezig bent. Maar toch is het wel een pijnlijk iets na 38 jaar. Want dit bedrijf zit hier al sinds dat dit winkelpand bestaat.
2: Ja, nee, tuurlijk is het pijnlijk. Alleen ik wil graag toch positief in het leven staan. En ik kan er heel verdrietig om zijn. En natuurlijk ben je dat ook. Maar het is ook dubbel, want ik kan nu weer een beetje rust krijgen. Zorg dat ik voor een baas aan het werk ga. Vakantiedagen, vrije dagen. Gewoon weer leven. De ene deur gaat dicht, de andere deur gaat open.
1: Eind oktober gaat die deur dicht. Welke deur gaat open? Wat ga je doen?
2: Ik heb op dit moment nog niks. Ik heb gelukkig dus heel veel contacten in de winkel. Dus ik heb al wel heel veel lijntjes uitleggen.
1: Maar wat wil je graag?
2: Ik denk dat ik heel graag in de zorg wil. Gewoon nog iets bijdragen aan de maatschappij.
1: Nou, dat komt vast goed, toch?
2: Ja, daar ben ik ook niet bang voor.
0: Want topper Sandra Hogenberg in gesprek met Marco Grimon. En wil je daar nog langs gaan bij die dierenwinkel? Dan kan dat dus tot 31 oktober. Dan is het definitief klaar. En dan nu, prachtig nummer. Ik ga er ook gewoon niet overheen praten. Intro prachtig. Temptations, Papa Was a Rolling Stone.

0: Al gaaf, hè? Temptations. Het origineel van het nummer duurt 12 minuten. Had ik ook best wel willen draaien, maar daar waren we niet op tijd geweest. Faux Fleur zometeen met Noordnieuws, met daarin.
1: Ja, ik heb een aantal dingen waar de politie nu onderzoek naar doet. Dus blijf vooral luisteren.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
11: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
10: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
11: De olifanten van Botswana. NRV.
10: Of luipaarden in Sri Lanka.
11: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Half 2, Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is gisteravond zwaar gewond geraakt. Waarschijnlijk door mishandeling. Het slachtoffer werd aangetroffen in een stilstaande auto langs de N46 ter hoogte van Rode School. Een 30-jarige man uit Hongarije is aangehouden als verdachte. De politie trof deze verdachte aan in een woning aan de Hooilandse weg in Rode School. Daar vindt op dit moment sporenonderzoek plaats. Het zwaargewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft vanmorgen een voetgangersbrug in Stadskanaal afgesloten na de vondst van een plas bloed op het wegdek. Het gaat om de brug ter hoogte van de Continentenlaan. Na een melding hebben agenten daar onderzoek gedaan en in de omgeving gezocht. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er gebeurd is en waar dat bloed vandaan komt. De politie doet verder onderzoek en heeft onder meer camerabeelden uit de omgeving opgevraagd. Aan de Hooiweg in Paterswolde heeft een man tussen de 15 en 20 jaar geprobeerd een vrouw in een woning te overvallen. De man bedreigde de bewoonster met een mes in de deuropening. Volgens een politiewoordvoerder gaf de vrouw geen geld, waarna de man is weggevlucht. En de politie is op dit moment op zoek naar deze man. Morgen rijden er geen treinen in onze provincie vanwege een landelijke OV-staking. Zowel de treinen van NS als die van Arriva staan stil. Of er bussen rijden is nog onduidelijk, vertelt ook onze verslaggever Martin Nauta.
12: Kijk, bij de trein is het heel duidelijk. Daar heeft ProRail gezegd, we leggen het hele spoorverkeer plat, want anders wordt het één grote bende. Nou, heel simpel gezegd. Bij de bussen is het anders. Daar gaan ze kijken naar welke chauffeurs er wel willen rijden. Nou ja, en Dat gaan ze morgen vroeg zien. Als dat genoeg chauffeurs zijn, dan gaan ze een soort beperkte dienstregeling rijden. Ik zou er niet van uitgaan dat alle bussen gaan. Maar ja, daar weten we gewoon nog niet wat de impact precies gaat zijn.
1: Qbus adviseert daarom om de reisplanners goed in de gaten te houden. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
13: Vanmiddag gaat het vanuit het westen storen aan, overal regen en overtaal regent het behoorlijk deur. Temperatuur ligt allemaal bij de 18, 19 graden met een motige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van vanavond wordt het droog. Loten kloot op met vannacht een minimum van 12 tot 14 graden. En men trekt verspreid over de provincie buiten. Mogelijk met onweer in windsteun. Toch is er ook wel zon. En met een motige tot harde zuidwest tot loten noordwestenwind wordt 17 of 18 graden.
0: Harma, vriendelijk bedankt. Bijna 3:30 is het ondertussen. Tot 2:00 gaan we lekker door met Tussen de Middag. En heb je een vraag over het gedrag van je hond? twijfel je over iets wat je trouwe viervoeter de laatste tijd toch steeds vaker doet, en dat je denkt, nou, zit me niet helemaal lekker, dan zou ik zeggen, bel zo even naar de studio, want degene die alles weet over het gedrag van honden is hier, Karin Tuinhout, en ze heeft ook nog iets heel liefs meegenomen.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
15: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
16: Dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
17: Ziezo, caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
16: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof, kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.

beetje veel lawaai zo op het eind van dit nummer. Relax, Frankie Goes to Hollywood. En we kunnen ook beter maar voor een beetje

0: zijn Yukon kan zien. Yukon, ja, kijk. We doen het even zo. Even wat knopjes drukken, maar kijk eens, daar ligt hij. En het gaat heel goed met hem, want Karin, voor de mensen die vorige keer het misschien hebben gemist, nog even in een notendop. Het ging eventjes niet zo goed met Yukon, ook heel erg niet goed. Mm-hmm. Nu gelukkig weer wel. Wat was er gebeurd?
1: Nou ja, hij was dus verstopt geraakt door het eten van plastic, is geopereerd, was erg ziek, maar is nu helemaal weer de oude.
0: Ja, en dat uitzicht in, wat is het voor hond?
1: Wat is het voor hond? Oh, dat vind ik een hele leuke vraag. Het is een, ik zeg altijd, Yukon is een levensgenieter. Die geniet van het leven. Die vindt spelen fantastisch. Vindt dingen samen ondernemen heel erg leuk. Is super druk, maar houdt daarnaast ook heel erg veel van rust. Hè? Dus als je hem nu heel rustig ziet liggen, zou je niet zeggen dat wanneer hij bij mijn border collie is, echt de drukste hond is die ik ooit heb gehad. Maar ik vind Yukon vooral een levensgenieter. Gezelligheidshond, hij houdt van mensen. Hij houdt van, ja,
0: reuring.
1: Reuring, samen, gezellig. Ja, het is eigenlijk gewoon een gouden hond.
0: Lijkt hij op zijn baasje?
1: Ja, nou ja, misschien ook wel een beetje. Ik ben, vind ik moeilijk te zeggen. Maar nee, we hebben wel verschillende dingen. Maar sommige dingen, soms het chaotische van hem,
0: ja,
1: dat herken ik soms ook nog wel. Ja.
0: Okay. Is het raar? Want normaal moet je mensen proberen te laten praten over hun eigen hond.
1: Mm-hmm.
0: Om te zorgen dat het gedrag wordt begrepen. Maar nu moet je opeens praten over jouw hond. Is dat raar?
1: Nee, want ik probeer altijd wel mijn honden ook te zien in wie ze zijn. Zodat elke hond ook gewoon eigenlijk zijn eigen ik mag zijn in wie die is.
0: Ja.
1: Dus ik wil niet mijn hond voor mijzelf bepalen hoe mijn hond moet zijn. Omdat ik daar anders niet mee om kan gaan. Of dan omdat de maatschappij dat oppert. Dus ik zie mijn honden allemaal zoals ze zijn. Dus ze mogen ook zijn zoals ze zijn.
0: Nou, dit vind ik mooi, want dit raakt direct een beetje het thema van vandaag. Hè. De verwachting van baasjes van honden richting hun hond.
1: Ja.
0: Hoe bedoel je dat? Want dat stuurde jij vanochtend, ik wil het graag hierover hebben. Hoe bedoel je dat?
1: Nou, ik denk, de meest gehoorde zinnen die ik bijvoorbeeld van eigenaren hoor is, mijn hond moet met alle honden kunnen spelen. Mijn hond moet overal mee naartoe kunnen. En wat ook een veel voorkomende is dat mensen zeggen, iedereen moet mijn hond kunnen aaien. Ook kinderen, of voornamelijk kinderen. En als ik die drie zinnen hoor, dan denk ik dat we soms verwachtingen aan onze honden, of dingen van onze honden verwachten, waarvan ik soms denk, ja, maar kan jouw hond daar wel aan voldoen?
0: Ja, waarom willen mensen dat graag?
1: Ja, zeg het maar. Ik denk dat we allemaal, heel veel mensen willen dan graag een hond. En dan wordt eigenlijk verwacht dat hij dan meegaat in het leven wat je al hebt. He, dus je wilt op bezoek bij mensen, er komen kinderen op bezoek. Je wilt naar het park waar andere mensen zijn, waar andere honden zijn. Dus misschien is het soms moeilijk voor ons om ook te erkennen dat datgene wat we deden niet altijd kan met onze hond erbij.
0: Nee. Ja, moet ik weer die parallel weer met kinderen maken. Maar dit is precies volgens mij ook waar veel ouders van kinderen, ja,
1: dat denk ik ook,
0: tegenaan lopen.
1: Ja.
0: Het werkt hetzelfde.
1: Het werkt hetzelfde. En dan soms het gevoel van schaamte wat je dan hebt, omdat het dan niet gaat. Hè, omdat jouw hond dan bijvoorbeeld een kind niet leuk vindt.
0: Ja.
1: Kijk, Yukon vindt kinderen enig. Echt. En als je dan vraagt, lijkt hij daarop in mij? Nee, want ik heb zelf niet zo heel veel meer met kinderen, zeg maar. Ik vind dat allemaal maar druk. Maar Yukon vindt dat echt heel leuk.
0: Ja.
1: Maar wat Yukon niet leuk vindt, dat zijn bijvoorbeeld hele drukke honden. Daar houdt hij helemaal niet van.
0: Nee.
1: Dus ja, iedereen heeft iets waar je, wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt. En omdat ik het leuk vind, zegt niet dat hij het ook leuk moet vinden. Of dat hij het ook kan.
0: Nou, we gaan het er zo verder over hebben. Want ik ben ook heel benieuwd. Hoe kom je daar dan achter wat een hond wel en niet graag wil? En wat hij leuk vindt en niet leuk. En ook, hoe ga je daarmee om? En ook voor jou, hoe druk jij de baasjes op het hart? Van, laat je hond wel zichzelf zijn? Ben ik wel benieuwd naar hoe dat werkt. Na deze mooie van Ella Langley, Choosing Texas.

0: Ella Langley, Choosing Texas op Radio Noord. Terwijl we hier ondertussen zitten te praktiseren hoe dat dan precies werkt. Dat honden zwemmen, want de afsluiting van het zwemseizoen is in de papiermolen. Komende zondag, en dat is dan wel leuk, dan mogen de honden zwemmen. En dan vroeg ik me af, kun je er dan als baasje ook mee zwemmen? Weet jij dat, Karen?
1: Ik heb geen idee. Ik ben daar nog nooit geweest.
0: Want jij weet wat ik vind van natte honden, hè?
1: Ja, dus gelukkig, ik was ook blij dat het net stopte met regenen. Want nu mag Joekon hier zijn, want anders moest hij van jou in de auto wachten.
0: Nee, Joekon die heeft voor mij die heeft een bijzondere status. Die mag overal komen, wat mij betreft. Hey, we hadden het net over de verwachting die je hebt als baasje van een hond, van je hond. Jij zegt, er zijn mensen die willen graag dat de hond overal mee naartoe kan. Dat hij met iedereen goed kan, dat hij met alle kinderen kan. Noem allemaal maar op. Maar zo werkt het nou helemaal niet. Hoe kom je erachter wat voor karakter je hond heeft en wat hij dus wel en niet wil?
1: Nou ja, ik denk dat vooral je hond observeren. Dus hoe is jouw hond wanneer jouw hond in een situatie is waarin er verder niks om jouw hond heen gebeurt. Hè? Dus gewoon een ontspannen, neutrale hond. Mm-hmm. Nou, dus wanneer je dan in situaties komt, dan kun je gaan kijken naar je hond. Oké, maar wat gebeurt er dan in lichaamstaal? En blijft zijn staart ontspannen staan? Of gaat hij wat naar beneden? Of wordt hij heel stijf? We hebben heel veel stresssignalen bij je hond die we kunnen herkennen. Bijvoorbeeld dat honden opeens heel erg gaan hijgen of achter hun oor gaan krabben. Dus eigenlijk allerlei signalen die een hond geeft. Naast dat een hond bijvoorbeeld zou kunnen grommen of uitvallen of bijten, heeft de hond ook subtiele signalen waarin die eigenlijk al zegt van, oh ja, maar ik vind het eigenlijk niet zo heel erg leuk.
0: Nee.
1: En soms wanneer jij bijvoorbeeld een hond op zijn hoofd wil aaien, hè, dus stel je voor, jij bent op visite en iemand wil jouw hond aaien, dan zie je vaak dat mensen dan met een hand naar het gezicht van die hond gaan. Nou, wanneer een hond dan eigenlijk heel subtiel bijvoorbeeld eventjes achteruit duikt, dan zou je eigenlijk al kunnen zeggen, oké, maar dat vindt hij gewoon niet prettig. Dus dat is eigenlijk een hele subtiele grens die hij dan al aangeeft dat het aaien voor hem op dat moment niet fijn is.
0: Nee.
1: Dus het gaat om hele subtiele dingen. En dat is ook leuk voor eigenaar en om daar vooral naar te gaan kijken, zodat je hem leert lezen.
0: Maar gebeurt dat genoeg?
1: Nou, wij proberen dat in onze lessen natuurlijk vooral aan mensen te leren. Hè? Dus de basis meegeven van het lezen van lichaamshouding. Maar ik kom toch wel heel veel filmpjes online tegen. Dat ik denk van ja, dan valt er nog wel heel veel te leren.
0: Denken mensen te makkelijk over het nemen van een hond?
1: Heel veel mensen niet, maar ook heel veel mensen wel, denk ik.
0: Ja. Ja.
1: En misschien dat sommige mensen dat niet expres doen, omdat ze daar gewoon, omdat het achteraf dan toch mee tegenvalt, zeg maar. Maar ik denk wel dat het heel veel mensen achteraf wel tegenvalt.
0: Ja. Dan de omgang met kinderen, wat betreft honden.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn mensen die willen dat honden altijd maar met kinderen kunnen. Zijn er honden die dat kunnen?
1: Er zijn ongetwijfeld honden die dat heel goed kunnen. Ja,
0: ja,
1: heel goed. Die vinden kinderen fantastisch. En Joekon vindt kinderen ook heel leuk. Ondanks dat ik altijd goed zal opletten als er kinderen zijn.
0: Kun je ze dat aanleren, honden? Of is dat gewoon iets wat een hond heeft of niet?
1: Nou, soms kun je ze wel leren dat het bijzijn van kinderen prettig is, zeg maar. Hè? Dus dat je iets aangenaams voor die hond gaat ondernemen op het moment dat de kinderen in het bijzijn van kinderen. Of dat ooit honden worden die zich echt laten aaien door kinderen. Hè? Dat is een tweede. Dat moet dan vaak ook niet het doel zijn. Maar er zijn wel honden die echt super blij worden van kinderen en dat echt fantastisch vinden.
0: Ja. En dan ook heel wild soms, hè? Gewoon speels, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: En dat kan kinderen dan weer afschrikken, maar dat
1: kan.
0: Hoeft dan natuurlijk niks te betekenen.
1: Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar soms is het voor een hond heel moeilijk om zijn impulsen te beheersen. Als daar een heel druk kind voor hem rent, dan is het bijvoorbeeld voor, hè, bijvoorbeeld, misschien voor jouw hondje bijvoorbeeld, super moeilijk om ook impuls te beheersen en om daar dan niet tegenaan te springen.
0: Ja. Hoe werkt dat dan? Stel, heb je een hond.
1: Mm-hmm.
0: Al heel lang. En je weet, die hond heeft het misschien niet zo op kinderen. Maar zelf ben je in verwachting.
1: Ja.
0: Wat kun je dan doen?
1: Nou, dat vind ik eigenlijk op. Weet je, als het om kinderen aangaat en om gedragstherapie bij honden thuis, dan zeg ik altijd, dan is het handig om daar iemand in mee te laten kijken.
0: Mm-hmm.
1: Omdat het eigenlijk een beetje voor mij link is om op afstand advies te geven over wanneer kinderen in het spel zijn. He, baby's zijn natuurlijk gewoon heel erg fragiel. Kinderen zitten altijd op ooghoogte van een hond. Dus wanneer dat dan eens misgaat, dan zie je vaak ook dat op ooghoogte gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zou altijd als advies geven aan mensen, als je echt twijfelt, laat vooral iemand daarin meekijken.
0: Ja, is het raar om te zeggen dat als ik met mijn kind op straat ben, of het nou die van 2 is of van 6, Ik vertrouw geen enkele hond.
1: Nou ja, weet je, ik denk dat je vooral... dat het goed is dat je weet dat een hond is... en dat hij altijd zou kunnen reageren. Ik denk ook dat het goed is dat je je kinderen vooral leert. Oké, maar ren niet zomaar op elke hond af. Vraag of je een hond mag aaien. Doe dat niet direct van boven, hè, dus boven op zijn hoofd. Dus het is uiteindelijk het onderwijzen van kinderen. Hè, van hoe benader jij een hond? En dat je ook altijd even vraagt... oké, maar hoe is die hond van die eigenaar? En ja, en natuurlijk, alles kan misgaan. Hè? Er is nooit 100% zekerheid.
0: Zelfs dan inderdaad, nou, het is altijd zo'n grapje. Hè? Doet hij normaal nooit.
1: Ja, hoor heel veel.
0: Maar het gebeurt natuurlijk wel eens dat je zelfs als baasje... Ja. Wordt verrast door je eigen hond.
1: Ja, weet je, en op het moment dat ik bijvoorbeeld met mijn hond stilsta... en hij kan nog zo leuk met kinderen omgaan... maar stel je voor, mijn hond vindt de omgeving een beetje spannend... en vervolgens komt daar een kind frontaal op af...
0: Ja.
1: Ja, dan moet ik wel goed mijn hond leren lezen. Ja, maar waar jij normaal kinderen leuk vindt... vind je dat dan in deze situatie ook leuk? Of zie ik dat jij spanning opbouwt... doordat hij bijvoorbeeld verstijft... en ik toch tegen dat kind moet zeggen... ja, maar blijf toch maar eens op afstand.
0: Maar even terug naar de verwachting... die je als baasje van een hond hebt. Wat is jouw advies voor alle aanstaande hondenbezitters?
1: Mm-hmm.
0: Wat zou je ze willen meegeven?
1: Zoek een goede cursus waarin jij vooral gaat leren om ook vooral zicht te krijgen op hoe jouw hond de wereld ziet. Dus niet alleen maar hoe jij het ziet, maar ook vooral hoe jouw hond de wereld ervaart. Dus dat je op de hoogte bent van leerprincipes. En dat je vanuit daar gaat kijken, oké, maar vindt mijn hond het oké, wanneer ik hem meeneem in bepaalde situaties? Of leer ik ook dat mijn hond dit niet zo leuk vindt? En zo niet, kan ik daar dan op een andere manier mee omgaan? Of moet ik soms zeggen, ja, maar dit is gewoon niet handig voor mijn hond.
0: Want als ik jou vraag, wil je volgende keer je border collie meenemen?
1: Dan zeg ik voor nu nee, want ik weet dat hij dit heel spannend vindt. Ja. En vanuit spanning zou die kunnen gaan markeren. Dus dan zou het kunnen zijn...
0: Wacht, markeren, wat is dat?
1: En markeren is zijn poten omhoog doen. Hij is vanuit spanning even plassen. Dus dat is niet omdat hij dan de baas is, maar vanuit spanning. En ja, stel je voor, dat is net op Karel's schoen. Dan moet ik op mijn hond schelden. En ik weet van tevoren dat hij dat misschien zou kunnen gaan doen. Dus dat ga ik hem voor nu niet aandoen.
0: Ondertussen Karel al in de studio aangeschoven. Inderdaad, je schoenen blijven plasvrij, Karel.
2: Dat is mooi. Ik heb wel even een plasje gedaan. Een zenuwplasje voor de uitzending. Ja. Ik ben er wel klaar voor.
0: Dat is altijd goed. Karin, heel erg bedankt.
1: Dank je wel.
0: Leuk dat we Joekon nog even konden zien. Ik ga zo even nog even met hem knuffelen als het mag.
1: Jazeker.
0: Eerst laat ik Karel hier de boel overnemen. Want anders gaat hij ook markeren. En dat wil je ook niet hebben hier. Dus Karel, het is allemaal van jou. Ik ga nog wel één nummer draaien. De Gronings Goud van deze week. Nasty Stone van Remco K. Veel plezier met de middag door. Mooi.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Nasty Stone van Remco K.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
10: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
14: De bladeren vallen en de prijs.

0: Brussel.
1: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Radio Noord. De middag door.
3: Met Karel Oosterhuis.
4: Hij, een voormalig tennister, Anna Kornikova, hebben vorig jaar een vierde kindje gekregen. Hij is in de wolken, Enrique. Je hoort hem nu.

Enrique Iglesias, een Tired of Being Sorry. Dinsdagmiddag, goedemiddag. Ja, hij is in de wolken nog steeds. Want hij en Anna Konnikova hebben inmiddels het vierde kindje welkom geheten in het gezin. In de wolken en zojuist op de radio. Muziek van Paul Hardcastle, Don't Waste My Time. Paul was vroeger reparateur. Ging je radio stuk of had je tv geen beeld meer? Geen nood, Paul to the rescue. Hij kon alles repareren. Hij was zo technisch als het maar kon. En daar had hij heel veel profijt van, want toen hij de muziek echt ontdekte en met synthesizers ging knoeien, kon hij die dingen gewoon zelf repareren. Stekkertjes maken, et cetera, et cetera. Hij kon het allemaal zelf. En als je Paul Hardcastle blij wil maken, dan zei je van, joh, je hoeft vanavond niet naar het netwerkfeestje van de platenmaatschappij. Jij mag lekker thuis blijven. Hij wou het niet. Hij zat liever op de bank, gewoon, met zijn gezin, met de familie, lekker knus. En dan het liefst heel veel tv kijken. Want wat hij op tv zag, dat was dan gelijk weer input voor zijn muziek. Dan keek hij naar een documentaire over de Vietnamoorlog. En dan hoorde hij kreten en die ging hij dan later weer samplen. En zo sprokkelde hij als het ware muziek bij elkaar. Paul Hardcastle nu, Don't Waste My Time.

Zij is smui in de hup. Shakira, Dai Dai op Radio Noord. Elvin Bishop, Fooled Around and Fell in Love, die ken je. Is niet gezongen door Elvin Bishop, maar gezongen door Mickey Thomas. Centerfold van de Jay Giles Band is niet ingezongen door Jay Giles, maar door Peter Wolf. Zijn stem klinkt net even wat beter. En toen zeiden ze van, joh, als jij dat nou even inzingt, dan komt alles goed. Hij zong het in en het werd een hit.

0: Martin, Hard to Say Goodbye. De man die je zo meteen gaat horen is in de 70. In zijn leven twee keer genomineerd voor een Oscar, maar won er nooit een. En de winner goes to... En een paar seconden later keek hij enigszins chagrijnig, want hij piste weer naast de pot. John Travolta. Maar John Travolta is in zijn nopjes. Sinds mei heeft hij iets wat volgens hem nog veel mooier is, veel beter is. Hij heeft namelijk tijdens het filmfestival in Cannes een prijs gekregen voor zijn gehele oeuvre. Dit is beter dan een Oscar, aldus John Travolta. Gaan we even terug in de tijd. Toen hij dit liedje zong, was hij genomineerd, maar hij kreeg geen prijs.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: John Travolta, Grease Lightning. Hij zingt daarin een zinnetje, ik weet niet of dat nog kan tegenwoordig. The chicks are creamy. Zou dat nog kunnen, denk je?
1: Nee, dat kan echt niet meer.
0: Kan echt niet meer. Gaan we eruit knippen. Kan niet meer. Zometeen het nieuws uit Stad en Ommeland. Wat kan er allemaal nog wel?
1: Ja, een 21-jarige studenten geneeskunde die vandaag naar Amerika reist en daar een mooi zeilavontuur tegemoet gaat.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn.
10: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
0: Een minuut voor 2:30 is het. Het laatste nieuws uit onze mooie provincie. Fleur praat ons bij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is gisteravond zwaar gewond geraakt. Waarschijnlijk door een mishandeling. Het slachtoffer werd aangetroffen in een stilstaande auto langs de N46 ter hoogte van Rode School. Een 30-jarige man uit Hongarije is aangehouden als verdachte. De politie trof deze verdachte aan in een woning aan de Hooilandseweg, ook in Rode School. Daar vindt op dit moment sporenonderzoek plaats. Het zwaargewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Oud-PVDA-politicus Bert Middel is overleden. Middel werd in 1952 geboren in de Oosterparkwijk in Groningen. Op 21-jarige leeftijd werd hij voor de Partij van de Arbeid gekozen in de gemeenteraad van Groningen. En hij kwam in 1989 in de Tweede Kamer. Was daarna ook lid van de Eerste Kamer en van 2005 tot 2011 burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland. Daarna was hij dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest. Bert Middel is 74 jaar geworden. De stal met politiepaarden aan de Zondweg in Groningen vertrekt eind dit jaar naar het Friese Haskerhorne. Het gaat om 15 politiepaarden die moeten verhuizen om plaats te maken voor woningbouw. Daarmee komt na tientallen jaren een einde aan de stal in Groningen. Wel kunnen de paarden nog steeds worden ingezet in onze provincie. Bijvoorbeeld tijdens wedstrijden van FC Groningen. Van tevoren wordt de paardeninzet per incident beoordeeld en gepland. Politieruiter word je overigens niet zomaar, vertelt instructeur Ebelien Nieboer.
11: Om te kunnen starten met de opleiding moet je in eerste instantie al politieagent zijn. Je moet een aantal jaren straatervaring hebben. En dan volgt er eigenlijk best wel een hele pittige selectie. En dan gaan we gewoon kijken of ze het überhaupt in zich hebben om opgeleid te worden als politieruiter.
1: Suzanne Huizer uit Stad wacht een mooi zeilavontuur in de Verenigde Staten. De 21-jarige studenten geneeskunde reist vandaag met Team Dutch Sail af naar Amerika voor het eerste Women's International Championship. Huizer groeide op in Sneek en kreeg het zeilen daarvan jongs af aan met de paplepel ingegoten. Toen ze 2 jaar geleden ging studeren, kwam het zeilen op een iets lager pitje te staan. En dat veranderde toen ze werd uitgekozen voor Team Dutch Sail. Bang dat ze het zeilen verleerd is, is Suzanne niet.
12: Vanaf februari tot aan nu hebben we wel gewoon veel getraind. Dus nu ben ik daar niet onzeker over. Nee. Wel gewoon gezonde spanning, zeg maar.
1: De zeilregatta duurt tot en met 19 september. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan we naar Hamer met het weer.
13: Vanmiddag gaat het vanuit het westen storen aan overal regen. En over het al regent het behoorlijk deur. Temperatuur ligt allemaal bij de 18, 19 graden met een motige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van vanavond wordt het droog. Loten kloot op met vannacht een minimum van 12 tot 14 graden. En men trekt verspreid over de provincie buiten. Mogelijk met onweer en windsteun. Toch is er ook wel zon. En met een motige tot harde zuidwest tot loten noordwestenwind wordt 17 of 18 graden.
0: Maar dankjewel. We zijn weer helemaal bij. Muziek zometeen van Bon Jovi, You Give Love a Bad Name en Eternal hoor je zometeen met B.B. Winans. I Wanna Be The Only One en je maakt kans op een doos met lekkere droge worsten.
14: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de mozzel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
15: Voordeeluitjes.nl. Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
15: 0683-252-162.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: voordeeluitjes.nl.
19: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
20: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.

0: Bon Jovi op Radio Noord en You Give Love a Bad Name. Plaatje over vandaag met een liedje van David Bowie. Want vandaag in 2003 gebeurde wat bijzonders. David Bowie ging wat nieuws doen. Meestal als bedrijven roepen we gaan wat nieuws doen, loopt dat niet goed af. Maar Bowie deed wat nieuws en dat was een succes. Hij ging lekker optreden, dikke show geven in Londen. En via een satelliet konden de fans over de hele wereld meekijken in de bioscoop. Het mooie was, je kon in de bioscoop ook je vraag kwijt aan David Bowie. En dan gaf hij antwoord op. En je kon verzoekliedjes indienen. En dan konden zij op het podium bekijken. Van, nou, dit is een leuke, laten we die eens even doen met z'n allen. En de hele wereld kon meekijken met het concert van Bowie in Londen via de satelliet in de bioscoop. Het was nog niet eerder gedaan, al dus een trotse manager van David Bowie. Vandaag een mooi liedje van Bowie met een vraag. Weet je het antwoord op die vraag? Bel je me gelijk op 050-3188-288. En wie weet, maak je kans op een doos met lekkere droge worsten.
1: Zo klinkt het.

0: sky.
1: En dit is de vraag.
2: Hoe heet de astronaut waar Bowie over zong in Space Oddity? Als je dat weet, bel je me nu op 050-3188-288. Hoe heet de astronaut waar David Bowie over zong in het liedje Space Oddity? Bowie en ruimtevaart, ja, dat zijn twee handen op één buik. Hij heeft meerdere liedjes erover gemaakt. Als jij het weet of een gokje wil wagen, kom maar door. 050-3188-288. Hoe heet die astronaut toch waar Bowie over zong in Space Oddity? Was dat 1 Anakin? Was het B Tom? Of C Starbuck? 050-3188-288. 050-3188-288. Hoe heet de astronaut ook alweer waar David Bowie destijds over zong? Was dat Anakin? Was het Tom? Of was het Starbuck? 050-3188-288. 050-3188-288. Bel nu voor een doos met droge worsten.

0: Sam Fender, Olivier Dean, Rain Me In op Radio Noord. Plaatje over. Een doos met droge worst staat op het spel. Tony Schalk uit Westerbroek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Alles wel, Tony?
1: Prima.
0: Ben jij een levensgenieter, Tony?
1: Ja, ik kan het wel zeggen, ja.
0: En hoe uitzicht dat?
1: Ja, je houdt wel van een glasje wijn of lekker eten. Dus ja, ik ben zelf al de kok geweest, ben dan met pensioen, maar ja.
0: Oh, wat was je specialiteit? Wat voor keuken deed je?
1: Ja, ik heb verschillende keukens gedaan. Dus ook wat, ik vind die Italiaans wel lekker altijd. Frans keuken, heb ik veel gedaan.
0: En hoe is dat dan om bij mensen thuis te komen die dan zeggen... Oh, Tony, ga maar zitten, ik kook wel even. Dat je dan denkt van, wat heb je nou weer geserveerd? Wat is dit?
1: Ik hou ook wel van dingen uitproberen. Wat nieuws proberen, dat vind ik altijd wel leuk.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, als jij dan uit eten gaat bij vrienden en familie... en die zeggen, oh, we koken wel even, Tony, blijf maar lekker zitten... en dan komen ze met iets op tafel waar zij trots op zijn... en jij denkt van, wat is dit?
1: Oh ja, dan word je wel voorzichtig. Ik zal niet gelijk afkraken, maar ik zal het wel proberen tips geven, wil ik zo zeggen.
0: Wat heb je gedaan met die spaghetti? Laat eens even kijken. Volgende keer kan je Peter zussen zo doen, dan wordt de spaghetti veel beter. Dan eten we ons bordje ook daadwerkelijk leeg.
1: Juist.
0: Nou, Tony, als je het goede antwoord weet te geven... zo op die lastige vraag die ik je stel... dan krijg je van mij een doos met droge worsten. En ik weet zeker, die eet je op van A tot Z. En daar hoef je niets aan te veranderen. Je gaat de slager niet bellen en zeggen van... joh, moet een beetje zout bij. Joh, moet een extra kruidnageltje. Deze zijn perfect. Hoe heet de astronaut waar David Bowie ooit over zong in Space Oddity?
1: Tom, meisje Tom.
0: Helemaal goed, jongen. Gefeliciteerd. Jij krijgt van mij die doos met lekkere droge worsten.
1: Dankjewel.
0: Ben je een beetje man van de science fiction en Star Wars, dat soort dingen?
1: Nee, niet zo.
0: Dus als ik zeg Anakin, dan heb je geen idee wie ik bedoel?
1: Nee.
0: En Starbuck ook niet?
1: Starbuck? Ja. Ik heb wel eens wat van gehoord, maar... Ja, ik heb een Starbucks van koffie.
0: Ja, daar moet er nog een S achter. Nee, Starbuck, dat was een personage in Battlestar Galactica. En Anakin, dat is Anakin Skywalker van Star Wars.
1: Oh, oké. Nee, die ken ik niet zo.
0: Ik dacht van, voor deze vraag doen we drie namen van mensen... die wel eens in de ruimte vertoeven. En Major Tom zat er ook bij. Vandaag spelen we met Bowie, een Starman. Ik zeg gefeliciteerd. De prijzen komen naar je toe. Geniet ervan.

Ja, hij was een zanger. Ja, hij was schrijver. Hij was gewoon een genie. Dat is het, een genie. David Bowie, een starman, hoorde je op Radio Noord. En vandaag in 2003 ging David wat nieuws doen. Lekker spelen, lekker optreden in Londen. En we konden het allemaal zien in de bioscoop, omdat het wereldwijd uitgezonden via de satelliet. En de doos met worst, die is eruit gevlogen. Die zijn we weer kwijt. Morgen, nieuwe ronde, nieuwe kans in plaatje over. Met een lastige vraag maak jij kans op wat lekkers. Uit Grun, Harry Nieuw, dit is

0: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uur onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
11: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
12: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
13: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: Radio Noord. De middag door.
18: Met Karel Oosterhuis.
19: Vorig jaar waren ze in Groningen. Straks op 8, 9, 10 oktober staan ze in de Ziggo Dome. Met z'n tweetjes en natuurlijk ook een band. Agda en de Munnik.

Duran Duran op Radio Noord. Dinsdagmiddag, wat fijn dat je luistert naar Radio Noord. Van de week heb ik je een liedje laten horen van Stella Lefty. En toen vertelde ik je het verhaal, dat hoorde ik van collega Daphne. Die zei van, heb je dit al meegekregen? Stella Lefty, die zou plagiaat hebben gepleegd. Die heeft wel heel goed geluisterd naar bepaalde liedjes. En daar dingen uitgehaald, verwerkt in haar eigen muziek. En zo heeft zij dus succes. Eigenlijk over de rug van andere artiesten. En dat is niet helemaal netjes. Toen dacht hij nog van, ja, dat gaat allemaal een staartje krijgen. Die gaan elkaar nog wel tegenkomen in de rechtszaal. Nou, inmiddels staat de teller op 4. Er zijn 4 aanklachten binnengekomen tegen Stella Lefty van artiesten die zeggen van, luister, meid, je kan best zingen, je kan prima gitaar spelen en zo, maar als je iets van mij leent, vraag het dan eventjes. Dan kunnen we iets uitwerken qua rechten, betalingsconstructie, et cetera, et cetera. Dat heeft ze dus niet gedaan. Inmiddels staat de teller dus op 4 mensen die zeggen van, dit is niet aardig, dit is niet tof. Het gaat een pittige herfst worden voor deze dame, Stella Lefty. Oh.

Bruce Springsteen in My Hometown op Radio Noord. Muziek voor je van de man die waarschijnlijk wat extra beveiligingscamera's rondom zijn huis heeft geplaatst. En sowieso een paar extra op zijn auto's, want ze hebben laatst geprobeerd in te breken in zijn auto's. Er was wel schade en het enge was, ze waren gewoon thuis. En ze hebben er niets van gemerkt toen de etterbakker de schavuit probeerde.

Casey and the Sunshine Band op Radio Noorden. Give it up! Ik kreeg gelijk al een berichtje van Roelof. Die appte naar 050-318-288. Die zegt, ik heb een dag vrij. Ik sta te swingen in de schuur. En ik vermaak me prima. De radio kan nog wel een tandje harder. Roelof, dat kan, maar denk wel aan de buren. Zometeen.

0: Katy Perry op Radio Noord en Roar. Dat zal toch wat zijn als Fleur zometeen... Het nieuws gaat brullen. Nee, doe dat maar niet. Doe maar gewoon lezen. Nee. Wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Ja, een grote militaire oefening vanaf morgen. Ik vertel daar zo meer over.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Het is net een 3:30. Hoogste tijd zeker weten. Laatste nieuws, Fleur, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Aan de Hooiweg in Paterswolde heeft een man van tussen de 15 en 20 jaar geprobeerd een vrouw in een woning te overvallen. De man bedreigde de bewoonster met een mes in de deuropening. De vrouw gaf hem geen geld, waarna hij is weggevlucht. De politie is op dit moment op zoek naar deze man. Hij gaat gekleed in een zwarte capuchontrui en hij kan nog altijd een mes bij zich dragen. Bij een ongeval in Doezum gisteren aan het einde van de middag waren in totaal 6 personen betrokken. Onder hen waren 4 kinderen. Het ging om een aanrijding tussen 2 auto's op de Ipo Haimaweg. Een van de auto's sloeg daarbij over de kop. De kinderen en een volwassene zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Morgen rijden er geen treinen in onze provincie vanwege een landelijke OV-staking. Zowel de treinen van NS als die van Arriva staan stil. Of er bussen rijden is nog onduidelijk, vertelt onze verslaggever Marten Nauta.
7: Kijk, bij de trein is het heel duidelijk. Daar heeft ProRail gezegd, we leggen het hele spoorverkeer plat, want anders wordt het één grote bende. Nou, heel simpel gezegd. Bij de bussen is het anders. Daar gaan ze kijken naar welke chauffeurs er wel willen rijden. Nou ja, en dat gaan ze morgen vroeg zien. Als dat genoeg chauffeurs zijn, dan gaan ze een soort beperkte dienstregeling rijden. Ik zou er niet van uitgaan dat alle bussen gaan. Maar ja, daar weten we gewoon nog niet wat de impact precies gaat zijn.
6: Qbuz adviseert daarom om de reisplanners goed in de gaten te houden. En Defensie strijkt vanaf morgen neer in het Hoge Land voor een grote militaire oefening. 3 dagen lang moeten inwoners rekening houden met harde knallen en gewapende militairen. En die knallen zullen ook 's nachts te horen zijn. In totaal doen 600 militairen mee aan de oefening die Falcon Leap heet. Ook zijn er 32 voertuigen bij betrokken, waaronder 2 RUPS-voertuigen en 5 drones. Falcon Leap start op oefenterrein Marnewaard, waarna de militairen zich naar het oosten verplaatsen. Daar nemen ze posities in op diverse locaties tussen Kloosterburen en het Reitdiep. Meer informatie over plaats en tijdstippen zijn te vinden in onze app en ook op rtvnoord.nl.
5: Dankjewel. En alles over het weer kan je ook lezen op onze site, kun je ook vinden in onze app. En je hoort het nu op de radio van Arma.
8: Vanmiddag gaat het vanuit het westen storen aan, overal regen en overtaal regent het behoorlijk deur. Temperatuur ligt allemaal bij de 18, 19 graden met een motige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van vanavond wordt het droog. Loten kloot op met vannacht een minimum van 12 tot 14 graden. En men trekt verspreid over de provincie buiten, mogelijk met onweer en windsteun. Toch is er ook wel zon. En met een motige tot harde zuidwest tot loten noordwestenwind wordt 17 of 18 graden.
5: Dankjewel, Harma. Muziek zometeen van Fleetwood Mac, You Make Loving Fun. En Juanes komt eraan, La Camisa. Negra. En er komt nog iets aan. Het komt eraan rollen zelfs. De dobbelstenen. En als de getalletjes van de dobbelsteen corresponderen met jouw telefoonnummer, dan val je misschien wel in de prijzen. En maak je kans op 5 gelijk.
9: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
10: Meubeldorp. Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de appels van Oudebos.
12: Iets zoets.
13: Of de pruimen van Oudebos.
12: Iets fris en sappigs.
13: Oudebos.
12: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
14: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
15: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
16: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.

Dus je weet waar je vaste lijn is. En dan ga ik alleen nog even wat dobbelstenen pakken. 3 stuks hebben we nodig. Die rollen zometeen over het mengpaneel. Er komen 3 getalletjes uit. Die getalletjes corresponderen met jouw telefoonnummer. Gooi ik 1, 2 en 3, zit dat in je telefoonnummer? Bel je me gelijk op 050-388-288. 050-388-288. En dan is het al prijs. Zo snel kan het gaan. Jouw telefoonnummer is misschien wel 5 gelijk waard. En voor de mensen die denken, wat is dan 5 gelijk? Dat is het klassieke dobbelspel, maar dan op Syngrunners. Dus dan krijg je het boekje erbij, de dobbelstenen, de pen, mooie etui. 3 dobbelstenen, die gaan zo rollen. En misschien komen de nummertjes wel overeen met jouw telefoonnummer. 5 gelijk. Ik blaas even voor geluk. 1, 2. En daar gaan ze. De 5, de 4 en de 4. Heb jij een 5, een 4 en nog een 4 in je telefoonnummer, dan bel je nu 050-388-288. 050-388-288. Klopt het? En ik kan het zien hier op het scherm met de telefoonnummer waar je mee belt. Krijg jij van mij 5 gelijk. Dus iedereen met een telefoonnummer met erin de 5, de 4 en de 4, nu bellen 050-388-288. En dan kan ik jou zometeen feliciteren en blij maken met het spel 5 gelijk. Gaat dat zo makkelijk? Gaat zo makkelijk. En het boekje? En het boekje. En de dobbelstenen? 5 stuks. En de pennen erbij. Zit in jouw telefoonnummer een 5, een 4 en nog een 4? Dan bel je nu 050-388-288. En dan win je.

0: Superband Fleetwood Mac op Radio Noord en You Make Loving Fun.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.

0: speel jij straks mee met Vief Geliek?
1: Nou, Nienke Bolhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Karel.
1: Goedemiddag. Je belde, ik nam op. Wat een lawaai op de achtergrond. Die had Radio Noord keihard aan op de iPad.
2: Dat klopt.
1: Ben je niemand tot last met zoveel herrie?
2: Nee hoor, zeker niet.
1: Oh,
2: want ik zit hier lekker in mijn caravan en het regent hier op het dak.
1: Ach.
2: En de buren die hebben denk ik ook last van de regen en zitten ook allemaal binnen. Dus niemand heeft daar last van.
1: Waar zit je op de caravan of op de camping?
2: Ik zit momenteel in Rokanje op de camping.
1: Beetje goed toeven daar?
2: Heerlijk, je kan hier prachtig fietsen en we zijn lekker aan het strand geweest en we hebben al mooi weer gehad. Alleen vandaag hebben we een pechdag, is het een beetje regen.
1: Nou, een beetje.
2: Ja, een beetje veel.
1: Ik wou net zeggen.
2: Nou, geen hoosbuien hoor, het is er nu en dan ook wel eventjes weer droog en dan kunnen we er eventjes weer uit. Maar voor de rest is het heerlijk. En zo'n dagje in de vakantie is niet zo erg.
1: Nee. Maar als het nou een beetje regent, blijf je dan ook echt binnen? Of zeg je van, nou, ik ben niet van suiker, ik ga er gewoon uit?
2: Ik heb genoeg dingen binnen te doen. Ik ben mooi met de fotoboek van de zomerstand.
1: Dat is geen antwoord op mijn vraag.
2: Ik ga er niet lekker uit.
1: Nee, hè?
2: Nee.
1: Maar je kan ook een paraplu doen.
2: Dat klopt, dat is inderdaad waar. Maar gewoon lekker een dagje bank zitten is ook wel eens een keer lekker.
1: Dat is zeker lekker. En je kan zometeen, want ik heb je telefoonnummer al gecontroleerd. Je hebt de 5 en 2 keer de 4 in je telefoonnummer. En dat betekent dat jij hebt gewonnen met 4 Geliek.
2: Ja, dat klopt. Ja, leuk.
1: Gefeliciteerd.
2: Hartstikke leuk. Dankjewel.
1: Ben je een beetje goed met spelletjes?
2: Ja, wij mogen ontzettend graag spelletjes doen. Met name in de vakantie doen we het gewoon elke avond. Heerlijk.
1: En welk spel wordt er nu veel gespeeld op de camping?
2: Op de camping doen we heel veel frustreren.
1: Frustreren? Oh, dan kijk je gewoon naar buiten.
2: Nee. Dat is een spelletje met dobbelstenen.
1: Oh, kijk, ja.
2: En dan moet je iedere ronde weer... niet met dobbelstenen, met kaarten. En dan moet je iedere ronde weer een andere serie maken. En dat is zo heerlijk.
1: Ik volg je helemaal. Ik zie je al zitten in gedachten. Ik doe de dobbelstenen weer in het kokertje. Ik ga die prijzen naar je toe sturen. En dan komt het zo snel mogelijk naar je toe.
2: Nou, dat is helemaal fijn. Hartstikke leuk. Hebben we weer een nieuw spel om te doen.
1: Zeker.
2: Leuk.
1: Wil je nou ook een keer winnen met Vief Geliek? Morgen bij Femke gaat ze het ook spelen. Dan gaan de dobbelstenen ook rollen. En wie weet win jij dan wel met...

0: Tania Beurzen op Radio Noord en Douw maar gewoon. En dan zou ik een mooie brug kunnen maken, Erik. Ik ga het ook gewoon doen. Kom maar op als durfst, Erik, jongen. Kom maar op. Kom maar op, kerel.
1: Kom maar op, hè.
0: Kom maar op. Wat hebben we straks allemaal in studio run?
1: Nou, weet je wat leuk is? Sinds wij vorige week begonnen zijn met onze nieuwe opzet, weten we soms zelf ook niet wat we krijgen. Dat verzinnen we soms gewoon ter plekke.
0: Ja.
1: Dus kom maar op. Daar zijn we nog even heftig over aan het discussiëren wat dat gaat worden. Maar we hebben sowieso Gronings Peil. We peilen meningen van Groningers in ons programma. Komt zo meteen na vieren meteen al voorbij.
0: Ja.
1: We zitten nog steeds met diezelfde lach, maar Nades heeft gisteren een belofte gedaan en daar hou ik haar ook aan. Er zou een hint bij komen. Dus dan moet het toch wel snel duidelijk worden. Want ik wil die prijs, die branden in de prijzenkast. Die moet er een keer weer uit.
0: Dat gaat ook gebeuren.
1: Ja, dus dat is onze muziektegel, hè? En de pinspure.
0: De pinspure.
1: Dus dat er nog veel meer fijne muziek natuurlijk en de gebruikelijke onderwerpen.
0: Heerlijk. Weet je wat zo mooi is, Erik?
1: Nou?
0: Wat echt zo gaaf is. Ik ben nu vrij.
1: Ja.
0: En ik kan naar jou luisteren in de auto zometeen.
1: Nou. Doe dat, zou ik zeggen.
0: Mooi zo.
1: Je hebt de frequentie, hè?
0: Sorry?
1: Je hebt de frequentie.
0: Ik heb de frequentie. 97.5 FM.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: NRV.
3: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de belangrijkste punten van het Groningse nieuws. Fleur, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand bij het hoogspanningsstation van Tennet in Meeden het gevolg is van strafbare feiten. De brand in Meeden brak op zaterdagavond 29 augustus uit en was 2 dagen later pas onder controle. Suzanne Huizer uit Stad wacht een mooi zeilavontuur in de Verenigde Staten. Ze reist vandaag naar Amerika voor het eerste Women's International Championship. Ze zeilt al haar hele leven, maar dat stond tijdens de studie even op een laag pitje. Maar ze is niet bang dat ze het zeilen is verleerd.
11: Vanaf februari tot aan nu hebben we wel gewoon veel getraind. Dus nu ben ik daar niet onzeker over, nee.
10: En Defensie strijkt vanaf morgen neer in het Hoge Land voor een grote militaire oefening. Meer hierover zometeen om 16:30.
12: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
13: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl. Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
16: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
17: Voordeelhaartjes.nl.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
20: Met Erik Bad.
19: Met nog een uur voor de boeg op deze regenachtige dinsdagmiddag. Fijn dat je luistert. Thuis op het werk of onderweg misschien. Nou, in dat geval rijden we met je mee.

0: Marco Borsato. En binnen. Ja, wij zijn ook binnen inmiddels. Heeft even geduurd. Met inloggen een beetje vertraging en zo. Maar hoe is het met de vertraging op de weg, Nades?
1: Mijn eigen vertraging niet zo goed.
0: Wat een stress.
1: Er staat een file voor de productiekant. Nou, het is eigenlijk hartstikke rustig op de weg. Het valt mij voor een dinsdag heel erg mee.
0: Ja, wat niet meevalt is het weer, maar het is een stuk slechter dan gisteren.
2: Ja, gisteren was het summer.
0: Nou, wat verschil, hè?
2: Nou, zijn we allemaal in de haast. Het is de oosten en zuidoosten van de provincie Herrit op dit moment nog altijd droog. Het is een heel lang regengebied van Zuidwest-Nederland naar Noordoost-Nederland. En het schroef van nu het westen over en van nu het zuidwesten wordt het continu weer aanvuld. Nou, dan zitten we eigenlijk de komende uren eigenlijk nog altijd met pas loten vernomen. Wat in het uiterste oosten van de provincie dan weer allemaal droog. Dus ja, we zitten er nog mooi met. Het is echt haast en de regenmeters worden goud vult. Maximum temperatuur was uiteindelijk zo'n 19 à 20 graden met vermeld. Dus ook over touw hier en door nog een beetje zon. Inmiddels is de temperatuur terugzakt richting een grootje of 16. Ja, en we hebben op dit moment dus de regen, lichte regen. En over touw plinsten er behoorlijk deur. En dat is iets wat de komende uren dus ook gaat gebeuren. Vanavond pas loten vanavond dus in het uiterste oosten weer het dreuge weer. Vannacht de opklaart nog wel weer kans op een enkele bui met een minimum van 12 tot 14 graden. En buiten verspreid over de provincie buiten. Mogelijk weer onweer en windstoten. Er is over touw wat zon. In de temperatuur 17 of 18 graden met een motige tot harde zuidwest tot loten noordwestenwind.
0: En Michel de Rij en Overtouw Plensbuin. Of er nog lichtpuntjes aankomen, dat hebben we straks van die, hè?
2: Ja, zo is dat.
0: Tot zo.
2: Jo, tot zo.

0: uit de zomer van 1981. Electric Light Orchestra, oftewel ELO. En Hold On Tight. Oh. Nou, de rust is wedergekeerd, hoor.
1: De rust is wedergekeerd. Ja. Ze kan weer ademen. Dit is niet goed voor mijn hartslag.
0: Was je je wachtwoord kwijt of zo?
1: Nee, ik weet het niet. Of mijn voorganger, of er is iets gereset, maar alles was weg. En normaal kan ik lekker met jou meekijken en kan ik zien wie er belt. Nou, dat kon ik allemaal niet. En ik heb die wachtwoorden wel ergens. Maar ja, dan moet je altijd even denken, wat was de link ook nog maar?
0: Wat is jouw wachtwoord trouwens?
1: Het is goed met jou.
0: Ja, zometeen hebben wij Gronings Spel. Waar gaat het vandaag over?
1: Nou, Elwin die was in Paddepoel. En eigenlijk is de vraag, wat doet u om gezond te blijven?
0: Oh, u nog wel.
1: Ja, ik denk, ik doe hem in de man bij het hondenstel.
0: Oh ja.
1: Heeft natuurlijk allemaal te maken, hè, met Lifeline. Die is op zoek naar nieuwe mensen. Familieleden van mensen die ze al onderzoeken. Ja, en ze onderzoeken eigenlijk hoe gezond je bent. Hoe word je als persoon in goede gezondheid oud?
0: We hadden het toevallig gisteren over. Die mensen worden dan ook hun hele leven gevolgd, hè?
1: Ja. Klopt.
0: Dan haal je natuurlijk wel iets uit dan ook. Hè? Van iemand die een beetje de kantjes ervan afloopt. En,
1: Het wordt toch gelukkig wel allemaal geanonimiseerd.
0: Oh ja. Ja,
1: okay. Dus wees maar gerust over je gegeven. Ja.
0: Maar dan weten we dus wel, al dat sporten, mensen die heel veel sporten, of dat het inderdaad zin heeft.
1: Maar wat doe jij dan ook heel veel sporten?
0: Nou, ik was daar best wel fanatiek in. 2 keer per week sowieso naar de sportschool.
1: Ja.
0: Maar sinds ik dit programma doe...
1: Oh, dan krijgen wij de schuld.
0: Ja, het is eigenlijk jullie schuld, ja. Want ik heb nu geen tijd meer.
1: Ja, nou, sorry, maar ik weet toevallig dat jij op een avond in de week een dartclubje hebt en dat jij lekker beach en bitterballen...
0: Ja, maar biljart is ook sport, hè?
1: Oh, biljart is, ja.
0: Ja, en dat schaak ik nog af en toe. Nee, maar ja, ik moet eigenlijk wel weer aan de bak, ja.
1: Maar en jij mee handballen?
0: Ja?
1: Ja, maar daar maak je meer kapot mee dan dat je het goed doet, hoor.
0: Ja, is dat niet gezond voor lijf en leven?
1: Nee. Nee, ze lopen allemaal bij ons met brezen, verbanden, tapejes en dat soort dingen.
0: Oké, nou doe voorzichtig. Zometeen hoor je de meningen van Groningen. Na Eve of Desire.

0: Jonas Blue op Radio Noord en Edge of Desire heet het. Ja, en wat doe jij om gezond te blijven is de vraag vandaag in ons Gronings Pijl. Elwin is in Paddepoel.
1: Wat doe je om gezond te blijven?
2: Ja, naar sportschool en je lopen.
3: Nou, eigenlijk van alles wel. Lopen en sporten en wandelen, fietsen.
4: Wandelen, fietsen en ik moord. Dus ik ben ook bij je patiënt wel wel. Als je met pensioen gaat, ja, dan komen de klachtjes, hè?
1: Hoeveel gooi je naar de sportschool?
2: Eén keer in de week.
5: Ik sport veel en ik eet gezond.
1: Ja, en wat doet u voor sport?
5: Ik aerobics en ik heb een loopband.
6: Gezond eten, sporten. Ja, dat eigenlijk.
3: Ja, gezond eten natuurlijk.
4: Ja, ik heb een viervoetertje, dus die motor roert. Nou, dan gewoon even trekken toch en loop. Dus in smiddags dan een keer weer.
5: Aerobics doe ik 3 keer in de week en loopband doe ik 2 keer in de week. Als ik er zin in heb.
1: Dus wel echt bewust ermee bezig?
5: Ja, dat moet toch?
6: Ik ben gestopt met voetbal, maar ik fitness, ik loop hard. Bijna elke dag.
4: Nou, te veel drank. Gewoon 's weekends een biertje. En red ik me meer.
3: Maar anders elke dag. Elke dag gaan ik en mijn man uit fietsen, wandelen. Dus daar doen we heel veel op onze leeftijd. Wat dacht je?
6: Nou, voor later, als ik bijvoorbeeld mijn kinderen krijg, wil ik wel met ze kunnen spelen. Zo lang mag ik blijven leven. En ik voel me gewoon fit als ik gezond ben.
4: Zo volk eet ik gewoon hier al wat meer. Het is ook een beetje meer. Wel 2 drinken in de week hier al eens. En dan een stampotje of zo. En ben je pasta. Hè?
5: Minder zoetigheid, minder snoep, minder chips. Vind ik wel heel moeilijk trouwens. Minder kaasblokjes, cola of zoiets. Vind ik wel moeilijk.
6: Zo min mogelijk fastfood, zelf gewoon eten koken. Ik ben ook student hier, dus gewoon gezonde maaltijden maken. Ja.

Ja, ik mist hem al op de playlist van Studio Grunnen, hoor. Ik bedoel, het is al 8 dagen september. Waar blijft Earth, Wind & Fire? Nou, daar was hij dan. September. Zometeen het laatste nieuws uit Groningen met Fleur. Maar eerst muziek goed Grunnen.

0: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
1: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
0: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
1: Het gaat een boeiend gesprek worden.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Zo werd het 4:30. Tijd voor het nieuws uit Groningen. Met Fleur Oostra. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand bij het hoogspanningsstation van Tennet in Meeden het gevolg is van strafbare feiten. Volgens de politie is daarmee het onderzoek daarnaar afgesloten. De brand bij het complex aan de Beneden Veensloot in Meeden brak op zaterdagavond 29 augustus uit. 2 dagen later pas lukte het de brandweer de brand onder controle te krijgen. En dat kwam vooral door de grote hoeveelheden koelolie. Defensie strijkt vanaf morgen neer in het Hoge Land voor een grote militaire oefening. 3 dagen lang moeten inwoners rekening houden met harde knallen en gewapende militairen. En die knallen zullen ook 's nachts te horen zijn. In totaal doen 600 militairen mee aan die oefening die Falcon Leap heet. Ook zijn er 32 voertuigen bij betrokken, waaronder 2 RUPS-voertuigen en 5 drones. Falcon Leap start op oefenterrein Marnewaard, waarna de militairen zich naar het oosten verplaatsen. Daar nemen ze posities in op diverse locaties tussen Kloosterburen en het Reitdiep. Op onze website is meer informatie daarover te vinden. Op de Zaagmuldersweg in Groningen vanmiddag een aanrijding tussen een auto en een fatbike. Voor zover bekend raakte niemand daarbij gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Dat onderzoekt de politie. De noordelijke biobank Lifelines nodigt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers uit. Lifelines verzamelt al sinds 2006 gezondheidsdata waar onderzoekers over de hele wereld onderzoek mee kunnen doen. De biobank zoekt zo'n 16.000 familieleden van huidige deelnemers, zo om een 4e generatie aan het onderzoek toe te kunnen voegen. Isabel Blaas is een van de deelnemers en vertelt waarom ze meedoet.
14: Ten eerste leek het me natuurlijk een hele handige check voor mijn eigen gezondheid elke 5 jaar. Maar ik vind het ook bijzonder hoe juist in Noord-Nederland, Friesland, Groningen, Drenthe, dat daar zoveel mensen al zoveel jaren gevolgd wordt, waar heel veel waardevolle informatie uitkomt, zodat ze kunnen kijken waar bijvoorbeeld ziektes ontstaan en waardoor, maar ook hoe mensen gezond kunnen blijven.
13: Lifelines heeft geld gekregen vanuit het Nationaal Programma Groningen, waardoor dit nu mogelijk is. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Dankjewel. Dan de weersverwachting met Harma.
15: Vanmiddag gaat het vanuit het westen storen aan. Overal regen en overtaal regent het behoorlijk deur. Temperatuur ligt allemaal bij de 18, 19 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van vanavond wordt het droog. Loot de kloot op met vannacht een minimum van 12 tot 14 graden. En men trekt verspreid over de provincie buiten. Mogelijk met onweer in windsteun. Toch is er ook wel zon. En met een matige tot harde zuidwesten loot de noordwestenwind wordt 17 of 18 graden.
12: Onze lach staat nog steeds. Gisteren opnieuw niet geraden. Dus hoor je hem straks nog een keer. En er komt een hint bij, is ons beloofd. Dus die hoor je straks ook. En als je meedoet, maak je kans op mooie prijzen. En kom maar op, zeggen we straks weer tegen jou. Dat gaat elke dag weer ergens anders over. Maar het is wel altijd iets typisch Groningen. En wat het vandaag is, hoor je straks.
2: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
16: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
17: Riga!
18: Riga Keukens, daar word je blij van.
19: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: Riga! Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
17: Riga!
18: Riga Keukens, daar word je blij van.
20: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: Ilse de Lange. En volgens mij hebben wij het laatste puzzelstukje gevonden. Want Nadesse heeft een hint beloofd. En dat helpt wel met puzzelen, om achter die naam te komen.
1: Nou, dat hoop ik.
0: Want we wisten al dat het een... even kijken hoor, wat was het alweer? Iets actueels is.
1: Ja, en dat het een vrouw is, dat weten we ook. Ja. En toen had ik een hele mooie hint bedacht. En toen zei jij, Nadesse, nou geef je het weg.
0: Ja, dat gaan we niet doen.
1: Nee, moest ik weer terug naar de tekentafel. En toen kwam ik op de hint, want volgens mij hebben wij nog helemaal niet verteld of dit nou een Nederlandse lach is of een Groningse lach is.
0: Precies. Nou, dat ga je nu onthullen.
1: Het is een Groningse lach.
0: Toch wel, hè?
1: Toch wel.
0: Ja, dus al die namen. Nou, we hebben er heel veel gehad. Karen Bloemen, Mona Keijzer, Willem, Jezilkoes.
1: Estefana Poelman.
0: Dolly Parton zelfs.
1: Ja.
0: Tina Nijkamp. Allemaal hartstikke fout, want het is een Groningse dus.
1: Ja, een Groningse vrouw die heel erg actueel is.
0: Nu komt het wat dichterbij.
1: Weet jij al wie het is?
0: Ja, uiteraard. Oh. Ik heb de naam hier voor me staan. Ik moet echt oppassen dat ik hem niet had opzicht. Het verbaasde mij ook. Dus ja, het is nog niet opgelost, denk ik. Maar doe je best. Het gaat dus om deze lach. En als je het weet of je wilt gokken, nu bellen 050-3188-288 op het spel onze pingespuren.
1: Jazeker.
0: En de Studiogun muziektegel.
1: Ook nog. En ook nog jouw favoriete liedje in onze muzieklijst. En die draaien we dan ook nog even.
0: Uiteraard. Wel bellen, dan daar gaat het om. Het is de lachlijn 050-3188-288. Appen heeft geen zin. Je zou nog op de trom kunnen slaan. Zoiets, ja, maar heeft ook geen zin. Gewoon de telefoon pakken en ons bellen op 050-3188-288. En wie weet ben jij straks...

0: In 1982 was dat Man at Work en Down Under. De telefoon staat roodgloeiend hier. We gaan maar meteen naar de eerste beller voor de lachlijn. Dat is Edwin de Boer uit Groningen.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, we hebben jou eruit gepikt, Edwin.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja, dus jij mag een gooi doen naar de naam van onze lach. En had je hem al langer gehoord al, want we hebben hem al een hele tijd, hè?
1: Ja, ik had hem al langer gehoord en ik was ook een keer eerder in de uitzending, maar toen was het niet goed.
0: Oh, en welke naam had je toen gegeven?
1: Ik had toen Dylan Jezielkus.
0: Oh ja, ja. Nee, en het is inderdaad een Groningse, weten we nu. Dus ja, benieuwd waar je nu mee komt, Edwin.
1: Ik denk onze weervrouw Harma Boer.
0: Harma Boer?
1: Ja.
0: Die lacht zo?
1: Ja, nou ja, goed, je moet toch wat proberen, hè?
0: Ja, we hebben natuurlijk heel veel lachen van Harma Boer, hè?
2: Joehoe!
0: Ja, joe. Even een lachen, Harma. Nee, dat is toch heel anders, Edwin, hoor. Helaas.
1: Ja.
0: Leuk geprobeerd en het verbaast mij dat die naam ook nog niet eerder gevallen is. Want heel vaak wordt Harma ook als eerste genoemd, hè, bij een lach.
1: Ja.
0: Nee, is het helaas niet voor jou, dus geen prijs. Maar
1: nee,
0: blijf het proberen.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Hey,

kennen hem nog van Take Me To The Matador. Garland Jeffries had in de jaren 90 nog een leuke hit met dit nummer. Heel, heel rock and roll. Kom erop als duurs. Aanleiding vandaag het grootschalige bevolkingsonderzoek van Lifelines. We nodigen voor het eerst in 20 jaar weer nieuwe deelnemers uit. En de data daaruit wordt gebruikt voor onderzoekers, bedrijven en ziekenhuizen. Vandaag duiken wij in Kom erop in de Groningse ziekenhuizen van toen en nu. Je kent ze nog, de katholiek Zuidmoes. We zijn er wel met het academisch. Dat zei ze ook altijd. Heb je gewoon het academisch? En het diakonesnoes. Afijn, herinner jij je nog een oude ziekenhuis? Of hoe bevalt het nieuwe ziekenhuis? In Scheemda bijvoorbeeld. Jouw verhaal erbij. Kom maar op, zou ik zeggen. 050-388-288 is ons nummer. Een appje sturen mag ook. En helemaal leuk, een spraakbericht. Komt dan weer bij Nades terecht. En dan ga je jezelf terug horen zometeen. Zuidmoes Negrun. Kom maar op met jullie verhalen. We hebben nog muziek op Radio Noord. Dit is Madonna. I see you.

0: spons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen. Aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dat het nieuws uit Groningen. De hoofdlijnen krijg je van Fleur. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand bij het hoogspanningsstation van Tennet in Meeden het gevolg is van strafbare feiten. De brand in Meeden brak op zaterdagavond 29 augustus uit en was 2 dagen later pas onder controle. En Defensie begint morgen met een grote militaire oefening. De oefening heet Falcon Leap en start op oefenterrein Marnewaard, waarna de militairen zich naar het oosten verplaatsen. Meer hierover zometeen om 17:30.
8: De bladeren vallen en de

0: Dag pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen, gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
4: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
5: Radio Noord.
6: Studio Grun.
5: Met Erik Bad.
6: Dinsdag namiddag op Radio Noord. Het is een beetje grauw, boer. Wordt het nog beter, hoor ik je denken. Nou, de rest van de week. Je hoort het zo voor onze weervrouw na Genesis.
5: Bye.

0: De band Genesis en het stemgeluid van Phil Collins, die er toen nog bij zat. Land of Confusion was dat. Veel Groningers op dit tijdstip onderweg van werk naar huis. Hier en daar een ongeluk en wat wegombleggingen en zo. Kortom, even een update, Nadesh.
1: Helemaal goed. Onder andere op de zuidelijke ringweg, dat is de A7, de Duitse grens richting Heerenveen. Tussen Groningen, Europapark en Leek heb je 9 minuten vertraging. En dan ook nog de N386 Hoge Zand richting Pijzen. Net over de grup bij Alne met de aansluiting met de A28. Ook een vertraging van 8 minuten. En Berend Jan die appte op 050-381-288. Een ongeval met letsel op de N362 bij Nieuw-Wolda. Daar staat ook een flinke file.
0: Oei, sterkte daar. Mocht je in de file staan, hou nog even vol. Hou je radio op Noord. Dan hoor je ook alles over het weer. Want Arma, mooi.
2: Ja, mooi.
0: En of dat beter was, want het was verdorven niks.
2: Nee, het was verdorven inderdaad. Nou, veel soeps, nee. Roodschaal, vanaf nu of 11:30 de regen door 7 mm. 15 kilometer zicht op dit moment in de regen. Het was 19 graden west. 15,5 op dit moment. In Delfzijl 3 mm. In Sibbode 16,5 graden. 1,5 mm. En de maximum temperatuur zat net aan de 20 graden. En de barometer stand door zo'n 5 millibar. En hij is in de onder tendens. En dat betekent dat we onder lege druk liggen. En dat is ook zo, want het lege drukgebied waar we op dit moment hinder van ondervinden. Ja, het zijn eigenlijk twee systemen. Ooit die vanuit Schotland richting Scandinavië schoeft. En ooit die vanuit Frankrijk vanuit noord, richting Noordoosten gaat. En die gaat dus ook over ons heen. En dat komt eigenlijk een beetje boven onze omgeving tot stilstand. Vandoor op dit moment dat het regengebied wordt dat we de komende uur nog onder zitten. En trekt in noordoostelijke richting, dus richting Scandinavië. En liggen we meer naar de achterkant van dit gebeuren. En dan draait die wind naar het noordwest met een kolder wordende boomlucht, onstabiele atmosfeer. En dat levert in pittig gebuiten op. Nou, later in de week op donderdag een rug van hoge druk. Geen blievertje. Vrijdag weer een paar buien. Maar ik denk dat er nooit heel veel van overblijft. En op zaterdag weer een droge dag. En op zondag nou zo gauw als droog. En de temperatuur gewoon niet weer in de lift. Van ja, van op dit moment is het nooit veel. Want we hebben op dit moment de regen. En de komende uren hopen we dat ook nog. Pas in de loop van de open wordt allemaal weer wat droger van nu het westen. En in later van open weer vannacht opkloots nog wel kans op een bui in 12-14 graden als minimum. Men verspreidt over de provincie buien. Mogelijk met onweer en windstoten. De wind trekt sowieso aan. Motig tot haar, dus zuidwest tot loten, noordwest. En temperatuur 17-18 graden. Donderdag droog weer, 19 of 20 graden. Vrijdag een paar buien, maar ook zon en een graad of 19. En zaterdag zondag regenmotig zon. Maar op zaterdag droog weer, zondag weer kans op bui. En de temperatuur 20 of 21 graden.
0: Oké, nou het wordt een beetje beter, hè?
2: Ja, zo is dat.
0: Oké, hou maar even heel wat aans. Hou eens met die plootje. Is plootje al kloor?
2: Jazeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Het klootje is kloor en vrijdag de gaat de release.
0: Oh, hier op de radio. Wie belooft nog niks?
2: In ieder geval nog twee deuntjes voor ons zingen.
0: Oké, nou wie wacht een tof. Er komt een, net als Piet Paulusma en Jan Pelleboer in de top 40.
2: Alvast.
0: Nou, wie gaat zo in? Harma, dankjewel. Schiet
2: goed
0: ons.
2: Goed zo, joh.
0: Mooi.

0: Dit is een leuke cover, een undercover, zo heet de band ook, Baker Street. Ja, vandaag hebben we het over ziekenhuizen en geen zorgen voor dit onderzoek. Er hoef je niks uit en er komt ook geen naald aan te pas. We willen gewoon jouw verhalen horen en die komen al leuk binnen. Trouwens nog even van de gelegenheid gebruik maken naar Des om even mijn moeder de groetjes te doen. Ik doe dat nooit, maar die ligt ook in het ziekenhuis.
1: Ach.
0: Al een week en die heeft een gebroken heup en haar bovenarm op 2 plaatsen gebroken. Dus heel in de kreukels.
1: Ah.
0: En ze kan niks. Nee. Dan lig je naar het plafond te kijken de hele dag. Dus, en Radio Noord luistert ze af en toe wel.
1: Oh, kijk.
0: Als ze nu luistert
1: nou, vanaf
0: wetenschappen
1: ons,
0: en ik kom straks weer langs.
1: Inderdaad, heel veel beterschap en sterkte. Ha. Zet hem op.
0: Ja, komt ervoor.
1: Inderdaad.
0: Ja. Trouwens over je ziekenhuis, hè. Ede Staal heeft ook een leuk liedje over.
2: Hi,

0: Wie schenkt ons nog een ring? Dat gaat vaak wat beter. Hè?
1: Ik wil het zeggen, hij was daar heel tevreden over.
0: Ja, ja.
1: Ik moest zelf ook wel even denken, want toen mijn opa in het ziekenhuis lag, dat was bij ons in de Derevaya Instadskanaal, echt al jaren terug, toen was ik nog kind. En mijn herinnering vooral aan het ziekenhuis is dus dat ik dan bij opa kwam. En die had dan van degene, de bediening, maar de zusters en de broeders die altijd het eten komen brengen.
0: Oh ja, ja.
1: En daar kreeg hij dan altijd een extra smeerkaasje van. Want die spaarde hij dan voor mij. Want ik vond die kleine kuipjes met smeerkaas altijd zo leuk.
0: Ah.
1: Dus dan ging ik naar huis met mijn butsen vol met allerlei smeerkaasjes die ik dan thuis op mijn brood smeerde.
0: En dat wisten ze van de catering ook dat voor jou was?
1: Weet ik niet. Of hij dat stiekem deed of dat hij dan gewoon vroeg om wat extra's. Maar die hield hij dus altijd apart voor als ik kwam en ik kreeg dan die kleine kuipjes smeerkaas.
0: Ah, wat een lieve opa had jij.
1: Ja.
0: Er komen veel leuke verhalen binnen. Ook veel mensen zeggen, ja, ik ben geboren in een ziekenhuis. Dat komt heel vaak voor. En in de omgeving van Hoge Zand is bijna iedereen in Sint-Jozef geboren.
1: Ja, bij de nonnen, toch?
0: Ja, inderdaad. Dus,
1: dat is een greep.
0: Heb je daar nog een leuk verhaal over? Kom maar door, zou ik zeggen.

0: Is regelmatig passagier in dit programma. En niet alleen met deze hits, met al zijn hits. Zonder ook deze. Passenger, Alex Warren was dat. En zometeen na 6 uur kun je weer kijken naar TV Noord. Noord vandaag. Dan gaan we vast even kijken in de studio. Mooi Marcel.
1: Mooi Rick.
0: Al klaar voor de show?
1: Helemaal.
0: Ja, wat gaan we zo straks?
1: Is toen Noord?
0: Nee.
1: Is toen kaas?
0: Ook nice.
1: Ook nice, is geen daaien.
0: Nou, ik heb moeite een goldvis aan en door is het niet blijven. Gompie.
1: Oké. Okay. Nou, dan ken ik die vraag ook niet stellen. Of toen de brokken voor de hond bieden daar een speciaal zorg holst. Of
0: nou,
1: dat is toen online kocht, zeg maar.
0: Nou, dat zeg maar.
1: Maar het probleem is, of ja, probleem, het is ook alweer logisch. Voor veel mensen, het is goedkoper om het online te kopen. Maar het hoort wel in dat daar de speciaal zorg het al lastiger kreeg. Speciaal zorg Hogenberg in Bijen, die doet de deur dicht. En dat vinden de klant verschrikkelijk van op. Ik heb de beelden door van zijn.
2: En jij dan Marcel voor Bobby?
1: Wie honderd biedt daar een speciaal zorg als ze het door hebben. Maar volgens hebben ze dat maakt nou. En dan word ik hem online besteld. Maar ik hoor het over het algemeen bieden daar een speciaal zorg.
2: Oh, heel goed.
1: Ja.
0: Nou, ik wie ze hond dus.
1: Hij liet op het vrouwtje, zeg maar. Ja. Wie gewoon ook een mooi beeld met een Hunzenmobiel. Een keer prachtig mooi door de natuur. Heel mooi wolkje waar vrijwilligers op zitten om je rond te rijden. Och, liep niet hartstikke mooi toch geweerd. En we gaan ook even kijken naar de run van Winschoten. Gisteren kon je een stukje zijn. Vanochtend weer. Komt de vrijdag de 50ste mol. De run van Winschoten. Dat is toen wel eens 100 kilometer hardlopen, Erik.
0: Nou, hooguit 10, leuf ik. Dat is al lang geleden.
1: En dan is het ook een mooi wedstrijd.
0: Ja, dat is zeker een mooi wedstrijd.
1: Ik moet er ook nooit aan denken. Maar het is ongelooflijk, die ultralopers. Ja. In 1999 was een hele bijzondere wedstrijd. Waarom? Dat ga ik dan even klappen. Dan moet je vanochtend gewoon een kijken met heel mooi verslag van vrijwilligers die door echt de hele dag en nacht met bezig waren. Een hele leuke uitzending van Noord Vandaag, al zeg ik het zelf.
0: Nou, hartstikke mooi. Even gewoon kijken.
1: Yo,
0: bedankt Marcel. Mooi.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Huh? Dit is een hek. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hek plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hek. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Half 6 alweer. Tijd vliegt. Het nieuws uit Groningen. Fijn van Fleur Oostra. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Bij een aanrijding op de Gerenweg met de kruising Hoofdweg Westen in Nieuwolda zijn 2 voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Een van de voertuigen is daarbij in een sloot beland. 2 mensen zijn gewond geraakt en met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De N362 is volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Nieuwolda. De brandweer is even na 4 uur opgeroepen voor een gaslekkage aan de Diepswal in Leek. Het lek zou zijn ontstaan tijdens werkzaamheden in een tuin. Hulpdiensten zijn er naartoe gekomen. Vanwege de omvang van de lekkage is de weg afgesloten en zijn meerdere woningen ontruimd. Innexis is opgeroepen en zal de gasleiding moeten afsluiten. Tot die tijd blijft de weg afgesloten. En een groot aantal asielzoekers is gisteravond laat per bus vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar noodopvanglocaties gebracht. De nachtopvang in het Drentse Zuidwolde ontving daarbij een record aantal mensen, namelijk 98 asielzoekers. Ook in Nieuwe Pekela werden asielzoekers opgevangen. Volgens het COA was het de afgelopen nacht wel opvallend rustig op het veld, direct buiten de poorten van het aanmeldcentrum. De grote toestroom naar de nachtopvanglocaties is volgens het Rode Kruis niet direct het gevolg van het recente stoppen van hulporganisatie Migrate. Zij boden lange tijd opvang aan in de nacht op het voorterrein van het aanmeldcentrum. Op de Zaagmuldersweg in Groningen vanmiddag een aanrijding tussen een auto en een fatbike. Voor zover bekend raakte niemand daarbij gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Dat onderzoekt de politie. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
9: Dankjewel. Gaan we nog even naar het weer. Hier is Harma. Harma.
11: Vanochtend verluipt grotendeels bewolkt met vooral in het westen van de provincie regen. Maar in het uiterste oosten en zuidoosten van de provincie is het nog altijd droog. De komende uur gaat het ook doorregen en in de loop van de avond van het westen en noordwesten weer droog. Met later opklotens en vannacht een minimum van 12 tot 14 graden. Maar trekken verspreid over de provincie buiten, mogelijk met een onweer in windstoten. Toch is er ook nog wel wat zon en met een motige tot harde zuidwest tot later noordwestenwind wat 17.
9: Nou, valt ze weer weg. Beetje slechte verbinding met Noordbroek vandaag, kan gebeuren. Ja, van een vergeten kroeg tot een Gronings woord. Van je oude school tot een streekgerecht. Alles kan voorbij komen in Kom maar op. Vandaag hebben we het over Groninger Zuikenhoezen. Lag jij er onlangs ook met blinde daam? Of heb je een andere Groningse spreuk bijvoorbeeld over een ziekenhuis? Opereer dan Twotter, bijvoorbeeld, dat soort dingen. Alles is welkom op 050-3188-288. Zometeen een greep uit de reacties. En ons dagmenu straks ook nog. Straks gaan we terug naar het jaar 1997. Wat gebeurde er op deze dag in Grun? 96 hoor ik net. Ja, klopt. 28 jaar geleden, dan moet het ook 29 jaar geleden zijn. Hè? Ja, oké, okay, we zijn helemaal bij nu. Wat was toen een hit en wat was het nieuws in Grun? Je hoort het zometeen, vlak voor 6.
12: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
13: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
12: Meubeldorp. Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
14: Bouw of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de appels van Oudebos.
15: Iets zoets.
16: Of de pruimen van Oudebos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudebos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
14: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.

0: Am I Wrong was dat van Nico en Vince. Gelukkige zuigoezen. Er zijn ook heel veel verdwenen, hè, door de jaren heen.
1: Dat wel.
0: Ja. Er is ook een nieuwe bijgekomen een paar jaar geleden. Of inmiddels alweer 6, 7 jaar geleden volgens mij.
1: Die in Scheemda bedoel je?
0: Ja.
1: Ja. Ommelanden.
0: Ommelanden ziekenhuis. Ja, hoe bevalt het daar?
1: Geen idee eigenlijk.
0: Nee.
1: Ik hoef er gelukkig... Oh, dan moet ik echt even afkloppen.
0: Stevig afkloppen.
1: Ik ben nog nooit voor mezelf en heb ik nog nooit een ziekenhuisopname gehad.
0: Nee, ik ook niet eigenlijk.
1: Ja. Jij ook afkloppen dan?
0: Nou, ik ben wel één keer, had ik wel iets, maar dan mocht ik dezelfde nacht weer terug.
1: Oh ja.
0: Dus hij wilde mij niet houden.
1: Nee, ik dacht, die moeten we hier niet hebben.
0: Verdoving, die hebben opereerd snel.
1: Dat bedoel je, die oprotje box op wegwezen.
0: Ja. Nou, weer leuke reacties binnen?
1: Zeker, en een van die verdwenen ziekenhuizen is het Sint-Lucas in Winschoten.
0: Ja.
1: En daar had ik een verhaaltje over.
2: Goedemiddag. Nou, mijn zoon die lag in het ziekenhuis. Toen was hij 4 jaar hier in Winschoten in het Lucas ziekenhuis. En de zusters zeiden tegen mij, ach mevrouw, wat kan uw zoon al heel goed lezen? Want hij had een boekje bij zich en bij ieder plaatje wist hij precies wat erbij stond. Dus hij las hele verhalen precies zoals het in het boekje stond. Maar hij wist dat gewoon helemaal uit zijn hoofd. Ja, hij kon niet lezen, maar hij wist het boekje uit zijn hoofd. Ja, hij wist precies bij dat plaatje, dan moet ik dat en dat zeggen.
0: Ja, leuk. Janneke Mulder, dankjewel voor je reactie.
1: Ja, de zusters en broeders dachten allemaal zo, dat is een slim kind van 4 jaar, die kan helemaal lezen.
0: Ongelooflijk. Ja, heel veel mensen hebben natuurlijk hele vervelende verhalen, hè, als het over het ziekenhuis gaat. We hebben ook nog een reactie van Hans.
3: Ja, goedemiddag met Hans Stok uit de stad. Ik heb nog een van vroeger een verhaal van RKZ in Groningen. Wat nou wat aan de Heren Westhols. Nou, ik heb daar toen ik net zes jaar was, lag ik daar met dubbele longontsteking in dat oude ziekenhuis op de bovenste verdieping, de kinderafdeling.

0: Jinkertoys voor jou uitzoeken. Er waren gewoon kinderen uit de buurt achter die daar wonen en mij uit het raam zagen kijken.
1: Nou, wat een prachtig verhaal.
2: Ja, wat goed, hè? Ja, iets negatiefs toch weer omgedraaid in een positieve herinnering.
1: Zo is het. Hans Stok, dankjewel voor je verhaal. Ja, we hebben nog geen chronoloog. Dus ben jij nou expert op het gebied van ziekenhuis? Misschien werk je er wel, hè? In een Gronings Ziekenhuis. Mag je ons ook nog even bellen? 050 318 288. Dit is Shanna Sparrow.

0: even die hoge noot. Pas op. Ja, daar krijg je ervan, hè. To Be With You is dat van Mr. Big in Studio Grun. Op Radio Noord zijn we nog tot 6 uur. En ja, het slotakkoord een beetje, wat ons kom erop betreft. We hebben aan de lijn Gerard Nieboer uit Eibergen. Dag, Gerard.
1: Ja, mooi.
0: Mooi, doe eens dat een vrol over een zaaikoes, hè?
1: Ja, ja, ik zei net al, ik heb ook in het RKZ liggen, ook in verband met het knippen van de amandelen.
0: Oh ja.
1: En ja, dat was altijd een strijd natuurlijk, maar door, wat mij altijd opviel, dat was de Lysol-lucht.
0: De Lysol-lucht?
1: Ja, Lysol, dat was een soort ontsmettingsmiddel.
0: Oh ja, ja, zo'n chemisch geurtje.
1: Ja, en dat was zo irritant. En als, ik dat nog wil, als je dat nog wil eens roepen, dan zoveel jaren leed, maar dat herinnert je steeds nog weer naar de All-RKZ.
0: Dat brengt ze gewoon weer terug naar het zaaikoes van destijds.
1: Ja.
0: Velsthorsten, ja. De amandelen weer.
1: Nou ja, maar ja, goed, dat is tegenwoordig is dat vrij snel. Maar je moest toen geloof ik 2 of 3 dagen in het zaaikoes blijven.
0: Ja.
1: En dan moest je ja, zoute ding drinken en het was nou ja al prettig.
0: Nee, en hoe ziet een ijsko toch?
1: Ja, aan het einde kreeg ze een ijsko, ja.
0: Ja, ja, dat wou ik ook nog wel, ja.
1: Ja, man.
0: En die geur, hè, hoe komt die geur nog wel eens tegen, hè?
1: Nou, er zijn bepaalde plekken. Ik heb een hele tijd in het boetland gezeten. En daar wordt het nog veelvuldig gebruikt. En in bedrijfspanden. Het is gewoon een schoonmaakmiddel wat vrij agressief is.
0: Ja.
2: Is het ook nog steeds komen? Ik is het ook nog steeds komen. Ik had hem opzorg net.
1: Is
2: nog steeds koop.
0: Oh, dan is er geen snoem. Kira's.
1: Dat lijkt me nooit.
0: Ja, het is dus een soort ontsmettingsmiddel.
1: Ja, ja, voor mij werd het gebruikt om de vloer dus met schoon te maken enzovoort. Alles werd er met reinigd. Maar dat voor mij, ja, zet nou op zeg wat het is. Maar voor mij is dat een middel wat alles kapot maakt.
0: Ja, oh ja. Nou, of dat nou zo gehouden is?
1: Ja, maar goed, dat zie ik nu. Dat moet natuurlijk wel helemaal smettingsvrij wezen, hè?
0: Ja.
1: En,
0: ja.
1: En het was natuurlijk heel klein. Het was allemaal dicht op elkaar.
0: En hoe lang is er nou inmiddels ledig, Gerard?
1: Nou, dat is, denk ik, 63 jaar geleden.
0: Zo. En nooit meer in het zaaikoes geweest voor jezelf?
1: Ja, ben je helemaal nooit in het al RKZ, hè?
0: Nee, inderdaad.
1: Want we komen nog regelmatig over, en dan zingen we, want we begonnen even over het nou in, hè?
0: Ja.
1: Nou in van Herenweg, maar dat heeft altijd nog wel wat. Ik kijk altijd even hoe het is, maar ja, het is niet meer zoals vroeger was. Nee. En ik ben gelukkig dat ik nu allemaal kommetjes ben voor studenten wonen. En, maar ja, dat is wel een herinnering in je leven, dat blijf je altijd bij.
0: Ja, en die geur blijft ook hangen.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Gerard, hartstikke bedankt voor die rol.
1: Ja, graag gedaan en succes met de uitzending.
0: Ja, bedankt. Ja, reis ik om overlopen. Hou maar geen fix, hè. Meurt meer.
1: En ik weet dat mijn schoonmoe van 93 altijd lustert.
3: 91.
1: Oh. Ja, ik word mijn vrouw corrigeert me.
0: Ja.
1: Maar die is altijd een grote fan van jullie.
0: Oh, wat mooi om te horen, ja.
1: Ja.
0: Nou, hoe is gewoon moe?
1: Dat is Klaasien Makken uit Oosterhoogebrug.
0: Mevrouw Makken uit Oosterhoogebrug. Fijn dat je naar ons luistert.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: En dan was even je schoonzoon op de radio. Nou, bedankt voor het bellen, Gerard.
1: Jo, mooi.
0: Hoi. Ja, we moeten door. Desondanks ziet dat het bijna 6 uur is.
2: Nou ja, er staat een dampend bordje eten voor mijn neus. Het is een beetje zonde als we dat koud laten worden, toch?
0: Dat willen we niet. We gaan terug naar het jaar 1996. Deze dag?
2: Ja, en we gaan dicht bij mij naar huis.
0: Hoezo?
2: Nou, is het knap, brand daar het oude Luxor Theater helemaal af. Het theater die was in 1926 gebouwd. Dus die heeft er wel even gestaan, gesloten in 1985. En in 1926 werd het al ook geopend met de film Safety Last, want het was een bioscoop. Het was zelfs de eerste bioscoop in provincie Groningen waar dan geluidsfilms werden vertoond.
0: Oeh.
2: Dus het was heel bijzonder. Maar ja, helaas dus afgebrand die mooie luxe bioscoop. In de jaren 80 ging het al steeds slechter, met het theater uiteindelijk dus ook gesloten. Het café Het Schienvat.
0: Schienvat.
2: Ik kan helemaal niet meer uit, joh. Die heeft er nog wel een paar jaar gezeten. Maar ja, uiteindelijk dus in 96 afgebrand.
0: Oké, okay, ik denk altijd aan Smokey als ik aan Stadskanaal...
2: Zit er nog.
0: Die zit er nog steeds.
2: Servicebioscoop Smokey. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dat was de gebeurtenis in Grunnen op deze dag. Maar dan in 1996 gaan we naar de muziek van die dag. Rob de Nijs.
2: Ja, die moeten we wel draaien, want ik begrijp dat je anders ruzie kreeg.
0: Ja, als ik tegen Chantal thuis zeg van die heb ik overgeslagen, dan hebben we het allemaal anders.
2: Dit is jullie liedje.
0: Ja, wij kwamen bij elkaar, zo heet dat tegenwoordig. We kwamen bij elkaar toen dit een hit was.
2: Jullie kregen verkering.
0: Ja, gewoon al 30 jaar dus.
2: Moet je na?
0: Ja, dat realiseert me nu ook ineens. Rob de Nijs, Bangerhard.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer is hij in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
17: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
18: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
19: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
20: Radio Noord.
9: Vandaag op Noord.
6: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: In Groningen zijn duizenden mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat betekent dat ze moeite hebben met bijvoorbeeld het invullen van belangrijke formulieren. Lezen van brieven bijvoorbeeld. Om deze mensen te helpen zijn er verschillende taalhuizen. Die organiseren deze week extra activiteiten om laaggeletterden te helpen tijdens de week van lezen en schrijven. Kibbelie van Rij is taalhuiscoördinator in Westerkwartier. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat verstaan jullie onder laaggeletterdheid?
3: Laaggeletterdheid zijn mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Daarbij ook wel een beperkte digitale vaardigheden beschikken.
2: En waar lopen ze dan in de praktijk tegenaan?
3: Nou ja, bijvoorbeeld wat we tegenwoordig zien is dat heel veel organisaties willen graag dat we uitgaan van digitale vaardigheden. Dus dat mensen weten hoe ze zich online al kunnen aanmelden voor een afspraak bijvoorbeeld. En als jij een beperkte digitale vaardigheden beschikt, dan is dat best wel een ingewikkeld proces.
2: En dat betekent dat je dan misschien wel een beetje buiten de samenleving komt te staan?
3: Ja, ook wel. En ook wel wat moeilijker mee kan komen. En daardoor ook niet genoeg of om helemaal mee te kunnen gaan in de maatschappij. Ja,
2: ja. En toen ik net zelf zei duizenden mensen, dacht ik, dat is ook echt wel heel veel eigenlijk.
3: Het zijn er ook ontzettend veel. Je moet je voorstellen, het zijn ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar. Dat zijn ongeveer 1 op de 5 mensen in Nederland die dus daar moeite mee hebben.
2: En hoe bereiken jullie die mensen dan? Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je daar last van hebt, als je dat overkomen is, omdat wat voor reden dan ook, dat je daar niet heel open over bent.
3: Nee, het is ook een heel erg lastig. En sommige mensen schamen zich daar ook al voor. En wat wij vanuit taalhuizen doen is, wij willen nog steeds onszelf op de kaart zetten door juist op een laagdrempelige manier ondersteuning bieden aan volwassenen die dus aan hun basisvaardigheden willen werken. En dat doen we aan de hand van bijvoorbeeld workshops aanbieden. Wij bieden in ons taalhuis 1-op-1 trajecten. En dat betekent dat je dan met een vrijwilliger kan werken aan, nou, bijvoorbeeld lezen of schrijven of digitale vaardigheden. Maar stel ook, je hebt een brief die je hebt ontvangen, wat je niet helemaal goed begrijpt. Daar kun je ook terecht bij ons. En dan gaan we samen kijken wat we voor jou kunnen betekenen. Ja.
2: Maar merken jullie dan, ondanks het wat je er allemaal doet voor die mensen, dat het nog wel een enorme drempel is om bij jullie binnen te stappen? Of jullie te benaderen?
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Het is en blijft moeilijk om de eerste stap te nemen. En wij willen juist laten zien, bijvoorbeeld in de week van lezen en schrijven, wie wij zijn en waar je terecht kan. En daardoor organiseren we in de week van lezen en schrijven op andere plekken ook workshops. Dus wij hebben bijvoorbeeld een pop-up taalhuis die we organiseren. Of juist een koffietafel midden op een plein in een dorp of een stad. En op die manier hopen we dan ook zichtbaar te zijn en dat mensen op ons afstappen en hun vraag of juist ons willen vertellen waar ze behoefte aan hebben.
2: Ja, en deze week nog meer aandacht daarvoor. Wat gaan jullie dan bijvoorbeeld doen?
3: Er zijn verschillende workshops georganiseerd. Er zijn taalwandelingen georganiseerd. Er is ook een kookworkshop georganiseerd. Waarbij je dan een recept gaat lezen, mensen gaat ontmoeten en samen gaat eten. En daardoor op een heel ontspannen en laagdrempelige manier aan de slag gaat.
2: Dank voor de uitleg, Kimberly van Rij van het Taalhuis over de week van lezen en schrijven.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Voor Suzanne Huizer wacht een mooi zeilavontuur in de Verenigde Staten. De 21-jarige studente geneeskunde hier in Groningen reist zometeen met Team Dutchsail af naar Newport. Dat is vlakbij New York. Voor het eerste Women's International Championship. Suzanne, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Waar sta jij nu lichtelijk gestrest?
3: Ik sta in vertrekhal 3 van Schiphol. En we gaan zo op pad.
2: Ja, nou, fijn dat je nog heel even aan de lijn kunt komen. Want wat is dat voor wedstrijd? Dat de Women's International Championship?
3: Mm-hmm. Ja, dat klopt.
2: En wat is het voor wedstrijd?
3: Dat is het WK. En we zijn op uitnodiging. Nodigen ze een paar landen uit. En dan zijn er 19 landen die er daar meedoen. En we gaan vanaf 15 tot 19 gaan we racen. En we gaan dus nu al heen om ook te trainen en de locatie te verkennen.
2: En waarom ben jij uitgenodigd om mee te doen?
3: Vanaf november tot februari afgelopen jaar hebben we een selectieprocedure gevolgd. En daaruit zijn 10 meiden geselecteerd om hier aan mee te doen. Dus zodoende. Dus ik heb me aangemeld voor de selectie.
2: Ja, want jij bent opgegroeid met zeilen bij het Snekemeer en de omgeving. Maar je hebt ook door je studie geneeskunde in Groningen heel lang niet gezeild.
3: Klopt, ik ben op een gegeven moment naar Groningen gegaan om te studeren. Toen heb ik ervoor gekozen om even het zeilen op een kleine pauze te zetten. Dus ik heb toen 1,5 jaar niet gezeild. En toen kwam dit op mijn pad en toen kon ik dit toch wel combineren samen met mijn studie. Dus kon dit er gewoon nog tussendoor.
2: Ja, maar is dat dan iets wat je niet verleert als je het 1,5 jaar niet doet?
3: Nou, het is de kennis die je hebt opgebouwd, die raak je niet meer kwijt. Maar het is wel, als jij stopt en anderen gaan door, dan lopen ze wel op je vooruit, zeg maar.
2: Ja, maar kennelijk heb je genoeg talent om dat dan weer in te lopen de afgelopen tijd.
3: Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik.
2: Ja. Hey, en wat verwacht je van die wedstrijd?
3: Er zijn sowieso heel veel nationaliteiten, dus dat is heel leuk. Dus we gaan heel veel nieuwe mensen ontmoeten. Je gaat heel veel nieuwe dingen leren. En het is op een locatie waar wij nog nooit hebben gezeild. Dus dat is ook gewoon voor ons genoeg om te leren. Ik denk dat we vooral heel veel gaan leren en we moeten gewoon kijken waar we staan ten opzichte van de rest van de wereld. Dus dat is ook gewoon een beetje spannend, maar wel vooral gewoon heel erg leuk. Ja. En we hebben er gewoon lang naartoe gewerkt. Dus nu, laat maar komen, hebben we ook wel een beetje.
2: Ja. Over 2 jaar wordt er ook gezeild in Amerika. Olympische Zomerspelen. Ja. Is iets heel gek als ik dat dan al noem, of niet?
3: Nou, dat is niet heel gek. Want je zit natuurlijk wel in het zeilen omdat je uiteindelijk naar de Spelen wil. Nu is het zo dat LA wel al heel snel om het hoekje kijkt. Omdat ik dus wel ben gestopt voor Groningen, staat dat sowieso niet meer voor mij erop. Maar daarna zit ze in Australië. Dus ik ben benieuwd. Dus ik hoop hierna naar Groningen maar daar vol voor in te zetten. Ja,
2: die droom blijft wel.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Nou, heel veel succes. Hoe laat is de vlucht?
3: Om 10:50 vliegen we.
2: Oh, en je gaat nu inchecken en hoop ik dat je niet naast dat kind komt te zitten waar net heel erg aan het huilen was op de achtergrond.
3: Ja, dat is ook goed.
2: Suzanne, goede reis en heel veel succes in Amerika.
3: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel, hoi.
3: Fijne dag, hoi.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Ja, het lijkt misschien nog wat ver weg. Kerst. Maar de Groningen City Club is alweer op zoek naar een kerstboom voor op de grote markt in stad. En dat wordt natuurlijk niet zomaar een kerstboom. Nee, het moet natuurlijk weer echt zo'n reuze kerstboom zijn. Een hele grote. En er is nog iets bijzonders aan deze zoektocht. Erwin van den Berg gaat het voor het eerst doen. Erwin, goedemiddag.
3: Ja, helemaal nerveus.
2: Ja, is dat zo?
3: Nee.
2: Okay,
3: ik heb al een aantal jaren met Louis van der Tuin, die het vroeger deed, meegelopen. Dus ik weet van de hoed aan de rand, zeg maar.
2: Nou, want hij heeft er volgens mij 13, 14 bomen uitgezocht in zijn loopbaan, Louis.
3: Ja.
2: Wat is nou de belangrijkste tip die hij jou heeft meegegeven?
3: Nou, dat het een mooie boom moet zijn.
2: Ja, dat is een belangrijke tip.
3: Een belangrijk uitgangspunt. Ja.
2: Maar wat heb je het meest van hem opgestoken dan? Zonder dat hij nou iets tegen je zei, maar gewoon uit eigen inzicht, zeg maar.
3: Nou ja, hij heeft natuurlijk wat kennis op het gebied van het weghalen van de boom. Dus er moet een kraan komen, een grote vrachtwagen. En dat soort momenten, ja, die moeten allemaal wel geregeld worden. Nou, dat heb ik wat inzicht in gekregen van hem. Dat gaat op zich prima. En ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste op dit moment. En natuurlijk het regelen van de boom zelf. Dus ja, daar moet natuurlijk media-aandacht aan gegeven worden.
2: Nou, dat is je tot nu toe
3: dat
2: gelukt.
3: Dat is tot nu toe gelukt.
2: Wat heb jij met bomen?
3: Ik vind ze mooi. En ik heb een modelbouwbaantje, ook met bomen. Dat vind ik al fantastisch. Heel veel verschillende bomen. En natuurlijk, de kerstboom is natuurlijk wel een moment in de mooie periode van het jaar, zo zeg ik altijd. He, gezelligheid en de reden van waarom die kerstboom thuis staat, dat vind ik altijd goed.
2: En nou gaat het jullie om niet zomaar een boom. Hij moet op de grote markt staan en mensen moeten hem ook nog eens kunnen zien.
3: Ja.
2: Dus dat moet nogal een grote worden. Hè? Even de voorwaarden van de boom. Waar moet die allemaal aan voldoen?
3: Nou ja, belangrijk is dat het echt een kerstboom is. Hè? Dus zoals een kind een kerstboom tekent in een driehoek eigenlijk. Wij hebben de wedstrijd altijd gehad van de grootste boom is de mooiste boom. Nou, dat heb ik laten varen omdat ik denk dat je op een gegeven moment moet kiezen voor de mooie boom en niet voor de grootste boom. Maar vanaf 16 meter is wel even een must.
2: Oké. Okay.
3: Dat zijn eigenlijk de voorwaarden. En verder halen we hem bij de bewoner weg.
2: Ja, want nogmaals, het gaat om een boom die nu bij iemand in de tuin staat.
3: Absoluut.
2: Gewoon geworteld en alles. En hoe gaan jullie dan te werk als je denkt van, oh, dit is een mooie?
3: Ja, we roepen eigenlijk op om de mensen te reageren met een paar foto's. Het liefst van Oost, West, Zuid en Noord. Dat we rondom de boom kunnen zien of foto's. Vervolgens de plek waar die staat. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. En dan wordt er gekeken of die vervoerbaar is. Hè, dus we hem weg kunnen halen, de boom. En dan komt er een dieplader, een hoveniersbedrijf die de boom omzaagt. En we zagen dus de boom boven de grond af. Ja. De wortel blijft in de grond zitten. Die laten we ook zitten. Maar de rest nemen we allemaal mee.
2: Maar waarom zouden mensen van een boom af willen als ze zo'n mooie boom in de tuin hebben?
3: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Nee.
2: Ja, want van die mensen ben je afhankelijk. Maar waarom bestaan die mensen?
3: Er zijn mensen natuurlijk die een boom ooit geplant hebben. En natuurlijk in de loop der tientallen jaren eigenlijk wel. Want een boom groeit vrij traag. Toch een hoge boom gekregen waar ze later van denken, ja, wat een ding. Ja. Wel een grote neemt de zon weg, hij staat in de weg, hij staat misschien wat dicht bij een woning. Dat mensen zeggen, ja, ik ben een beetje bang voor het een dennenboom waait in principe ook wat makkelijker om als principe een gewone, volwassen, goede boom. En hij heeft natuurlijk een bepaald moment en is hij min of meer uitgegroeid. En dan wordt hij eigenlijk alleen maar kaler aan de onderkant. Dus dan zie je eigenlijk alleen geen boom meer, maar een stam.
2: Ja.
3: En dat zijn vaak toch wel de doorslagregende, dat de mensen zeggen van, ja, ik wil.
2: Ja. Vorig jaar begon de zoektocht in juli, weet ik nog. Waarom nu pas in september? Waarom zo laat?
3: Nou, omdat we hebben een wisseling gehad natuurlijk met Louis en met mij. Vervolgens is er nogal een bestuursverwisseling geweest bij de Groningen City Club. Daar is natuurlijk wat tijd aan verloren gegaan, in mijn ogen dan. Om de go te geven aan mij, om begin maar met die boom.
2: Komt het nog wel goed dan?
3: Ja, altijd.
2: We kunnen niet kerst natuurlijk.
3: Altijd vertrouwen in.
2: Nee, oké, prima. Hoe gaat een aanmelding in zijn werk?
3: Nou, we hebben op internet een Facebookpagina, Sfeerverlichting Groningen. Daar kunnen ze op reageren. Ze kunnen mij mailen op sfeerverlichting@groningen.nl.
2: Sfeerverlichting@groningen.nl.
3: Nee, sorry hoor, het ging even te snel.
2: Nee, zeg het maar. Dan moeten we het wel goed hebben, hè?
3: Ja, ja. Nee, sfeerverlichting Groningen cityclub.nl is het.
2: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat het allemaal dat het goed gaat in deze tijd nog. Maar nog 3 maanden ongeveer, hè? Daar komt het op neer.
3: Ja, we hebben natuurlijk wel even kerststad dat er van tevoren wordt opgebouwd.
2: Ja.
3: Dat gaat eind november gebeuren. Okay. Dus voor die tijd moet die boom er ook staan.
2: Minstens 16 meter dus. Hij moet mooi zijn, ja. Niet te kaal van onder. En het moet gewoon een echte driehoeks kerstboom zijn.
3: Daar een knappert.
2: Een knappert. Nog één ding, een kritisch puntje. Wanneer gaat dat een keer een kunstboom worden, Louis? Want dat is toch veel duur... Of Louis, sorry. Erwin, dat is toch veel duurzamer?
3: Ja, dat klopt. We zijn. Kijk, het duurzame is gewoon poot een kerstboom op de grote markt. En laten we er lekker staan.
2: Ja.
3: En hangen er 1 keer per jaar lampjes in. Dat is het meest duurzame. Want je kunt praten wat je wil, maar alles is natuurlijk anders. Maar dat is uiteraard het meest duurzame. Er is ook voldoende ruimte op de grote markt. Dat is wel een dingetje wat ik dan zelf ook wel.
2: Dit is jouw missie?
3: Nou ja, ja, eigenlijk. Ja, ja.
2: Jij wil een blijvende kerstboom, ja, op de grote markt?
3: Ja, dat zou wel top zijn. Het hoeft niet per se op de grote markt.
2: Nou, ja.
3: Nou ja, ik vind bijvoorbeeld dat op dat ringetje daar boven bij de vismarkt daar. Ik weet niet of je dat weet.
2: Oh ja.
3: Dat is ook een mooi plekje.
2: Okay.
3: Dat is op zich geen verkeerde plek.
2: Oh jongens.
3: Dus maar een kunstboom, ja, dat is wel een ding. Ja, mensen vinden hem vaak lelijk. Hij verhoudt het natuurlijk snel. Ze zeggen, oh, diezelfde boom weer, weet je wel. Dus ja,
2: oh, ja.
3: Dat is een beetje wel wat ik algemeen hoor. Maar inderdaad, een kunstboom is zeker een optie. Alhoewel hij vrij duur is en vrij kostbaar.
2: Ja, klopt.
3: Je zit zo op 50.000, 80.000 euro.
2: Dus zo.
3: Dat is een aardig bedrag voor zo'n boom. Daarbij moet je hem elk jaar neerzetten en weer weghalen. Dat is wel een dingetje.
2: Dus een blijvende kerstboom, Erwin. Dat, ga jij degene zijn die daarvoor zorgt?
3: Sorry, de?
2: De blijvende kerstboom?
3: Ja, het is wel een go.
2: Nou,
3: ik moet even met de gemeente overleggen.
2: Ja, ik wou zeggen, nee. Dan moet je eerst bij hun zijn. Dankjewel, Erwin. Succes met de zoektocht.
3: Super.
2: En hou ons een beetje op de hoogte. En mochten we nog hulp kunnen bieden, dan...
3: Nou ja, ik bel je wel als we weer gaan plaatsen.

0: En woensdag 9 september, het staat al heel lang in de agenda. In ieder geval van collega Marten Nauta, landelijke OV-staking.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en morgen gaat dat dus gebeuren. Wat kunnen we daar in Groningen van gaan verwachten, Marten?
1: Nou, als je normaal met de trein gaat, dat kan morgen niet. Dat is de simpele uitleg.
0: Punt. Ik dacht ook bussen.
1: Ja, en daar zit een beetje de nuance. En ook nog, daar is gewoon nog heel veel niet duidelijk. Q-bus geeft namelijk aan, we weten gewoon nu nog niet wie er wel en wie er niet gaan staken. Kijk, bij de trein is het heel duidelijk. Daar heeft ProRail gezegd, we leggen het hele spoorverkeer plat, en anders wordt het één grote bende. Nou, heel simpel gezegd. Bij de bus is het anders. Daar gaan ze kijken naar welke chauffeurs er wel willen rijden. Nou ja, en dat gaan ze morgen vroeg zien. Als dat genoeg chauffeurs zijn, dan gaan ze een soort beperkte dienstregeling rijden. Ik zou er niet van uitgaan dat alle bussen gaan. Maar ja, daar weten we gewoon nog niet wat de impact precies gaat zijn. Nee.
0: Maar waarom weten ze dat? Dat zouden ze bij wijze van toch ook nu al kunnen weten, zodat er duidelijkheid is?
1: Ja, nou ja, goed. De werkwijze is dat het op die ochtend bij binnenkomst van de chauffeurs, dus dat is morgen al heel vroeg, ja, dat de eerste chauffeurs langskomen, dat ze dan aangeven of ze wel of niet stakingsbereid zijn of werkwillend zijn.
0: Dan moeten die chauffeurs niet met de trein naar het werk moeten.
1: Nee, dat lijkt me heel onpraktisch morgen. Want dan is het zeker een probleem.
0: Ja. Waarom wordt er gestaakt?
1: Vanwege de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Dus op de WW en de WIA. Nou, die plannen die zijn er al een tijdje. Die zijn al een tijd geleden aangekondigd natuurlijk bij de presentatie van het kabinet. Zijn al wel grotendeels ook teruggedraaid, hè, in de onderhandelingen met Pro vooral. Om een sluitende begroting te krijgen voor komend jaar. Maar de bonden hebben gezegd, de staking gaat alsnog door. En daar zijn de vervoerders niet blij mee.
0: Nee, wat is de laatste keer dat er echt een landelijke OV-staking was?
1: Dat had ik moeten weten, maar dat weet ik niet.
0: Dat is best wel ingrijpend.
1: Ja, en we hebben natuurlijk wel dit jaar al eentje gehad die een ochtend was, tot een uur of 8 ochtends. En dat het daarna werd opgestart. Maar dat het zo'n hele dag stil komt te liggen, dat is echt wel een tijdje geleden.
0: Wil men ook staken? Wil iedereen dat, laat ik het zo zeggen?
1: Ik heb ze niet allemaal gebeld, alle buschauffeurs en machinisten. Maar er is wel stakingsbereidheid. Anders dan ga je als vervoerders, en vooral als ProRail in het geval van de treinen, natuurlijk niet het hele verkeer stilleggen. Arriva baalt daar trouwens van, hè, dat ProRail dat heeft gedaan. Dat is wel interessant. Die zeggen, ja, wij hadden lokaal gezien, we hadden hier echt nog best wel wat treinen kunnen laten rijden morgen.
0: Ja, maar dat kan dan toch niet?
1: Nee, want als de treiningsleiders van ProRail niet aan het werk zijn.
0: Ja.
1: Ja, dan wordt het wel een beetje gevaarlijk. Ook al kun je wel wat rijden.
0: Dan gaan de wissels niet door en zo, dat soort dingen.
1: Nou precies, dan wordt het gewoon te gevaarlijk. Dus zij hebben zich daarbij neer te leggen. Maar ze laten wel weten, we hadden dit graag anders gezien.
0: En ja.
1: Kijk, ProRail doet dat omdat het anders gewoon een bende wordt op het spoor. Dan rijdt de trein bijvoorbeeld naar Den Haag wel, maar komt hij niet meer terug omdat de machinist van de terugweg staakt. Waardoor je bijvoorbeeld problemen krijgt dat er in Den Haag heel veel treinen staan, maar in Groningen geen trein meer over is. Zodat je, en dan is de angst dat ook de volgende dag je last gaat hebben van die staking. Nou ja, voor Arriva geldt is het natuurlijk heel anders. Want hier heb je veel minder spoor. Is Groningen altijd dichtbij. En zou dat probleem misschien ook wat minder goed, wat minder naar voren komen.
0: Maar nou wordt er gestaakt. Worden er voor alternatieven gezorgd? Op wat voor manier dan ook?
1: Bij een staking rijdt er geen alternatief vervoer. Er is wel één uitzondering. Als je met die treinvervangende bus naar Leer wilt, die nu nog rijdt, omdat er nog geen treinen rijden naar Leer.
0: Ja.
1: Dat kan wel.
0: Oh.
1: Want de chauffeurs van die bus die vallen onder een andere CAO en staken dus niet mee. Dus je kunt, als je echt heel graag met het openbaar vervoer wilt morgen, kun je naar Duitsland.
0: Dus eigenlijk is het helemaal niet zo erg dat die Friesenbrug ooit is aangevaren.
1: Nee, daar hebben we nu nog even profijt van. Ja.
0: Maar dat is wel raar, want stel dat die trein dus naar Leer zou rijden.
1: Ja, dan zou die niet gaan.
0: Nee.
1: Nou, dit is een heel technisch verhaal over CAO's, waar ik je niet te veel mee wil vermoeien. Okay. Maar die bus gaat dus wel. Dus nou ja, nogmaals, als je heel graag in een bus wil zitten morgen, het kan, maar dan kom je wel in Leer uit.
0: Hoe gaan werkgevers in de provincie hier nou mee om? Want ja, mensen, er zijn veel mensen gewoon afhankelijk van openbaar vervoer.
1: Ja. Ja, vaak is het, wordt gezegd, hè, dat er thuis kan worden gewerkt, bijvoorbeeld op zo'n dag. Of worden er manieren gevonden om te carpoolen. De Hanze bijvoorbeeld ook, die geeft ook aan bij studenten van, goh ja, kom nou wel zoveel mogelijk naar college, want die colleges gaan wel gewoon door.
0: Ja.
1: Alleen wordt er vaak wel gewoon mee omgegaan van, ja, soms is het gewoon overmacht. En dan is zo'n staking wel een goede reden.
0: Oké, wat ga jij nou morgen doen als treinenliefhebber?
1: Ik ga op de fiets.
0: Oké.
1: Dat doe ik elke dag.
0: Dankjewel, en we zullen jou ongetwijfeld morgen ook nog wel horen, vermoed ik.
1: Vast en zeker.

0: je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
11: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
12: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
13: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
10: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekking met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Noord. De avond van Noord.
15: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
2: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
4: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
2: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
3: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
2: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
4: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
2: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

disco. It ain't no country club either.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
4: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
3: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
5: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
3: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Vanessa schelen ook.
1: Aha. Hey, doe.
2: Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha.
1: Een woordschipje niet verschilt, maar het schild met de mooiste nooit.
0: Aha.
3: Hey, doe. Vanessa, dikke kut.
1: Aha.
0: Hey, doe.
2: Wat ben je dat voor spruut?
1: Aha. Een woordschipje niet verschilt, maar het schild

0: Hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Een watch geeft me niks verschil, want het scheelt met een mooie strijd. Aha.
2: Hey, doe. Maar deze kromme poot.
1: Aha.
0: Hey, doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha. Een watch geeft me niks verschil, want het scheelt met een mooie strijd. Aha.
0: Aha.
3: Aha. Ja, ja.
0: Ja, ja. Goed.

0: Kijk je live.
1: Aha! Morag, Dean Beck nooit schooien. Ja.
0: Aha! Aha. Wat Jimmy niks verschil, wat schil met een mooie nooit.
1: Aha!
0: Hey doe, wat is kont al bruid?
1: Aha!
0: Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha! Wat Jimmy niks verschil, wat schil met een mooie nooit.
1: Aha!
0: Hey doe, even een bal gebit?
1: Aha!
2: Hey, kijk dan.
0: Hey doe, doe eerst niet, kom ook nooit meer.
1: Nee.
0: Aha! Wat geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha. Leeds geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha.
3: Hartstikke bedankt.
4: Yeah.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met 10 bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.